jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen al langer

0: aan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen al langer over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was het...
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Het is 3:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goedpraten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn

0: opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger of in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. En een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Twente gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. 2 tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van een rivier bij de stad Rennes. De jongen lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de 2 verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekendgemaakt. Eerder was het wapen al teruggevonden. Dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen met Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok. En een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en Miss Montreal. En een hele goede morgen. Ik moet nog even de keel schrapen, hoor. Want ik ben het hierheen gereisd met bloedspoed. Nou, heel veel. Want, misschien heb je het al gemerkt, ik was er eventjes niet. Nee, ik was dus te laat voor de eerste keer in mijn radiocarrière. Niet op tijd. En ik kan je goed uitleggen waarom. Maar Jarno, die zit hier, die heeft net alle liedjes voor je afgespeeld. Dus dankjewel, Jarno, daarvoor. Fijn dat je er was. Maar ja, wat is er nou aan de hand? Nou, het is fucking heet. En bij mij thuis is het extra heet. Het is ongeveer 33 graden, was het bij mij op mijn slaapkamer. Ik heb geen airco. Dus ik had alle ventilatoren aangezet. En vervolgens denk ik, want mijn wekkers zijn gewoon afgegaan. Ik werd wakker, spontaan dus ook net, hè. En ik kijk op mijn wekker. Ik denk, oh, wat? Ik moet over 20 minuten in de studio zijn. Maar ja, die wekkers waren gewoon afgegaan. Dus daar lag het niet aan. Het was gewoon het geluid van de ventilatoren die overheerste de wekker. Het is ongelooflijk. Maar we zijn er weer. Nou, mijn stem moet nog wel even een beetje warm worden. Misschien vind je dit wel extra leuk, ik weet het niet. Maar laten we een beetje de programmering zoals normaal gesproken aanhouden. Dus, wat heb ik voor je? Nee, niet een liedje. Sorry Sam, het wordt veel te vroeg voor me.
1: De dag-nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat. Want daar is de tijd voor. We hebben twee platen meegenomen. En daarvan is er één behoorlijk pittig, kan ik je vertellen. En de ander die is veel mellower. En ze hebben toch een overkoepelend thema. En dat thema, dat is de zon. De zomer. Luister even mee.

Rammstein en zonne, ja, dat is wat je noemt pittig. En daar moet er natuurlijk iets goeds tegenover staan. Een mooi, rijk contrast. En dat is deze.

Madness van Miss Lana Del Rey. Een van mijn favorietjes. Maar goed, ik krijg mijn zin niet, dat denk ik. Vermoed ik zomaar. En vooral niet, ik verdien het ook niet. Hè. Ik bedoel, ik ben hier te laat natuurlijk. Jij was er op tijd. Jij zat gewoon achter het stuur waarschijnlijk op dit moment. Dus, laat het even weten. Pak de NPO Luister app erbij. En app even door wat je wil horen. De dagplaat, en dat is Rammstein en Sonne. Of de nachtplaat, Lana Del Rey en Summertime Sadness. De lijnen staan open, mocht je nog iets kwijt willen. 0800-1122. Dan nu, hij was net al bijna aan de beurt. Nu echt. Lenny Kravitz en Mr. Cab Driver op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: Lekkere zomer, zwoele nachtplaat is Donna Summer en I Feel Love.
1: De dag nachtplaat.
0: De dag nachtplaat, je mag kiezen tussen twee platen. Rammstein en Sonne over Lana Del Rey en Summertime Sadness. We krijgen natuurlijk een hoop reacties. Mensen die wel wakker zijn en scherp. Even kijken, Marco Nijs gaat voor de nachtplaat. Dirk gaat voor de dagplaat. François gaat voor Rammstein. Christian gaat voor de dagplaat. Ja, een hoop dagplaten. Gwendolyn die gaat nog weer voor een nachtplaat. Die zegt Lana Del Rey. Helemaal geweldig. Ja, dat is ook helemaal waar. Eens kijken wat er op de audio-app is binnengekomen.
2: Ja, Rammstein natuurlijk, hè. Word jij ook mee een beetje wakker, Sam?
0: Ja, daar word ik ook een beetje wakker van. Dat is niet zo heel gek, want mijn hoofd slaapt nog half.
3: Ja, goedemorgen door een roosje. Lekker geslapen, jongen.
0: Dank je, Patrick.
3: Doe maar lekker Rammstein, jongen. Kun je ook op de gemak wakker worden. Goedemorgen, ja, Patrick. Geen uitzending.
0: Het lijkt erop alsof iedereen denkt, nou, doe maar die Rammstein, want daar word je lekker wakker van. Koen, goedemorgen.
4: Goedemorgen, hè. Ja, maar als een reden wordt gevaarlijk, jongen. Dan vallen we in slaap.
0: Ja, precies. Dat moet ook niet, natuurlijk, hè. Heb jij een beetje goed geslapen?
4: Nee, dat is redelijk. Ja, redelijk.
0: En heb je dan...
4: Ik was tijd wakker, dus...
0: Je was hoe laat wakker?
4: 1 uur.
0: 1 uur. En hoe laat ben je naar bed gegaan dan?
4: 8 uur.
0: Om 8 uur. Oké. Okay. Nou, ja. En dan slaap je ook gewoon meteen door. Dit is gewoon je normale ritme dan? Of hoe werkt dat?
4: Ja, ritme. Je kunt het niet echt ritme noemen, maar... Nee. We proberen zoveel mogelijk slaap te pakken.
0: Maar als je daar gaat liggen, dan zelfs met deze temperaturen, dan ben je zo groep.
4: Ja. Inderdaad, maar ja, ik heb airco op mijn slaapkamer, dus dat scheelt dan ook.
0: Oh ja, jij hebt airco op je slaapkamer, dus bij jou was het gewoon lekker, weet ik veel, 17 graden of zo?
4: Ja, 19.
0: Nou, dat is niet onaangenaam. Ik moest dat doen met 33, Koen. Ja, oh, jongen, nee. Het is zo warm. En ik woon in zo'n soort van historische pand, ding. En dat is dan heel leuk, weet je, zo'n monumentaal pand. Maar je mag er dus geen aanpassingen aan doen. Je mag niet een gat maken zodat je dan airco afvoer hebt. Dat is echt vreselijk.
4: Dus dat is...
0: Ja, met die klimaatverandering moet ik toch maar gaan verhuizen, denk ik. Ja, binnenkort.
4: Ja.
0: Maar goed, Koen, wat kan ik voor je betekenen? Want ja, je kon dus kiezen tussen Lana Del Rey en Rammstein.
4: Ja, ik kan allemaal rand zijn en dan blijven de mensen wakker.
0: Ja, dat is helemaal waar. Oké, nou, ik ga me draaien, Koen. Dankjewel.
4: Is
0: en werk ze nog eventjes, hè?
4: Ja, jij ook.
0: Oké, houdoe.
4: Houdoe.

0: De nieuwe van Jet Rebel, Changes Coming Around the Band. Hij is terug. En van wat ik heb gezien hebben we meer Jet Rebel dan daarvoor.
1: Mood Machine.
0: De Mood Machine gaan we doen. Hoe zit je erbij? Hoe hangt jouw vlag op dit moment? Waar denk je aan? Waar ben je mee bezig? Er zijn allemaal steekwoorden die je kan opsturen via de NPO-luisterapp. En die steekwoorden die stoppen we dan in de moodmachine. En die gaat onze gezamenlijke mood bepalen. En daar een passende plaat bij vinden. Het is altijd echt zo super knap hoe die dat doet. Ik ben blij dat ik het niet hoef te doen. Ik moet helemaal... als je mij nu een berekening zou vragen of muzikale kennis... ik sla helemaal dicht. Want ik weet het niet. Bij mij gebeurt er helemaal niks. Dus als jij zegt, nou, een woord, ik voel me vandaag optimistisch. Nou, welke plaat hoort erbij? En zie je, er gebeurt gewoon helemaal niks in mijn hoofd. Maar dat probleem heeft de moodmachine niet. Dus die staat voor je klaar. App je steekwoord in met hoe je je voelt. Ik krijg nu al een Hansje, die komt met bezopen. Nou, Hansje, gaan we in de moodmachine knallen. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Maar dat gaan we dus van ons allemaal gezamenlijk doen. Laat het even weten. Stuur het in via de NPO Luister-app. Want dan weten we zo meteen wat het collectief gevoel is dat we hebben. En dat is altijd zo leuk, want dan denk je... ja, contrasterende gevoelens passen niet goed bij elkaar... maar die moedmachine die weet het allemaal bij elkaar te brengen... in één geweldige plaat. Ja. Nu de Pet Shop Boys en Opportunities. Let's make lots of money. Nou, dat is gelukt, hoor. 1987 zeiden ze dit... En sinds die tijd hebben ze goed verdiend, denk ik.

0: Miley Cyrus en End of the World op NPO Radio 2. Ja, we doen de moedmachine. Wat is de stemming van Nederland? En kunnen we dat vatten in één gezamenlijke plaat? En het antwoord is ja, want de moedmachine is weer flink aan de slag gegaan. Die heeft een plaat bedacht. Nou ja, ik moet zeggen, deze had ik misschien ook nog wel zelf. Ik zat net helemaal een heel verhaal over hoe creatief hij was. En nu komt er iets uit en denk ik, ja, dat is wel vrij voor de hand liggend. Maar goed, het is logica, hè? Nou, laat maar horen, moedmachine.
1: Het is 4:41 bij dagnacht en de temperatuur loopt op. Marco voelt zich zomers. Hansje is bezopen. Marco Nijssen heeft het warm. Renzo heeft nu al zin in het weekend. Arno is wakker. Lika blijft vrolijk en André brengt een complete decibel tornado mee. Zomer, feest, warmte en pure energie. Daar hoort maar één soort plaat bij. Summer of 1960. Brian Adams. Zomerse vibes voor Marco. Amazing gehalte voor Hansje, energie voor Arno en Renzo en genoeg volume voor André's tornado. Ramen open, volume omhoog.

plaat. Waarbij ik meteen terug moet denken aan een film. The Simple Minds en Don't You Forget About Me, hoor je op NPO Radio 2. Nog even vlak voor het nieuws. The Supremes en You Keep Me Hanging On.

0: NPO Radio 2.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het is flink afgekoeld naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden nog een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lionel Richie op NPO Radio 2 met Dancing on the Ceiling. Een hele goede morgen en welkom op je woensdag 27 mei 2026. En als je dit hoort, dan heb je die ongelooflijk warme dag van gisteren overleefd. En lig je niet tussen zes planken en ben je ook nog eens vroeg op. Ja, dat kan niet iedereen zeggen. Ik ben wel benieuwd. Volgens mij hebben best veel mensen die luisteren nu, die in de nachtdienst zitten. En dan vraag ik me af, hoe doe je dat dan overdag slapen met de hitte? Staat er dan een airco vol in je gezicht te blazen? Of heb je misschien een vrouw die zorgt dat als het de kamer binnenkomt dat de temperatuur met 10 graden daalt? I don't know. Zou kunnen. Ik weet het niet. Maar goed, wat moet je dan doen om redelijk goed in slaap te kunnen vallen? En bijvoorbeeld in mijn geval, ja, we hebben het vanmorgen een beetje gemerkt, als je nu pas inschakelt, dan heb je het gemist. Dat had ik dus ook. Een beetje het eerste kwartiertje, zo ongeveer. Maar ja, goed, ik kan dus geen airco aansluiten. Daardoor ventilatoren, heb ik mijn wekker niet gehoord. Dus hoe los ik dat nou op? Hoe kan ik dan toch gaan slapen zonder airco en met... Ja, de ventilatoren die doen het eigenlijk ook niet hoor. Want het was nog steeds 33 graden bij mijn huis. Dus laat het even weten via de NPO Luister. Eerst even een klein overzichtje van wat deze woensdag gaat brengen. Het is de laatste dag van de centrale eindexamens voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs vandaag. Bijna 20 dagen lang moesten de leerlingen strijden in een gymzaal om dat felbegeerde papiertje. Maar na vandaag kunnen ze er niks meer aan veranderen. Het is een kwestie van wachten op het telefoontje. Op de planning staat nog alleen maar talen. Fries, Spaans, Arabisch, Turks... En Russisch. Na vandaag een stuk minder klantjes op Duolingo, denk ik zo. Verder kun je vanaf vandaag zelf weer James Bond zijn. Want er komt een nieuwe James Bond game uit. First Light. En dat na 14 jaar. Want de laatste game is 14 jaar geleden uitgebracht. En dan denk je dat het misschien best wel uniek een James Bond... het is niet heel erg uniek. Zo'n game, want er zijn er 30 uitgebracht. Maar ja, de laatste was dus 14 jaar geleden. En tot slot maakte bondscoach Ronald Koeman... zo heet hij niet Roland, maar Ronald Koeman... vandaag de WK-selectie bekend. Hij moet een lijst van 40 namen terugbrengen naar 26. En die moeten ons land dan gaan helpen en vertegenwoordigen tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Mexico en Canada. Zondag 14 juli om 10 uur 's avonds, dan... gaan we beginnen en we starten dan tegen de Japanners. Daar maken we dan lekker gehakt van. Met u hoop ik. Nathalie en Broekelein nu en Torn.

Ex-topsong van de Rolling Stones in The Stars. Hoorde je op NPO Radio 2? En we hadden het net over tips voor het slapen gaan als je in de nachtdienst zit. En je moet dan overdag aan het einde van de dag een beetje naar bed. Dus rond een uur of zes. Ja, dan is het bloedheet. En misschien wel langer. Ik vroeg om tips voor het slapen gaan. Stel je voor dat je hebt... Je bent niet in staat om een airco aan te sluiten, zoals bij mij het geval is. Ik had een heel leuk huis hoor, maar ja, dan kan er geen airco in. Renzo die zegt, ik heb zo'n mobiele airco in mijn slaapkamer. Die kun je ook gewoon heerlijk neerzetten. Nou, dat gaat dus niet. Want ik moet dus een afvoer hebben voor die lucht. Want het heeft geen zin om een airco neer te zetten en dat de afvoer dan weer gewoon rechtstreeks je kamer in komt. Want er komt hete lucht aan de achterkant, toch? Ja. Luke die zegt, Sam, als je echt niks mag, moet je je gevel nat sproeien. En als dat allemaal niet werkt, mag je mijn vrouw lenen. Nou, ik denk niet dat mijn vrouw daar blij mee is. Eddie die zegt, ja, qua slapen. Ik slaap in een kamer met zonverduisterende gordijnen en een rolgordijn. Zodat het pikdonker is. Maar ik moet wel altijd een deken over me heen hebben. En zonder airco. Dan denk ik, ja, Eddie, maar hoe doe je dat nu dan? Het is ongelooflijk. Sommige mensen kunnen dat dan, denk ik. Jonas die zegt, flessen bevroren water voor en achter de ventilator. Ja, op zich is dat wel een tip als je een kleine kamer hebt. Maar ja, ik heb zelfs zo'n... dat klinkt allemaal heel fancy, maar het is een soort van... Ja, wat is het? 8 meter hoog of zo, mijn woonkamer. En daarboven zit dan mijn slaapkamer, dat is allemaal open. Dus dat zijn nogal wat kubieke meters die dan gevuld moeten worden met airco. Of met koude lucht. En dan weet ik niet of flessen bevroren water voor en achter de ventilator het gaan coveren. Zou zomaar kunnen, ik weet het niet. Ik ga het eens proberen. Ik heb toch niks te verliezen, denk ik zo, toch? Terug naar 1999. Een hit uit België van DJ Daniel Mays. Nou, hij bedacht drie zinnen. Drop it! En het werd een gigantische Eurodance hit. Drop it!

Anouk en Modern World op NPO Radio 2. Ik krijg nog wat reacties op de tips die ik vroeg voor als je nou overdag moet gaan slapen en het is echt bloedheet. Hoe doe je dat dan in je kamer? Nou, ik kreeg van Eddie, die reageerde net even op mijn verhaal, wat ik van hem voorlas. Zo van, dat hij zei, nou, ik ga gewoon met een dekentje, lekker zonsverduistering, en dat was het. En dus toen zei ik, ja, dat kan toch niet met deze hitte? En dan zegt hij, ja, ook met deze hitte, op deze manier slaap ik prima. En Fransje die zegt, ja, gewoon in je blootje in bed, zonder deken of wat dan ook gaan liggen. En je ogen dicht en slapen en wel van je vrouw afblijven, anders zweet je nog meer. Maar ja, hij heeft een waterbed, dus dan kan hij lekker koel blijven met een waterbed. Een aantal weken geleden hoorde je een band in First Bay op Radio 2. En toen haalden ze een overtuigende ja met hun song Waterfall. En nu hebben ze een single uitgebracht en die vind ik persoonlijk nog lekkerder dan die daarvoor. Het gaat over opgroeien met een overdominante vader en het gevecht met jezelf om de invloed daarvan te beperken. En deze twee jongens die hebben dus een gedeeld verleden en dat zorgde voor een sterkere vriendschap. En nu dus voor deze muziek van dit muzikale duo, genaamd Casey Ryback. Dit is Hour After Hour en je hoort hem hier op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: Doe maar. En één nacht alleen.
1: Terug. Terug in de tijdplaat.
0: Ja, ik neem je even mee terug naar het jaar 1987. Ik was toen een jongetje van 7 jaar oud. Dat is lekker makkelijk rekenen als je uit 80 komt. Waarschijnlijk was ik met niks anders bezig dan alleen met He-Man en Transformers en Smurfen. En dat was ook het jaar dat het legendarische poptempel Paradiso in Amsterdam de deuren moest sluiten vanwege geluidsoverlast. Ja, dat was toen nog zo. Ondertussen verhuisde Ruud Gullit voor een recordbedrag naar AC Milan. En de hele wereld die stond perplex toen Ronald Reagan in Berlijn zei: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ja, en midden in die hectische tijdsgeest dropte Terence Trent D'Arby zijn meesterwerk. Het legendarische album The Hardline According to Terence Trent D'Arby. Een album dat destijds op elk cassettebandje in de auto kapot werd gedraaid. En ik heb het album hier naast me. Het heet, daar staat dus Wishing Well op en nog twee andere parels van diezelfde plaat. Waarmee hij destijds de top 40 bestormde. En nu is dus de keuze aan jou. Wat gaan we draaien van dat album The Hardline According to Terence Trent D'Arby? Luister even mee. Ja, dat is dus Wishing Well, dit.

sign your name. En dit heeft dan wat meer energie. If You Let Me Stay. Drie tracks dus van het album The Hardline, According to Terence Trent D'Arby, uit 1987. En jij mag laten weten wat je daarvan wilt horen. Welke van de drie heeft jouw voorkeur? Pak de NPO-luisterapp erbij. En deel ook meteen eventjes welke herinneringen je hebt aan die tijd uit 1987. Je mag natuurlijk ook gewoon gezellig bellen naar de studio. Dat kun je doen door het telefoonnummer in te toetsen. 0800-1122. En dan krijg je Jarno gezellig aan de lijn. Maar weet je wat ook wel leuk is? Een audio-app. Als je niet, de mensen zijn niet meer zo van het bellen tegenwoordig. Dus dan kun je gewoon een appje inspreken, ook via die NPO-luisterapp. Hartstikke handig allemaal. De techniek staat voor niks. Melissa Etheridge nu en Must Be Crazy For Me.

0: Shawn Mendes and There's Nothing Holding Me Back.
1: Terug in de tijd. Terug in de tijdplaat.
0: De Terug in de tijdplaat. We gingen terug naar het jaar 1987. Toen is het album van Terence Trent D'Arby uitgebracht. The Hardline, according to Terence Trent D'Arby. En dat is nu anders, hè? Dat heet nu ook officieel anders. Als je gaat zoeken in Spotify, is het Sayanda... Nou, ik weet het even niet uit mijn hoofd. Zo 1, 2, 3. Maar dat is best wel gek, want je kan hem dus... je kan hem wel vinden op die titel. En sommige liedjes die hebben dan nog zijn oude naam. Maar er zijn er ook weer bij, die hebben dan weer zijn nieuwe naam. Dat is een beetje verwarrend. Maar goed, je kon drie keuzes maken vanuit het album. Wishing Well, Sign Your Name en If You Let Me Stay. Nou ja, ik moet het niet zelf zingen. Dat vind ik echt heel erg vals. En ik kreeg een appje van Steve.
2: Dance Little Sister. En dan de 12-inch versie, alsof James Brown aan het spelen is. Die is vet.
0: Ja, dat is hartstikke vet, Steve. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dat waren drie. Op zich staat het nummer wel op dat album. Dus het had gekund, maar de keuze was tussen deze drie. Dus dat gaat niet helemaal op. Even kijken, dan hebben we Marco Nese. En die gaat voor Wishing Well, samen met Gerard en Tim. Sign Your Name, Lika en Bianca. Bianca zegt... God damn, Sam. Graag Sign Your Name. Heerlijk met dit zwoele weer. Groetjes, Bianca. Zo klinkt ze dan in mijn hoofd. Ik weet niet of dat klopt. En optie 3, If You Let Me Stay, met wat meer energie. Etje, die ging ervoor. Jan, die ging er ook voor. Eens even kijken, wie hebben we aan de lijn? Marcel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sam.
0: Hallo. Vond je het moeilijk om te kiezen tussen deze drie?
3: Ja, eigenlijk wel, want ik vind ze allemaal leuk. Ik heb de CD ook, dus...
0: Ja, het zijn allemaal toppers. Maar de ene, ja, het is maar net in welke mood je bent misschien ook wel.
3: Ja.
0: En met dat warme weer vermoed ik toch dat mensen een bepaalde mood hebben. Maar goed, daar straks meer over. Marcel, 1987, wat was je toen aan het doen?
3: Ik was op vakantie. Of tenminste, de herinnering aan het liedje is dat ik op vakantie was in Italië... met mijn vriendin, toenmalig vriendin, huidige vrouw.
0: Ja.
3: En ja, super vakantie gehad. Vakantie geweest dat ik verdwaald ben geweest in Italië.
0: Je bent verdwaald geweest in Italië?
3: Ja, mijn vrouw houdt nou gewoon van lekker zonne en lekker bruin worden. Ja, dan wil ze bruin worden dan een Indische. Ja, dat kan niet.
0: Nee.
3: En ik pak de fiets en ik ben gaan dwalen. En
0: ja, want jij dacht, ik heb helemaal geen zin om te liggen bakken.
3: Nee,
0: ik ga wat doen.
3: Ik zeg, ga jij maar liggen. Ik ga wat doen.
0: Ja.
3: En ik ben lekker gaan fietsen en gaan dwalen. En toen ben ik verdwaald.
0: Ja, precies. Want vroeger moest je gewoon nog een kaart meenemen natuurlijk. Nee, je had geen GPS. Dat was allemaal niet.
3: Daarom. Je had alleen je boekje hoe en wat in het Italiaans.
0: Precies. Maar hoe is het je uiteindelijk... Want je bent teruggekomen. We weten dat dit goed afloopt, want ik heb je nu aan de lijn.
3: Ja, nee. Ik ben toen naar een... Ik zag druiven oogsten bij zo'n wijnboer.
0: Ja.
3: Daar ben ik heen gelopen en aan de praat meegegaan. En toen zegt die boer op een gegeven moment... ik wil je wel naar huis brengen, maar...
0: Ja.
3: Dan wens ik wel dat jullie mij morgen komen helpen.
0: Oh, wauw, voor wat hoort dat meteen? Zo zijn die Italianen zo... Nou,
3: nee, dit was gewoon hartstikke leuk. Want het was gewoon gezellig, want ik vond het interessant... en heel gesprek gehad ondertussen.
0: Ja.
3: En hij zegt van, nou, dat wil ik wel doen. Dus de volgende dag toen zijn we opgehaald en toen hebben we druiven geplukt.
0: Oh, toen moest jouw vrouw ook meedoen?
3: Ja.
0: Twee arbeidskrachten gescoord, die man.
3: Ja, en toen hebben we toen lekker gebarbecued en wijntjes gedronken en dergelijke. Ja. En we hebben een super, super dag gehad.
0: Nou, wat leuk. Wat een mooi verhaal, zeg. En een leuke herinnering.
3: Ja, zeker.
0: En welke platen hoort erbij bij deze herinnering?
3: Ja, Sign Your Name.
0: Ja, Sign Your Name. Ja, dat is ook een fantastische keuze, heerlijk. En ik denk ook lekker zwoel en met al die warmte. Ja, toch? Ik snap hem helemaal.
3: Daarom.
0: Hey, Marcel, dankjewel. Ik wens je nog een hele fijne...

Terence Trent D'Arby en Sign Your Name, oftewel Sananda Maitreya. Dat is zijn nieuwe naam, zijn vernieuwde naam, laten we het zo even zeggen. Ik wens je een hele fijne dag verder. De mannen van Jan Willem Startop staan er helemaal klaar voor. Ik zie ze. Hallo, goedemorgen jongens. Ik laat je achter met Sam Fender en Arms Length. Ik spreek je morgen weer voor een nieuwe dagnacht. Doei!

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was al eerder teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Voor de vierde nacht op reis slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer naar Ter Apel teruggebracht. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer, opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Michiel, 26 graden maar.
3: Ja, moet je even weer aan
2: wennen. Even kort uit de kast.
3: Precies, ja.
2: Dennis, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hi.
4: Het is woensdagochtend en dat is meestal niet de drukste dag van de week. De meeste files staan straks in Brabant en in de Randstad. Maar in de Achterhoek is al een ongeluk gebeurd. Op de A18 van Zevenaar naar Doetinchem. Bij Doetinchem is de weg afgesloten. Het levert nauwelijks vertraging op dit moment, want je wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
2: Dankjewel, tot zo.
5: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op Veenstra.com.
10: NN Noordzee Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burnout Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordzeejazz.com.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent...

0: www.nnnoordzeejazz.com.
1: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burnout Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordzeejazz.com.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
5: Lot, je bent op de radio, hè?
4: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
5: Over de vakantiegeld supersaleweken?
4: Ja, dat wou ik dus zeggen.
5: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
10: En met extra korting. Zullen we?
11: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
13: Jan Willem, start op.
14: Good morning, Starshine. The Earth says hello.

0: 27 mei we begonnen met Walk This Way van Run DMC.
1: Ja, dat had ik al.
0: Jij dacht al van, hey, die ken ik. Dat is leuk. We hebben de eerste tropische dag van het jaar achter de rug.
1: Nou, dat is ook niet, dat was ook niet zo verbazingwekkend.
0: Nee, dat voelde je aan alles zeker.
1: Oh, ja. Ik liep buiten en ik rook het asfalt en de zon in mijn nek. Ik denk dat het lijkt wel alsof ik in Zuid-Frankrijk ben.
0: Maar echt, hè?
1: Maar het was Nederland.
0: En daar is het nog heet. Moet je nagaan. 30,4 was het in de beeld. En nog nooit was het op 26 mei zo warm als gisteren. In Groningen was het ook heel lang onrustig. Daar werd het TWS afgegeven. Dat is altijd leuk.
1: TWS?
0: Ja, dat is een nieuwe afkorting. Dat is het tropisch weerscenario. Het TWS.
1: Het is toch maar goed dat er mensen zijn die zich daar druk over maken. Hè?
0: Ja, 100%. Ja. Je hebt ook een TWS-knop, wist je dat? Die zit onder jouw bureau. Moet je even zeggen. Nou ja, zeg. Die zagen wij niet aankomen.
1: Dat dit bandje nog niet versleten is toch ook een wonder in wezen.
0: Dit is onze TWS-band.
1: Ja.
0: Onze TWS-band.
1: Wat is de TWS? Tropisch
0: weerscenario in Groningen. Dat zijn allemaal maatregelen die te maken hebben met de terrassen. Bijvoorbeeld dat ze dan 's ochtends om 11 uur al open mogen. Maar ze mogen ook een uurtje langer open. Dus tot 3 uur in plaats van 2 uur 's nachts. Dus dan kun je langer terrassen. Dat is toch heerlijk?
1: Zeker.
0: We brengen de toast uit op de TWS.
1: Tropisch was het ook bij de basisschool Johan de Witt in Utrecht. Groep 8 oefende daar buiten voor hun eindmusical.
2: Het is hier wel cool dat we in de schaduw zitten, maar bij ons op school is het echt superheet.
3: Ik vind het wel lekker buiten, want het is echt heel warm vandaag.
1: Ja, dat snap ik wel. Nou, het is toch een hoogtepunt van het jaar, de groep 8 musical. Misschien wel het hoogtepunt van je hele basisschoolcarrière. Deze jongen die heeft er ook ontzettend veel zin in.
4: Omdat gewoon met de hele klas is en het is wel leuk. Ik heb hier eigenlijk al naar uitgekeken sinds zeg maar groep 6 of zoiets.
0: Mooi is dat.
1: Ja, dit is inderdaad een enthousiasme-level, bood ik van de Zandschulp.
0: Ik vond dat best wel enthousiast.
1: En Wimbledon gewonnen, ja, superleuk.
0: Vond het best wel enthousiast voor een tiener, toch?
1: Ja, leuk.
0: Voor een tiener was dit heel enthousiast. Nee, maar serieus. Ja. Als een tiener zegt, ik heb er al sinds groep 6 naar uitgekeken.
1: Dan is hij heel blij. Ja, heel mooi. Nou goed, na het oefenen haalde juf Rodine de waterpistolen uit de kast. En werd het nog lang onrustig in Utrecht. En bij het kersenplukken in Bunnik beginnen ze gewoon wat vroeger. Ze werken daar met een tropenrooster.
0: TWS'je.
1: Ja.
5: De kers houdt wel van warmte, maar de plukkers vinden dat natuurlijk iets minder lekker. Dus dan beginnen we wat vroeger als het nog wat koeler is. Want na 12 kan je hier niet meer werken.
1: Nee, dat nee.
0: Nou, in Parijs konden ze ook wel een tropisch weerscenario gebruiken. Daar is Roland Garros natuurlijk bezig. Ja. En als je dan toch in de modestad bent, kun je als tennisser ook maar beter zorgen dat je er goed uitziet. Dat heeft Naomi Osaka waarschijnlijk ook gedacht toen ze gisteren het veld opkwam bij Roland Garros. Ze verscheen in een geelbruine gouden outfit met glitters. Helemaal in thema.
6: You know the Eiffel Tower at night when it's like sparkly?
5: Yeah.
6: I kind of think I look like that a little bit.
0: Ja, maar als je de kans hebt, zoek het nog even op. Naomi Osaka, ze kwam dus ook op in een zwarte jurk. Alsof ze de rode loper opkwam bij een première. Nou, vervolgens ging die uit en toen bleef dus de Eiffeltorenjurk over. Waarbij ik dacht van ja, het is toch wel bijzonder dat het mag. Ze had ook een reserve-outfit meegenomen. Dat ze dacht van ja, misschien word ik wel weggestuurd door de umpire. Maar ze mocht gewoon de baan op. En ze heeft de hele wedstrijd gespeeld in die Eiffeltorenjurk.
1: Ik heb wel het gevoel dat ze hiermee een trend zet.
0: Dat denk ik dus ook.
1: Dat mensen denken, dat best wel eens kunnen. Ik moet hier overheen klappen.
0: Kan ik een statement afgeven.
1: Ja, ja, ja. Hoe is het afgelopen trouwens?
0: Met de wedstrijd. Ja. Of Osaka gewonnen heeft of niet. Ze heeft hem gewonnen.
1: Ja, zie, daar krijg je
0: dat. Dat is allemaal dankzij de Eiffeltoren natuurlijk.
1: Donald Trump die heeft een medische keuring gehad. Een soort halfjaarlijkse APK voor Amerikaanse presidenten. En de conclusie die zal je niet verbazen. Hij is perfect gezond natuurlijk. Tenminste, dat zegt hij zelf op zijn eigen social media kanaal. De laatste weken werd er weer druk gespeculeerd over zijn gezondheid. Hij heeft regelmatig blauwe plekken op zijn handen. Hij ziet er vaak moe uit. Maar dat is volgens Donald Trump dus zelf geen probleem. Er komt later nog een officiële persconferentie en dan maakt de arts van het Witte Huis alle resultaten.
0: Dus waarschijnlijk heeft allemaal met de TWS te maken, tropisch weerscenario.
1: Ja, precies. Ja. Jouw startnummer. Hij was zichzelf zo hard aan het insmeren met zonnebrand dat hij er blauwe plekken
0: van gekregen.
1: Ja.
0: Het is 15 minuten over 6. Goedemorgen, een nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is aan jou om geschiedenis te schrijven. Misschien heb je al zin in een lekker TWS-liedje. Never Gonna Give You Up van Barry White. Lekker.
1: Ik vind het best wel een leuk thema voor vandaag. Ja. TWS-liedje.
0: Lekker klam en zweterig je dag beginnen. Sweat a la la la la long of iets anders. Alles mag, hè. Jouw startnummer is meer dan welkom. Ja, lach.

0: Rick heeft ook gehoord van het TWS shit tropisch weer scenario. Ze weet van nou, ik gooi het terras gewoon vroeg open. Get the party started. Ja, lach er maar om.
1: Ja.
0: Hoe stond de weg?
1: Nou, eigenlijk weinig aan de hand. Het is overal rijdt het gewoon lekker door. Op een aantal plaatsen korte files, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Goeie reis.
2: NPO Radio 2. Topsong.
3: Deze week is Evolution van Nothing But Thieves. NPO Radio 2.

0: schoonheid van imperfectie.
1: Dat is toch mooi, hè? Daar kun je mee wakker worden als je dan in de spiegel kijkt en denkt van, goh, wat zie ik er toch ingevallen uit. Dat is de schoonheid van imperfectie.
2: Dat is eigenlijk heel mooi.
1: Ja, en Nothing But Thieves zong het al vanochtend. Dat is Evolution en daar gaat een hele nieuwe plaat over. Die komt op 25 september uit, die heet Stray Dogs. En dit is de voorloper ervan en ze hebben daar al een topsong mee te pakken.
2: Dat gaat Stray Dogs.
1: Doen. Stray Dogs, ja.
2: Zwerfhonden.
3: Jouw startnummer.
1: Akkoord.
2: Oké. Okay.
1: Ja. Ja. Arno.
4: Ja, goedemorgen.
1: Hallo. Hey, goedemorgen. Hi, hoe is het?
4: Ja, goed hoor.
1: Ja, lekker geslapen?
4: Heerlijk geslapen.
1: Mooi man, heb je airco?
4: Nee, helemaal niet.
1: Je gaat goed op TWS.
4: Tropisch weer scenario. Ja, ik lig gewoon onder een dekbed en gewoon de ramen dicht.
2: Dat is de truc. Ik sta er toch iedere keer weer van verbaasd. Het is 32 graden en dat mensen dan denken, laat ik overdag alle ramen opengooien, dan wordt het vanzelf koel in huis.
1: Oh, je wint je er echt over op, hè?
2: Ja, maar ik word er echt druk over.
1: Ja.
4: Niet overdag.
2: Nee, precies. Nee. Overdag dicht houden. Nee, maar en zocht vroeg open.
1: Maar staan er echt bij jou in de buurt overdag ramen open bij mensen?
2: Ik heb het gisteren gezien.
1: Heb je het gisteren gezien? Ja. Heb je niet even aangebeld, Jeroen?
2: Moet dit nou? Denk nou toch eens na.
1: Jongen.
2: Godsamme.
1: Goed, maar Arno, die maak je niet gek wat dat betreft.
4: Nee, zeker niet.
1: Hé, Arno, heb je een drukke dag voor de boeg? Of valt het mee vandaag?
4: Ja, nee, ik heb een mooi dagje. Ik ga nou naar Nieuwe Pekela, dan naar Heerenveen, Marknessen, Lelystad.
2: Over een stempeltje halen.
1: Ja, dat is een aardig rondje. Nou, inderdaad, een complete Elfstedentocht. En wat ga je dan precies doen?
4: Ja, lossen. Bouwmateriaal lossen.
2: Oh, ja. Bouwmateriaal.
1: Ja, maar goed, maar vanochtend vroeg geladen of gisteravond al?
4: Nee, gistermiddag komen we allemaal bij elkaar, zeg maar. En dan gaan we laaien.
1: Ja.
4: En dan vanmorgen 4 uur vertrokken.
1: Ja, en dan zorgen dat je leeg weer naar huis gaat vanavond.
4: Juist.
1: Hé, jij zit dan een toepasselijk plaatje te denken, hè?
4: Ja.
1: Ik heb hem nog niet gehoord gisteren.
4: Ik ook nog niet.
1: Nee, dus dan mag het wel een keer tijd worden, hè?
4: Zeker.
1: Hoi. Of heb jij een beter in huis?
4: Nee, ik heb geen betere hoi in huis. Nee.
1: Olé.
4: Ja?
1: Het is ook een beetje voor Koeman, hè, die vandaag de WK-selectie bekend gaat maken.
4: Ja, ik ben benieuwd. Het zal niet veel worden, denk ik.
1: Nee, het zal niet veel worden. Oké, ze hebben jou nog niet geappt, begrijp ik.
4: Nee, mij niet. Nee. Mij niet appen.
2: Nou, laten we de spirit erin houden,
1: vind
2: jongens.
1: Ik ook. We worden gewoon wereldkampioen. Ja, tegen Portugal in de finale.
4: Ja, denk ik niet.
1: Arno, ik ga ophangen. Mooie dag vandaag. Hoi.

0: credits van het liedje.
1: Slapend rijk.
0: Ja, vanwege die I Can't Go For That. Daar is handig gebruik van gemaakt door Mick Hucknall en zijn vrienden van Simply Red. Sunrise. Op deze mooie zonnige dag. Met hier en daar een wolkje. Vanwege de wind zijn de temperatuurverschillen groot. 16 op de Wadden tot 25 in het zuiden van het land.
1: 16 graden?
0: Ja.
1: Dat kan je toch niet meer voorstellen?
0: Het is ijskoud, joh. Het is echt zielig voor die mensen. 16 graden, joh. Yep. Ja, ik zou binnen blijven, mensen.
1: Trek een lekker Texels sjaal om.
0: Doe het lekker bij de haard.
2: Ja.
0: Dennis mooi bij de ANWB met de verkeersupdate. Goedemorgen.
3: Hele goede morgen. Er staat al 50 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A15 nu vanuit Rotterdam naar Gorkum. Er heeft een pechgeval gestaan. De weg is vrij, maar tussen Sliedrecht-West en Gorkum doe jij nog 20 minuten langer over.
0: Dankjewel. 6:58, Carmen is aangeschoven en praat je bij.
4: Ja, goedemorgen. Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren in een onrustig debat over het geweld van de laatste tijd bij asielzoekerscentra. Hij vroeg aan de Kamerleden om dat geweld af te keuren, maar hij kreeg niet iedereen volledig mee.
5: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
4: En daarmee doelde hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter De Vos verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. Premier Jette herhaalde nog eens dat strenge asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet. In Iran kunnen inwoners weer wat internetten. De blokkade wordt opgeheven, maar het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. 3 maanden geleden, toen de eerste Amerikaanse en Israëlische bommen vielen, werd het internet geblokkeerd. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar het gebeurt ook om opstanden te voorkomen. De NASA wil een permanente basis op de maan en die wordt de komende jaren gebouwd.
6: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
4: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen van een permanente infrastructuur. En vanaf 2032 gaan astronauten er wonen. En het uiteindelijke doel is dat de NASA met deze ruimtebasis Mars wil bereiken. Door het warme weer van de afgelopen dagen hadden meer mensen pech met de auto. De ANWB kreeg ruim 1200 meldingen meer binnen. Het ging bijvoorbeeld om accuproblemen of een lekke band. De Wegenwacht had er al rekening mee gehouden en zegt de drukte goed aan te kunnen. Automobilisten met pech op de snelweg die werden snel naar een veilige plek gebracht. In totaal kwamen er gisteren meer dan 4700 meldingen binnen.
7: De Top 2000 collectie. Nu bij aflevering 1998, aanstaande vrijdag aflevering 2000. En wij tellen richting aflevering 2000 door iedere dag een liedje toe te voegen uit het jaar dat correspondeert met het afleveringsnummer. We doen dat om de beurt. Gisteren was Jeroen met 1997.
0: Ja.
7: En dan komen we links van jou, Jeroen, uit bij Carmen Verhul. Goedemorgen.
4: Ja, wat
7: leuk dat je er. Ik hoorde je net al met het nieuws.
4: Het kan zo raar lopen allemaal.
1: Carmen Verhul vandaag overigens gestoken in een sportief outfitje.
4: Ja, dat zegt verder niks, maar het zit lekker.
7: Het is wel lange mouwen. Het is niet echt tropisch wit scenario materiaal.
4: Het kan allemaal uit.
7: Je hebt plaatjes.
4: Luister, 1998.
7: Je had er moeite mee, want ik hoorde je gisteren puffen en steunen. Of kwam dat door het weer?
4: Nee, ik heb er wel moeite mee. Jaren 90 is voor mij één grote blur. Ik weet niet hoe dat zit, maar ik heb daar niet heel veel...
1: Een grote blur?
7: Nou, die waren ook groot hoor, in de jaren 90.
4: Ja, die waren heel groot, ja. En ik heb gewoon niet heel veel herinneringen aan... zoals ik dat bij de jaren 80 wel heb, zeg maar. Maar dat maakt niet uit, want ik heb nog even opgezocht... wat nou het grote nieuws was in 1998. Dat wilde ik even laten horen. Let op.
8: I want you to listen to me. I'm going to say this again.
7: Oh nee, toch.
8: I did not have sexual relations with that woman.
4: 1998.
7: Klopt, ja. Hij niet, maar zijn sigaar wel.
4: Zijn sigaar wel, inderdaad. Ja. Dus dan weten we weer even in welk jaar we zitten. Ja, wat muziek betreft zag ik hoog in de hitlijst Carnaval de Paris. Foolish Games van Jewel, mooie plaat trouwens. Total Touch, I'll Say Goodbye. Lighthouse Family, High.
7: Prachtig, toch?
4: My Heart Will Go On van Celine Dion.
1: Titanic.
4: Ja, maar dat wordt het allemaal niet, mensen. Want ik ga voor iets heel anders. Er was namelijk één ontzettend grote hit in dat jaar. In heel Europa. Een regelrechte hit. Heeft ook met het mooie weer in de zomer te maken. De Soca Boys met Follow the Leader. En waarom kies ik die nu uit? Allereerst omdat ik dat vind een mooi tijdsbeeld geeft, vind ik. Dat was dus echt 1998. En bovendien kan ik het me goed herinneren. Want achter de Soca Boys zitten twee mannen uit Weesp. En die ken ik dan weer. Waldy Samson, dat is de producer van de Soca Boys. Die kom ik nog wel eens tegen. Nu nog steeds. Echt? Bij de supermarkt. Ja, ja. Maak ik altijd nog even een praatje.
7: Ik doe hem goed en dan loop je achter hem aan. Follow the leader.
4: Ja. Follow the leader, inderdaad. Nou, heerlijk toch weer.
7: Lekker hoor. Het is gezellig boodschappen doen in Weesp.

0: Soca Boys en Follow the Leader. Met excuses aan alle ouders van jonge kinderen.
1: Hoezo?
0: Nou, dit zijn ook van die hits. Die worden dan bij de kinderdisco in de zomer gedraaid.
2: Ja, en daar kom je nooit meer vanaf.
0: Iedere avond na de avond.
2: Welkom in de zomer.
0: Over 6:30 Follow the Leader, Leader. Mm. Ja, dat soort dingen.
2: Ja.
0: Morgen 1999. Jij mag aflevering 2000 doen. Leuk,
2: hey, hè? 2000. Oh.
0: Weet je het al?
2: Nee, ik heb geen idee. Ik moet altijd eventjes in dat lijstje duiken. Want er zijn altijd van die top 100 dan over zo'n heel jaar.
0: Ja.
2: Dan begin ik altijd onderaan, want daar staan de leukste liedjes. Bovenaan zijn alle clichés. Dat vind ik een beetje zonde. Maar morgen Party Like It's 1999 is ook wel leuk. Dat zag ik net iemand appen.
0: Ja, maar is dat dan? Komt dat uit 1999?
2: Nee, maar daar gaat het niet om. Dat kan, ik bedoel, kan en.
0: Hoe bedoel je?
2: En scenario. Dan hebben we Party Like It's 1999.
0: Ja.
2: En jouw liedje voor 1999.
0: Ja, de grap is dat ik hem voor vandaag moeten we hem even in de pet onder de pet houden, in de mouw.
2: Had je hem al gepland?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, ik had daar helemaal niet over doorgedacht. Ik had gewoon zin in Prince. Ik denk, oh, die ga ik morgen draaien.
2: Oh, oké. Okay. Nou ja, dat kan nog alle kanten op.
0: Moeten we straks even naar kijken hoe het programma verder loopt. Ik dacht, naar de Soca Boys is dit wel even lekker.
2: Dit? Jawel.
0: Ja, dit is altijd lekker. John Hyatt en Heaven.

0: champagne. Geen stil champagne, hoor. Champagne met bubbels. Davine Michel, proost, zeg ik. Daarvoor Have a Little Faith in Me van John Hiatt. Max, die appt. Oh, ik moet mijn liefde bekennen. Dit liedje, ik kan eigenlijk niet geloven dat hij nog niet in mijn lijstje met favorieten staat. Ga ik nu doen. Have a Little
1: van,
0: Faith in Me.
1: Oh,
0: van
1: die,
0: John
1: oh,
0: Hiatt. Ja.
1: Ja.
0: Is wel even oud natuurlijk, maar ja, je bent nooit te laat om nieuwe muziek te ontdekken.
1: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Is het onderweg al druk, is natuurlijk de volgende logische vraag. Ja, dus begint er wel lekker op gang te komen. Met onder andere de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld staat een kapotte auto. De weg is net weer vrijgekomen. De file vanaf Sliedrecht staat er nog wel met een minuut of 10 vertraging, maar die zal dus oplossen.
2: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Goedemorgen Annette.
2: Goedemorgen Jeroen.
1: Hoi Max.
2: Is er nog nieuws?
0: Ja, de airco's en ventilatoren die vliegen de winkels uit. Hè. Rijden bij de IJsselons en Ellenlang en overal verschijnen ineens korte broeken op plekken waar je ze normaal gesproken niet verwacht. We zoeken een beetje verkoeling deze warme dagen. Ja, helemaal gisteren met de tropische temperaturen. Zo ook de Afrikaanse wilde honden in dierentuin Overloon. Die kregen een koele tractatie gisteren.
3: Ja, ze krijgen vandaag een soort van bloedijsjes. Vlees wat we hebben, dat is bevroren. Dat wordt ontdooid in een grote bak. Dat bloed, zeg maar, wat daar vandaan komt. Dat doen we dan weer in de vriezer. En dan krijg je eigenlijk een soort van ijsjes van bloed wat we dan aan de dieren kunnen geven.
0: Oei, oei, oei, je ziet het toch gebeuren. Weet je wat, de stagiair die denkt, hé, jongens, willen jullie een ijsje? Oh, hier ligt nog wel wat. Oh, het is aardbei volgens mij. Dat je dan aan de bloedijsjes voor de wilde Afrikaanse honden zit te likken. Ja, dit is toch te smerig voor worden.
1: Ja, ja, nou ja, als de honden ervan houden. Ja,
4: en bovendien, als je zo de hele boel, de opbrengst van zo'n dier kunt gebruiken.
0: Dat is ook zo.
1: Ja. Jelle, dat is een heel ander verhaal. Die is 13 en die heeft een heel bijzonder bijbaantje. Hij is geen vakkenvuller of glazenspoeler, maar mollenvanger.
5: Ik vind het wel een mooi werk. Ze boeten, dat het verloren meisje. Ze zijn het echt lekker, dus...
1: Ja, hij kan voor iedereen werken. Hij heeft het verdiend ook goed. Hij heeft het al geleerd allemaal van zijn opa. En nou, en die ondernemersgeest, jongens, die zit er al lekker in.
5: Langzamerhand breid ik mijn netwerk wat uit. En zo krijg ik steeds meer klanten. En ik stap ons team op en zo. Dan van, oh, hier is ook molbulten. Zit ik hier rek even vangen?
1: Ja, dan loopt hij gewoon ergens langs. Dan ziet hij bij mensen in de tuin ziet hij een moshoop. En dan denkt hij, zal ik even je mollenprobleem oplossen? En dan zegt ze, nou, dat is goed, Jelle. En dan heeft hij weer een klantje erbij.
0: Jij mag hem wel.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, je hebt over het algemeen toch een hekel aan mollenvangers.
1: Mollenvangers? Nee, dit vind ik... Ik hou van de sympathieke ondernemersgeest. Jelle, lekker bezig, man.
0: Piet is bijna 102. Hij is de oudste inwoner van Waddinxveen. En still going strong. Zijn rijbewijs dat hij in 1951 haalde is net verlengd met 2 jaar. Piet gaat er nog regelmatig op uit voor boodschapjes. Een dagelijks ommetje. En dan richting de Veluwe om vakantie te vieren.
6: Ik ga boodschappen doen. En dan een visje halen hier bij de visboer.
0: Is toch lekker, ben je 102 jaar. Appetee. Deze is speciaal voor Piet. Die natuurlijk vroeg wakker was, want dat is natuurlijk ook het geheim. Ja. Daar word je hartstikke oud mee. En dan maakt natuurlijk mooi weer. Lekker vroeg uit de veren. En genieten van de opkomende zon. En dan een ritje maken. Met Tom Cochran uit je speakers. En Life is a Highway.

0: Life is a Highway. En dan is Karma nooit ver weg.
1: Hier is Karma.
0: Zie je wel.
1: Hier is Karma. Met een raadsel.
0: Op de vluchtstrook.
2: Hier ben ik.
0: Hi.
2: Op de vluchtstrook.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen het nieuws van 7 uur.
2: Wat is dit?
0: Dit zijn de aliens. Die denken ook, jongens, vindt hij veel te heet.
2: Wegwezen hier.
0: Ja.
2: Met piepende wandjes terug.
0: Wegwezen,
2: lolly.
0: Ja, de melkweg weer in.
3: Nee, dit is Jan-Willem die honger heeft.
2: Oh ja, zou dat het zijn?
3: Ik denk het wel, ja.
2: Geef hem wat van je muesli dan.
3: Mijn muesli.
2: Ik heb wel dorst. Dus ik dus wel een...
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Nou, ik ga gewoon even koffie voor je halen.
2: Heel graag, cappuccino.
5: Maar ik klink nog...
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Die flitsers met Tom bij TomTom.
11: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
14: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Papa wil iets zeggen.
16: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
15: Wat is dat?
16: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
15: Wie heeft daar nou geen zin in?
17: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
15: Heb jij ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrij vakanties.
18: Helemaal los bij Ethos.
19: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
22: Het is 7 uur op woensdagochtend met het NPO Radio 2 Nationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
23: Dag Jan-Willem. Veel vragen in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Het nieuws over die mishandelingen maakte veel los.
24: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
25: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn, dit is geen probleem van alleen Stadskanaal.
26: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
23: Burgemeester Sloot van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan. De Limburgse gemeente Vaals gaat strenger optreden tegen grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. Er moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd en ze mogen nog maar 4 keer per jaar worden gehouden. En ook mogen ze niet over alle wegen rijden. In Vaals is er veel overlast van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. Het slachtoffer lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Met man en macht probeert Brabant grip te krijgen op de Amerikaanse stierkikker. Dat is een invasieve exoot die alles opeet wat in zijn mond past, concurreert met andere dieren om voedsel en ook nog eens ziektes bij zich draagt. In Vlaanderen weten ze daar alles van, daar is hij niet meer uit te roeien en dus proberen ze de situatie te beheersen door hem te vangen in een fuik, zag verslaggever Danny Simons.
27: En zie je al wat?
28: Ja, we hebben een kikker gevangen.
27: En ook de Amerikaanse stierkikker? De
28: Amerikaanse stierkikker, ja.
27: En wat gebeurt er nu?
28: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap. En daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
27: De Amerikaanse stierkikker wordt dus gedood?
28: Jawel, die wordt gedood.
29: Hij wist het eerst nog even leuk te brengen. Zo van, hij gaat dus eerst de diepvries in en daarna gaat hij nog een keer de diepvries in.
23: Dan kwam het wel op neer, ja. Ja, die Amerikaanse stierkikker die kan trouwens geen ziektes overbrengen op mensen, maar mensen klagen wel vaak over zijn harde gekwaak. Het wordt ook wel eens de brulkikker genoemd. Daar komt hij nog een keer.
3: Het klonk een beetje meer als de ruitenwissers van mijn eerste autootje.
23: Die dan heel stroef over de
29: uitgedroogd waren, die moesten vervangen worden.
3: Ja, maar het is een kikker.
23: Het is de brulkikker of de stierkikker.
3: Okay. Ja.
23: Het weer, een prachtige dag vandaag. Wel minder warm dan gisteren, ongeveer 23 graden.
22: En de verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooij. Goedemorgen.
30: Een hele goede morgen. Er staat een dikke 80 kilometer file nu. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Weinig bijzonderheden. Op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven ben je wel een kwartier langer onderweg tussen knooppunt de Baars en Oorschot. En in Zeeland is de N59 Burgerhaamstede richting Rotterdam bij Zierikzee afgesloten. Dat komt door een ongeluk.
22: Dankjewel. Zometeen gaat hij rollen.
31: Een dobbelsteen.
22: Ja, misschien denk je wel aan Love Is All vanwege de kikkers in de clip.
23: Ja, maar misschien denk je ook wel aan...

0: kilometer file nu. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Weinig bijzonderheden. Op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven ben je wel een kwartier langer onderweg tussen knooppunt de Baars en Oorschot. En in Zeeland is de N59 Burgerhaamstede richting Rotterdam bij Zierikzee afgesloten. Dat komt door een ongeluk.
1: Dankjewel.
2: Zometeen gaat hij rollen.
3: Een dobbelsteen.
2: Ja, misschien denk je wel aan Love Is All vanwege de kikkers in de clip.
3: Ja, maar misschien denk je ook wel aan Tina Charles met I Love To Love.
4: En misschien denk je wel aan Liefde in de Nacht van Nico Landers.
2: Ja, zelf ook een soort Amerikaanse stierkikker.
4: Heerlijk toch? Ik hoorde Alfred dat zijn buurvrouw om 5 uur 's ochtends de ramen stond te lappen.
2: Ja, die schrok van hem, hè?
4: Tropenrooster, Liefde in de Nacht.
3: Een dobbelsteen.
2: Jij mag het zeggen. Plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. Straks gaat hij rollen.
4: Wat zo?
2: Wat zeg je nou? Dat is ook een hele leuke buurvrouw.
5: Obelin, alles voor kampeergeluk.
6: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
5: Obelin. Tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Ook verdedigd bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
20: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
21: Sorry. Maar het is WK!
22: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en TV.

0: Wonderwall. Je had het ook wel wonderwel genoemd, want het gaat wonderwel goed tussen de broers, hè? En hun tour. Ik hoor weinig over dat er oorlog is tussen de gasten. Dat gaat hartstikke
1: lekker.
0: Daar ga
1: je bijna zorgen maken.
0: Dat je overal uitverkochte stadions voor Oasis. Goedemorgen. Een nieuwe dag en een zonnige dag. Met hier en daar een wolkje, hoor. Vanwege de wind zijn de temperatuurverschillen ook groot vandaag. Van 16 graden op de Wadden tot 25 vandaag in het zuiden.

0: Mystery Guest Dag. Straks krijgen we een lijstje met 5 liedjes. En aan de hand van die nummers moeten we zien te achterhalen wie we aan de lijn hebben. We krijgen er alvast eentje. Dus dan volgen er over een uurtje nog 4.
1: Ja, ik vind het nu wel een eclectisch lijstje.
0: Wel een eclectisch lijstje van 1 liedje.
1: Wire Shade of Pale, Procol Harum.
0: Dat is wel een hele mooie, hoor.
1: Dat is een heel mooi liedje.
2: Zal ik hem er even bij pakken?
1: Doe, ja, voor als je niet meer weet hoe die klinkt. Ja.
0: Ik denk Umberto Tan.
1: Het moet er toch een keer voor komen.
0: Het moet een keer gaan gebeuren.
1: Ja, nou ja,
0: het moet een keer gebeuren.
1: Ik denk meteen aan Peter R. de Vries.
0: Ja, dat denk ik ook meteen aan. Zou het dan zijn zoon zijn? Of zijn dochter?
1: Royce. Ja. Kelly. Ja,
0: dat kan ook, ja. Ja, nou, ja. Ja, waarom niet?
1: Iemand die een link heeft. Nou ja, goed. We gaan er nog eens even over nadenken.
0: Over een uurtje krijgen we de 4 anderen en dan gaat het grote raden beginnen. Vandaag is ook de allerlaatste dag van de eindexamens.
1: Yay!
0: Het is inderdaad toch een lekker, zeg, dat je weet dat het er nu op zit. Maar nu begint het grote duimen natuurlijk.
1: Hoe lang duurt dat? Zit je nog wel 3 weken? 2 weken?
0: Hoe bedoel je?
1: Voordat je die uitslag krijgt, zeker.
0: 11 juni wordt de uitslag bekendgemaakt. Vandaag hebben we alleen nog Fries, Spaans, Russisch, Arabisch en Turks voor HAVO en VWO-leerlingen.
1: Okay.
0: En 11 juni dus de uitslag. Dan zien we de vlaggen weer hangen met de tassen eraan.
1: Bij Beeld en Geluid, het museum en het grote archief hier in Hilversum, hebben ze een deel van het archief online gezet. De Schatkamer, zo heet het. Zo'n 700.000 radio- en tv-programma's van de publieke omroep, die kun je nu bekijken. Dat gaat om programma's die tussen 1920 en 2020 zijn gemaakt. Moet je je voorstellen, joh. Moet je bijvoorbeeld denken aan de Honeymoon Quiz.
0: Ach. Zo'n bruispaar verdwijnt in de tomatensoep.
1: Ja, ja.
0: Ik zat wel op de bank om het gekande haartjes in het bakje chips.
1: Ja,
0: Ron Brandstede.
1: Nou ja, je hebt wat te doen. Of deze bijvoorbeeld.
3: Hey, dag lekkere rakkers van me. Joepie, da.
0: Heel erg leuk.
1: Ja, of deze is ook leuk. Okay. Ja, nou ja.
0: Wie is dit? Henny Huisman, hoor.
1: Henny Huisman, ja, zeker. Nee, ja, goed, het is een soort cadeautje aan Nederland, zeggen ze bij Beeld en Geluid. En nou, dat pakken we maar wat graag uit. Ik hoor al heel veel mensen die al heel druk op zoek zijn naar allemaal hun favoriete tv-programma's.
0: Ook oude radioshows, hè? Onze eerste uitzending van Jan Willem Start Op staat er ook op.
1: Echt?
0: Ja, ja, kun je gewoon terug luisteren. Je denkt, hè, nou, ik heb om 9 uur nog geen genoeg. Maar de allereerste.
1: Nou, leuk. Ja, dan kun je een mooi lijstje maken voor vakantie. Als je in de auto zit naar Zuid-Frankrijk.
0: En vandaag is het code oranje. Ja. Want Ronald Koeman die maakt bekend welke 26 spelers mee mogen naar het WK voetbal. En de vraag van vandaag is niet per se welke spelers mee mogen. Want een groot deel, ja, die kunnen we wel invullen. Maar de vraag is vooral, hoe gaat Koeman het bekendmaken?
1: In een appje?
0: Ja, nou ja, ja, dat was Frank de Boer. Nee, dat was vooral voor degene die niet mee mocht. Hè. Nee, mag niet mee, helaas. 2 jaar geleden bij het EK heeft de KNVB flink uitgepakt. Hè. Toen hadden ze een leuk filmpje.
4: Ja. Dit is de EK-selectie van het Nederlands elftal. Virgil van Dijk. Nathan Ake.
0: Dat zat Ronald Koeman dus in de school en maakte via de Entercom bekend.
4: Bijlo, Daley Blind, Brian Brobby.
0: Wie er mee mocht.
4: Memphis Depay.
0: Dat was de Hollandse school, hè? De clip ook naar de Hollandse school.
4: Frankie de Jong, Jeremy Frimpong.
1: Maar even voor de duidelijkheid, dit is niet de nieuwe selectie.
0: Nee, dit is die van 2 jaar geleden. Wij hebben uit betrouwbare bron vernomen. Sterker nog, ik heb hier volgens mij ook al opnames van hoe ze dat dit jaar gaan doen. Hoe ze de selectie bekend gaan maken. Hij gaat het dus niet via een intercom doen, maar hij heeft een WK-hit gemaakt. Dus ik kan een klein stukje laten horen. Dus Koeman, die maakt dus al zingend bekend wie er meegaan naar het WK.
5: Moet je even...

0: me nog nooit zo vrolijk gehoord.
1: Ja, ik ben echt boos nu.
0: Hoe is het onderweg?
2: Ja, het is onderweg op zich niet zo heel erg druk. Wel een probleem in Zeeland nu op de N59. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd. De weg is daar helemaal afgesloten. Dus je zal daar, als je daar onderweg bent, een andere route moeten kiezen.

0: Simon. Wij mogen L zeggen. Wij zeiden, jongens, weet ook nog wel eentje. Dan mag je ons bellen voor
1: De Dobbelsteen.
0: 0800-1122. De Dobbelsteen bepaalt welk liedje de uitzending haalt. Plek voor 6 nummers. Binnengekomen via de app. Op 1, Judith. Goedemorgen, JW en Jeroen. En de rest mag Adore You van Harry Styles op de Dobbelsteen. Ik was bij zijn concert gisteravond. Met mijn man en beide dochters. Fantastisch, wat een show. En wat een sfeer met het publiek. Ik heb de hele avond gestaan. Het was ongeveer 40 graden. Ben nu helemaal schor van het meezingen.
2: Oh, heerlijk.
0: Ik heb maar 5 uur geslapen, maar het was het allemaal meer dan waard. Dus please, just let me adore you op de Dobbelsteen. Nou, bij deze, Judith. Plekje 1 voor jou.
2: 2 is Miranda Happiness van Jonathan Jeremiah.
0: Op 2?
2: 2, ja.
0: Diana op 3. Hey, jongens, heel graag de nieuwe van Kingfisher op de Dobbelsteen. Kus van Diana.
2: 4 is Chris voor de Dobbelsteen. Heel graag Als de zon schijnt van Android van Duin.
0: Dat zou toch wat zijn?
2: Ja.
0: De AI-versie van Als de zon schijnt.
2: Ja, ik denk dat is een autocorrectie hier even ingegrepen heeft.
0: Lastig
2: inderdaad. Goed ook, want anders had hij hier gewoon André van Duin geschreven.
0: Ja, dat wil je ook niet.
2: Dat kan niet de bedoeling zijn.
0: Hadden we niet begrepen wat hij bedoelde.
2: Precies.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Saskia.
0: Hey Saskia, goedemorgen.
3: Hey, hallo.
0: Hi, met je Willem en Jeroen.
3: Ja, met Saskia, goedemorgen.
0: Wat mag er op 5?
3: Nou, ik had wel een keer zin in Mattia Bara, Vicento.
0: Waarom niet?
2: Oh ja.
3: Ja, waarom niet?
0: Waarom niet?
3: Ja, lijkt me wel iets.
0: Ja. Vicento van de Mattia Bazaar.
3: Ja.
0: Wij zetten hem op 5. Is ook wel lekker zomers.
3: Ja, daarom. Dus ik dacht, wat zou ik nou eens kiezen? Ik wil eerst laten een plaat van de Crystal Pipe of zo.
0: Oh, is ook leuk.
3: Die hebben ze volgens mij gisteren al aangevraagd. Dus ik denk, nou, dan gaan we van Mattia Bazaar.
0: Nee, gisteren was die andere van Lion in the Morning Sun volgens mij. Van Will and the People stond er toen op.
3: Oh, ja, ja. Is die gekozen of
0: ik heb hem uiteindelijk wel zelf gedraaid aan het eind van de show. Dat is ook
3: wel weten.
0: Ja, nee, dat is ook zo, Saskia. Ja, ja. Hij staat op 5, Mattia Bazaar, dankjewel.
3: Doeg.
0: Doeg.
3: Dankjewel, fijne dag.
2: Jij ook, hoi.
0: We gaan naar plekje 6, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hi, met wie?
4: Met Noren.
0: Hey, Noren, goedemorgen. Hi. Hey, het is je weer gelukt?
4: Ja.
0: Ja, jij kan het wel heel goed zeggen, hè?
4: Ja.
0: Ja, want hoe vaak heb je al op de Dobbelsteen gestaan met een liedje? Heb je het bijgehouden?
4: Nou, ik denk 2 of 3 keer.
0: Ah, moet je toch kijken, joh. Dat is echt wel heel knap. Hé, en welk liedje heb je vandaag voor ons?
4: Bangaranga van Dara.
2: Hé, hey,
0: die hebben wij niet.
2: Jij bent mijn nieuwe...
0: Nee, die hebben wij niet, Noor.
2: BFF.
0: Dat is...
2: Ja, wij zeker wel.
0: Nee, die is kwijtgeraakt gisteren. Dat is heel gek.
2: Nee, hoor.
0: Niet?
2: Nee, die hebben we gewoon hier liggen. En anders haal ik hem wel even. Haal ik op het cd'tje wel even heel gauw uit mijn auto.
0: Oh ja. Oh, die heb je nog in je auto liggen. En anders bel je Henry Schutter.
2: Anders bel ik mijn vriendje Harry even. Die heeft hem ook nog wel op voorraad.
0: Hé, maar Noren, kijk. We maken natuurlijk alleen maar grapjes, want die hebben we natuurlijk. Maar waarom vind jij het zo'n leuk liedje dan?
4: Nou, ik vind het gewoon een leuk liedje. Want er zit wel een beetje pit in.
0: Ja.
4: En ik heb zelf het Eurovisie Songfestival ook gekeken met mijn ouders.
0: Zo, dus je mocht later opblijven.
4: Ja, nogal.
0: Zo, nogal, hè? Ja, ze hele zitten.
2: Heb je een leuke avond gehad, Noorden?
4: Ja.
2: Goed,
0: ja. Ja, en daarna was het ook wel weer lekker om even naar bed te gaan, denk ik, hè?
4: Ja.
0: Ja. Hé, hey, dankjewel voor het bellen.
4: Ja,
0: doeg, doeg.
2: Komt-ie aan, Jeroen?
0: Hij vliegt door de studio. De grote vraag is, wordt het 6 of toch een andere?
2: Wow.
0: Wat is het geworden?
2: Nummer 2.
0: Ook lekker.
2: Maar Carmen heeft nog een wildcard.
0: Dat is alleen maar geluk. Ik zet ze heel erg dicht, jongens, want Jonathan Jeremiah gaat zijn. What you gonna do?

0: Weekje 2 op de Dobbes en vandaag Miranda. Dankjewel voor de aanvraag. Ik ben Happiness van Jonathan Jeremiah. Vandaag een zonnige dag. Af en toe wat bewolking. Er kan zelfs hier en daar nog een spatje regen vallen. Vanwege de wind zijn de temperatuurverschillen groot. Van 16 op de Wadden tot 25 in het zuiden van het land. En waar het vast staat hoor je van Dennis Mooi. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Nou, echt vast staat het op dit moment nergens. Er staat bijna 150 kilometer file. Maar de meeste files leveren maar ongeveer een minuut of 5 vertraging op. In het zuiden van het land op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven ben je wel 10 minuten extra kwijt. Tussen Weert-Noord en Leende. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Voor het knooppunt de Hocht levert dat vooralsnog 10 minuten vertraging op. En in Zeeland is de N59 Burg-Haamstede richting Rotterdam bij Zierikzee afgesloten. Ook dat komt door een ongeluk.
0: Dankjewel. Hoi hoi. Het nieuws van 7:30. Carmen is aangeschoven en praat je bij.
2: Ja, goedemorgen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten.
3: Als een werkgever auto's van de zaak heeft rijden en het zijn geen elektrische auto's, dan krijgt hij voor die auto 1% over de waarde van de auto als strafheffing. En dat houdt in, als je het hebt over een auto van 40.000 euro... dat je 1% over 40.000 euro boete krijgt.
2: Ja, dit moet dus de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Opnieuw brachten meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat de opvang in Ter Apel vol zat. En dat is al de vierde nacht op rij om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. Groningen wil ook de komende week nog opvang regelen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. In Den Haag begint straks een internationale veiligheidsconferentie. Uit de hele wereld komen mensen uit de politiek, de wetenschap en het leger naar de top. Onder meer de voormalig Iran-onderhandelaar van president Trump komt aan het woord. Die internationale top duurt tot morgen. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips na die uitzending binnenkwamen, dat is niet bekendgemaakt. Mensen trokken er massaal op uit gisteren met dat mooie weer, naar een park bijvoorbeeld. In Amsterdam was het druk bij het marineterrein, waar veel mensen verkoeling zochten aan het water, maar daar ook heel veel troep achterlieten.
4: Mensen hebben het denk ik niet echt door, want je komt pas later, dan is alles weer opgeruimd. Dus dan denken mensen van, oh nou, we laten het allemaal best wel prima achter.
5: Ik denk dat iedereen lekker op zijn blote voetjes wil kunnen lopen, zonder dat je met zo'n stuk glas in je voeten zit. Maar we merken hier vooral, glasafval is echt buitensporig veel, is echt eigenlijk heel naar.
6: En even eerlijk, neem jij altijd alles zelf mee?
4: Ik laat wel soms een sigaret liggen.
7: Oh, maar dat is geen probleem. Hè?
2: Nou ja, het advies is dus ruim je rommel op en als die afvalbakken vol zijn, neem je troep mee naar huis en gooi het dan daar weg, zo zeggen ze daar.
0: Telegraaf. Ja?
7: Ja.
0: Ik rook het al.
7: Ontdek je plekje.
0: Ontdek je plekje. Dat was toch eens een programma. Jongen, zeg hé.
7: Over de schatkamer gesproken. Ja, dan gaan we lekker in de schatkamer. Ontdek je plekje kijken. Of Kerkenpad.
0: Dat vond ik als kind zo saai. Als mijn ouders dat dan keken. Ontdek je plekje.
7: Oh ja? Ik kan me niet eens herinneren dat we dat keken. Maar
0: dat stond er wel eens aan.
7: Oh ja.
0: Ik heb, ik denk dat het gaat niet over het tv-programma.
7: Nee, het gaat niet over het tv-programma.
2: We hadden het al gewoon met de schatkamer, al die aandacht van gisteren.
7: Het is een mooi verhaal. Als je denkt dat er anno 2026 geen witte vlekken meer op de wereldkaart zijn, dan heb je het mis. En met witte vlekken bedoelen ze dan, zeg maar, onontdekte plekken. Het Duitse Alfred Wegener Instituut, dat Arctisch onderzoek doet, heeft een nieuw eiland op de kaart gezet. Dat is toch mooi, hè, dat het gewoon nog kan. Het heeft nog geen naam. Het Scientific Committee on Arctic Research mag de naam gaan bepalen. Ligt in de Weddellzee, dat ligt bij de Zuidpool. Heel veel stelt het niet voor. Het is circa 130 meter lang, 50 meter breed en steekt een meter of 15 boven het wateroppervlak uit. Maar desondanks zeggen ze dat het een zeldzame en spannende gebeurtenis is. Meer ontdekkingen kunnen ook nog volgen, want nog maar een kwart van die hele Weddellzee is in kaart gebracht.
0: Nou ja, zeg.
2: dobbelsteen.
0: Wildcard. Waar zei dat, Carmen? Zet je de wildcard in?
2: Ik zet even de wildcard in.
0: Dat mag één keer per maand. Als een van ons dan een liedje wil horen van de dobbelsteen die het niet is geworden, dan kunnen we de wildcard inzetten. Je hoed is hem kwijt.
2: Een maand is ook bijna om, dus ik moet een beetje opschieten.
0: Ik was hem ook al kwijt.
2: Nee, ik wil heel graag Noor even blij maken. Ja, die belde net in. En ze heeft dat hele Songfestival gekeken. En ze vroeg Bangaranga. En ik denk, ik ga haar blij maken. En meteen Jeroen ook mee, denk ik. Jeroen maak ik ook blij.
0: Mooi.

0: mooi. Zeg, wie is dat?
1: Sorry, het heeft niks met het nummer te maken. Nee. Maar ik wou toch even zeggen dat roken hartstikke ongezond is.
2: Ja, dat is dan even mooi dat je dat zegt.
3: Ja.
2: Okay.
3: Ja, bedankt voor
2: Trouwens, veel onduidelijkheid over onze opmerking, naar aanleiding van het nieuws van Carmen, over mensen die hun zooi laten slingeren en de boel niet opruimen, zwerfafval. Er zijn jonge vrouwen van, ik laat heel af en toe misschien een peuk liggen. Toen zeiden wij van, dat is niet zo erg. Maar er zat, mensen hebben de ironie gemist.
3: Ach, jongens, oh ja.
2: Nee, maar dat is altijd lastig 's ochtends, hè. Als je met andere dingen bezig bent, dan hoor je niet... Want wij vinden dat natuurlijk ook heel stom.
3: Nee, ik vind het verschrikkelijk. En daarom. Het is zo vervuilend. En dat is onwaarschijnlijk dat je denkt dat je ook zo achterloos met je omgeving omgaat. Vind ik echt stuitend. Daarom. Maar dat snapt iedereen.
2: Dus en het duurt heel lang voordat die peuken echt weg zijn.
3: Maar echt, neem je zooi mee. Ja. Klaar.
2: Maar dat is even... Kijk, normaal gesproken, het gebeurt wel eens als mensen dan de ironie missen, dat je dan één appje krijgt. Maar dit waren echt heel veel mensen.
3: Oh, echt veel mensen. Ja, serieus, dan moet ik daar even mijn excuses voor aanbieden. Nee, dat hoeft niet. Ik heb niet mijn ironie hard genoeg.
2: Esther bijvoorbeeld.
4: Ja. Ik spreek met Esther.
3: Ja. Hey Esther.
4: Ik hoorde net jullie item over het niet opruimen van afval na een dagje uit.
2: Ja.
4: En de dame in het interviewtje die gaf aan dat ze af en toe wel een sigaretpeuk lijkt slingeren. En jullie gaven aan dus dat het niet zo erg was.
2: Ja, maar dat vind ik wel eens wel erg.
4: Eigenlijk is dat wel zo, want sigarettenpeuken verteren namelijk nooit. Dus dat zou ik maar eventjes aan jullie kwijt. Ik wens jullie een fijne uitzending verder.
3: Dag. Bedankt voor het meedenken. Maar dat...
5: Jan-Willem, start op. Intro rally.
3: Hadden wij zelf ook al door.
2: Ja, jawel. Maar goed, ironie blijft altijd lastig, zo 's ochtends vroeg.
3: Ja. Ja.
2: Wij gaan de intro rally spelen. Je moest er een beetje om glimlachen, volgens mij, Remco, of niet?
6: Sorry?
2: Ik hoorde je een beetje gniffelen.
6: Ja. Dat klopt.
2: Ja.
6: Omdat die mevrouw had gelijk. Je moet nooit altijd... sigaretten zijn de gevaarlijkste.
2: Ja, 100%.
3: Is ook zo.
2: Ja. Remco.
6: Ja.
2: Jij gaat de intro rally spelen met de top 2000.
6: Ja, ga proberen, ja.
2: Ja, en dat is natuurlijk... de koningscategorie, zegt Jeroen altijd. Ja. Omdat het natuurlijk zo gevarieerd is.
6: Ja.
2: Waar hoop je op? Of zeg je van... Nee, ik vind eigenlijk alles in die top 2000 wel leuk en herkenbaar.
6: Maar ik hoop niks van deze tijd. De rest mag allemaal. Maar weet je, vanaf top 10 of zo vind ik het prima. Maar daarna...
2: Tot 2010 zo'n beetje.
6: Ja, dan de rest wordt problematisch. Maar ik heb een collega naast staan.
2: Je krijgt een beetje hulp.
5: Ronde 1.
2: Ik heb er 5 voor je. De eerste is 10 seconden. Ik hoef alleen de titels te weten. En dan gaan steeds 2 seconden vanaf. Blijven er nog 2 seconden over in ronde 5. En als je ze allemaal goed hebt, dan win je alle prijzen. En de thermomok.
6: Ja, we gaan het doen.
2: Ben je er klaar voor?
6: Jazeker.
2: Hier is je eerste succes.

0: Wat denk je?
1: Bitter Symphony.
0: Wat zeg je?
1: Bitter Sweet Symphony.
0: Dat is goed.
2: Ronde 2.
3: Je hebt een heel comité bij je,
0: ja,
3: of niet?
0: Volgens mij ook.
1: Ik heb twee staan
0: aan de hand. Nou, dat is leuk. Nou, dan moet je straks wel een bezoekregeling afspreken met die
1: thermomokkers. Ja, dat is goed, joh.
0: Ja. Speel je nog voor 8 seconden?
1: Jazeker.
0: Komt-ie.
1: Ja.
0: Yo.
1: Dit
0: is goed, van Petter Vos.
2: Ronde 3.
3: Lekker, Remco.
0: Dan weer 2 seconden vanaf. 6 seconden in ronde 3 op jouw teken.
1: Ja, kom maar. Ik heb geen enkel zin. Ik hoop mijn collega, maar... Ik denk dat de mokstuk moet.
0: Gaat de mokstuk?
3: Nee joh, nu al?
1: Ja.
0: Ja, maar als je het niet weet, weet je het, Jeroen.
3: Nee, dat snap ik, maar...
1: Ik ken het melodietje, maar ik kom niet op de titel.
0: En waar zit je aan te denken? Zeg maar, welke hoek zoek je het een beetje?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Ook niet,
1: Ik heb het wel vaker gehoord, maar... Ja. Kom er even niet op.
0: Och. Remco, je krijgt hem nog een keer te horen. En dan maar hoop op een wondertje.
1: Ja, ik ga het gaan proberen.
0: Komt-ie aan, hè? Succes, man.
1: Nee, we moeten het antwoord hetzelfde blijven.
3: Ah, jongen toch.
1: Helaas.
0: Geen poging, niks. Nee, oké. Okay,
1: Nee, dan
0: houdt het gewoon op. Het is wel snel. Ja, je geeft snel duidelijkheid, dat is fijn. Maar tegelijkertijd vind ik het dan ook wel weer sneu. En je wilde zo graag een Thermomok winnen, omdat die vorige kapot is gevallen.
1: Ja, klopt.
0: Maar heb jij dan een hele vroege editie van de Thermomok gewonnen?
1: Nee, maar ik heb hem wel vaker laten vallen. Dus er zitten allemaal deuken in. En dat één keer was net te veel, zeg maar.
0: Oh, joh.
3: Ja. Ja, maar dan heb je wel echt je best gedaan. Ja, want die huidige thermomok is toch wel redelijk onverwoestbaar.
1: Ik ben vrij onhandig, dus ik laat hem wel regelmatig uit mijn handen donderen.
3: En met je wals overheen gereden?
1: Ja.
0: Nou, je had er nog 2 gehad. Dat was deze bijvoorbeeld van 4 seconden.
1: Perfect day.
0: Ja, die wist je collega. En 2 seconden was deze.
1: Brown Eyed Girl.
0: Ja, je bent gestrand op Editors en Papillon. Dat was het antwoord dat we zochten bij ronde 3.
1: Sorry, welke was het?
0: Papillon van Editors.
1: Oké. Had ik nog niet geweten. Nooit op.
0: Dan hoef je ook niet lang te mokken. Welke zou je willen horen van deze 5?
1: Graag de laatste.
0: Die Brown Eyed Girl van Vandam en Morrison.
1: Ja.
0: Gaan we voor je draaien en we sturen je niet met lege handen weg, Remco.
3: Want hij komt naar Wijk bij Duurstede, hoor. Het mooie Wijk bij Duurstede bij Overlangbroek. Omdat we het sneu vinden, die exclusief bij Velbegeerde Jan-Willem start op sneutelhanger.
1: Oké, hartstikke bedankt, jongens.
3: Ja, man. Ja,
0: lekker, man.
1: Oké.
0: Hoi.
3: Doei. Hey, where
0: we go? Zullen we er ook even voor de collega's bij doen, anders? Days when the rains came.
3: Ja, leuk. Oh, ja.

0: mensen dachten altijd, wie lag daar toch? Achter het stadion in het groene gras.
1: Ja, dat was hij.
0: Behind the stadium in the green grass.
1: Oh.
0: Ja, en een lol dat hij had met zijn brown-eyed girl, okay. Van de Man Morrison. Uit de introrally van Remco. Zometeen het nieuws van 8 uur met Carmen. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hi.
2: Waar gaat dit over?
3: Zo, daar zijn we.
0: God, ik ben nu al bang voor die man.
4: Nou, deze man is aangekomen op de camping.
0: Zo,
4: mooi Drenthe. En die heeft zijn tentje neergezet. En zijn klapstoeltje.
2: En een, helemaal voor me.
4: En een lekker kopje koffie erbij.
2: Nee, leuke dag, maar nee, dat is het niet.
0: Nee, dit is de EHBO en die liet even op zich wachten vanwege de drukte. Of nee, de wegenwacht.
2: De wegenwacht.
0: Zo, daar zijn we. Vanwege de vele meldingen bij de ANWB gisteren. Vanwege lekker banden
2: bedacht.
0: En zo.
2: Nee, ik ga dit...
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Nou goed, ik kan ook wel wat hulp onderweg gebruiken.
2: Ster.
4: Maar,
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen... files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
6: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf €0,99 met volle spaarkaart.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan... niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn... we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
10: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
11: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
10: Dus nog meer vakantie voor je geld.
11: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Het is 1 minuut over 8 op woensdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
2: Dag Jan-Willem. Het ging gisteren in Politiek Den Haag weer eens over asiel. Premier Jette veroordeelde het geweld van de laatste tijd bij AZC's en vindt dat Kamerleden in de asieldiscussie op hun woorden moeten letten.
3: Als politici oproepen tot verzet, hitsen ze daarmee burgers op tegen lokale bestuur, tegen hulpverleners en tegen mensen die aan het werk zijn in bijvoorbeeld die asielopvang.
2: Aanleiding voor dit debat waren onder meer de uitspraken van Kamerlid Marcus Sauer over geweld tegen Palestijnen. Maar uiteindelijk ging het, volgens politiek verslaggever Wilco Boom, over fractievoorzitter Liedewij de Vos van Forum voor Democratie.
4: Omdat zij niet, zoals de meeste partijen, volmondig en ondubbelzinnig het geweld bij de demonstraties veroordeelde. De Vos zei enerzijds wel dat geweld natuurlijk niet is toegestaan, dat het ook hard bestraft moet worden. Maar anderzijds zei ze ook dat het wel begrijpelijk was, omdat de overheid de instroom van asielzoekers niet beperkt.
2: De ANWB had het druk door het warme weer. Er kwamen meer dan 4700 pechmeldingen binnen. Zo hadden mensen accuproblemen en lekke banden. De wegenwacht had er al rekening mee gehouden en zegt de drukte goed aan te kunnen. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de gele lijn. En dat is de grens die Libanezen van Israël niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren vielen 31 doden. Israël zegt dat de aanvallen tegen Hezbollah gericht zijn. Volgens Libanon zijn er ook zeker 4 kinderen en 3 vrouwen omgekomen. In de omgeving van het Drentse Ruinen en Ansen moet je niet gek opkijken van een oldtimer op de weg. Het is een lookalike van een T-Ford uit 1910. En Pieter rijdt daarmee ouderen rond om een ritje te maken door de natuur.
5: Als mensen voorbij rijden, dan zitten ze achter ze voor op hun fiets. Het is Chinees, maar het is wel authentiek. Mooi. Zo, daar zijn we.
6: Dit was een geweldig ritje. Ja, nee, was buitengewoon ritje.
2: Ja, het is dus een replica uit China en dan ook nog eens een elektrische.
1: Van oud goudje geweest.
2: Ze noemen het de Drenttimer. Drenttimer. Het weer zonnig, ook wat bewolking, blijft droog. Een stuk koeler dan gisteren. Het wordt 16 graden op de Wadden tot plaatselijk 27 in het uiterste zuiden.
1: En hoe het op de weg is voor je van Dennis Mooij. Goedemorgen.
7: Een hele goede morgen. Nou, het valt best mee. Met 170 kilometer file zitten we aardig op schema. De meeste files die er staan leveren ongeveer een minuutje of 5 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal-West doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. De A28 naar Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort, 10 kilometer door een ongeval. Hier zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je nu 35 minuten extra. En de N59 in Zeeland is in de richting van Rotterdam afgesloten bij Zierikzee. Ook dit komt door een ongeluk.
8: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
9: Renault. Ontdek

0: accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
3: Nu bij Dirk, kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
5: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
14: Jan Willem start

0: thema vandaag.
1: We begonnen al om 6 uur met Walk This Way van Randy MC en Aerosmith. En nu Walking on Sunshine.
2: Oh ja, we zitten er toch wel weer naartoe te werken.
1: Ja, binnenkort gaan we weer oefenen. Voor onze vierdaagse uitzendingen.
2: Hebben we datum voor bedacht?
1: Die hebben we wel bedacht, maar ik weet hem zo niet uit mijn hoofd. Ik kijk even naar Alfred van de Weetjes. Weet jij hem uit je hoofd?
3: Zeker.
1: Want ja, zolang je hem maar kan opzoeken. Ja, zie je, hij gaat het opzoeken.
3: Woensdag, ergens over een paar weken, op deze dag, 17 juni.
1: 17
2: juni. Ja, want we moeten ook een satellietverbinding aanvragen dan.
1: Ja, dus dat is allemaal al gebeurd volgens mij. 17 juni. Dan hebben we onze proefuitzending, onze wandeluitzending.

0: Walking on Sunshine. Ja. Komen we al lekker in de stemming. Katrina and the Waves aan het begin van een zonnige dag met hier en daar een wolkje en zelfs af en toe een spatje regen op sommige plekken. En vanwege de wind zijn de temperatuurverschillen groot van 16 op de Wadden tot 25 in het zuiden van het land.
1: Hallo.
2: Good morning.
0: Veel Nederlandse tennissers. De baan vandaag op deze woensdag 27 mei hebben Roland Garros in Parijs. Jesper de Jong komt in actie. David Pell en Sander Arend spelen in de mannen. Bij de mannen dubbelspellen. En Isabel Haverlag komt ook in actie bij het vrouwendubbelspel.
1: Mooi.
0: Allemaal vandaag Roland Garros. En het is woensdag dus. Tijd voor de mystery guest. Eén liedje wisten we al. Why the Shade of Pale van Procol Harum.
1: Er komt meer uit de printer, hoor. Moet je kijken, wat een lijstje. Amy Winehouse, Back to Black, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Riders on the Storm van The Doors en Tracy Chapman en Fast Car.
0: Dit is het lijstje van onze mystery guest, die we over een minuutje of zeven gaan bellen.
1: Zouden er hints in zitten? Of is het gewoon
0: Storm, Fast Car,
1: Black,
0: Rezen,
1: Watchtower,
0: ja.
1: Riders.
0: Het zijn wel, Jimi Hendrix All Along the Watchtower is ook wel zo'n liedje waarbij het gaspedaal je vragend aankijkt. En dan Fast Car. Riders on the Storm. Dus ja, je denkt al snel aan iemand die iets te maken heeft met racen. Ik zeg Allard Kalf even, voor het gemak.
1: Okay, ja. Ik zeg Kees van der Spek.
3: Huh? Ja, dit zijn ze. De drie nee, ja. Van
1: ik had ineens Kees van der Spek vibes.
0: Van het programma Autocoureurs opgelicht. Ja.
1: Opgelicht okay. Door de bom.
0: Ja. Oké, als jij denkt van jongens,
1: ik weet het beter.
0: Ik gewoon voor het grijpen.
1: Hoe kan het nou dat jullie zo over het hoofd zien?
0: Laat het ons dan even weten via de app. Eerst even drie andere dingen waar het vandaag over gaat.
3: Nummer drie.
0: De eindexamenkandidaten. Ze mogen zometeen hopelijk voor de allerlaatste keer weten in de gymzaal. Nou ja, de meeste eindexamenkandidaten, scholieren hebben het er al op zitten. Maar op deze laatste dag staan nog Turks, Fries, Arabisch, Spaans en Russisch op het programma voor HAVO en VWO-leerlingen. En dan is het dus echt voor iedereen klaar. Ja, dan even de ontspanning in. He? Of de eindexamenreis richting Albufera, Jurette Mar.
1: Met de en dan,
0: ja, en dan over twee weken, op 11 juni, dan horen ze of de vlag uit mag of voorlopig nog niet.
3: Nummer 2.
1: Op 2 vandaag de Franse tv-zender BFM TV. Daar hebben ze de afgelopen dagen klachten gekregen dat de weerkaarten te rood zouden zijn. Ze kregen een golf van beledigingen en bedreigingen van klimaatsceptici. Dat zijn mensen die zeg maar niet in het klimaat geloven. Die vinden dat het kleurgebruik en de weersituatie ernstiger lijkt dan dat hij is. Weet je, het is in heel Frankrijk is het heel warm, net als hier natuurlijk, deze dagen.
0: En we hebben die kaart bijna gitzwart.
1: 100 jaar geleden met z'n allen afgesproken, als het 35 graden is, dan is dat rood, want dan kunnen we zien dat het heel warm is. Dus dat is nu ook zo. Maar dat vinden die mensen dan vervelend. Frankrijk heeft te maken met een hittegolf met temperaturen van ver boven het gemiddelde. 16 graden boven het gemiddelde. Maar liefst.
3: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
0: Nou ja, bij hem gaat het dus af en toe ook heet aan toe, hoor, bij Ronald Koeman. Alle ogen zijn op hem gericht, de bondscoach. Hij maakt zijn lijstje bekend om 14:15 vanmiddag. 26 spelers mogen mee naar het WK, maar wie gaan dat zijn? Ja, het wordt gespeeld in Amerika, Mexico en Canada natuurlijk. Het grootste gedeelte van de selectie kun je al redelijk invullen. Maar de grote vraag is vooral bijvoorbeeld of Guus Til van PSV of Kees Smit van AZ erbij zitten of niet. Ik moest natuurlijk nog even op stage van de week. En vanmiddag gaan we het horen. Het WK begint 11 juni. Dus dat is op de dag dat de uitslag van het eindexamen bekend wordt gemaakt. De eerste wedstrijd van Oranje is een paar dagen later op zondag 14 juni.

0: Oh, wat een cadeautje zo op de vroege ochtend. Just Breathe van Pearl Jam, somber de voor Homewrecker. The Mystery Guest. Wij gaan bellen met onze Mystery Guest. We weten nog niet wie het is. We hebben wel 5 liedjes. Procol Harum, Why the Set of Pill, Amy Winehouse, Back to Black, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, The Doors, Riders on the Storm, Tracy Chapman, Fast Car. Ik heb even zitten googlen, joh. Want zowel Kees als Koert gaan met een goede tip. En dat had ik helemaal over het hoofd gezien. De Club van 27. Amy Winehouse, Jimi Hendrix en Jim Morrison van de Doors. Allemaal op een 27e overleden.
1: Ja, dat is ook zo.
0: En dan zou je kunnen denken, als je dan een beetje puzzelt. Procol Harum, Why the Set of Pill was natuurlijk de favoriet van Peter R. de Vries. Als dan het thema is te jong overleden, dan zou het inderdaad misschien wel eens Kelly de Vries kunnen zijn.
1: Of Royce.
0: Of Royce, de zoon of dochter van Peter R. de Vries. Maar het zou ook iemand kunnen zijn die nu 27 is. Dus ik heb even gegoogeld. Jutta Leerdam.
1: Jutta Leerdam? Ja. Oh, ja, leuk.
0: Die is 27.
1: Oh. Hallo, mystery guest.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, op zich interessant dat iemand zich dan op zijn 27e zou identificeren met 3 types die dood zijn gegaan op die leeftijd.
0: Ik hoor het al.
1: wat een waardeloze zijn. Mystery guest.
0: Ja, die bent echt een waardeloze mystery guest, nu al.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Er wordt nagedacht.
0: Nee, er wordt niet nagedacht. Ik weet het denk ik al.
1: Nou, zeg het dan.
0: Penny de Jager. Oh nee, Ad Visser.
2: Ja.
1: Nou.
0: Mr. Topop.
2: Yes, sir.
1: Ad, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk om je te spreken.
0: Het is wel grappig. Ja, want gisteren is natuurlijk bij Beeld en Geluid die schatkamer van de televisie openbaar gemaakt. Daar kun je dus gewoon eindeloos grasduinen in de televisiegeschiedenis. Heb jij dat ook al gedaan? Heb je al gezocht op oude topopfragmenten en zo? Staat dat er überhaupt in? Weet je dat?
2: Ja, dat staat er ook in, dat weet ik. Maar ik heb het allemaal meegemaakt, joh. Dus dat hoef ik niet nog een keer te doen.
0: Dat is waar. Maar misschien dat je af en toe denkt, weet ik wel, in een mijmerende bui of zo, dat je dan toch weer even dingen gaat terugkijken.
2: Nee, het is dan leuker om dingen te zoeken waar je dan iets een halve zin nog van weet of zo. Als kind was er een fantastische science fiction. Nou, dat werd gemaakt met karton en weet ik wat niet allemaal. Weet je wel, dat leek nergens op. Maar in je gedachten was dat fantastisch. En dan kijk je dat terug. En dan zie je, ja, het is inderdaad een paar stukken karton.
0: Dat we daarin trapten destijds, ja. Ja, even voor onze jonge luistervrienden en vriendinnen. Jij was eigenlijk de voorloper van YouTube. Hè? Daar kijk je natuurlijk om videoclips te zien. En jij ontving dan artiesten en die kwamen bij jou optreden in de studio. Dat was Topop. Jij bent daar je hele leven lang aan herinnerd natuurlijk. Vind je dat een vloek of een zegen?
2: Nee, nou, ik vind het een feit. En het is een heel leuk feit. Het is een fantastische herinnering, want het was mijn jeugd ook. En ik had natuurlijk nooit gedacht dat het tot op vandaag nog steeds doorloopt. Hè. Dat is onwaarschijnlijk werkelijk.
1: Ja, dat is wel wel. Word je er nog veel op aangesproken, ook als je op straat loopt, dat mensen zeggen, hey Ad!
2: Ja, en in alle eerlijkheid, zonder interessant te doen, ja.
0: Ja,
2: iedere dag.
0: Het is ook wel grappig, want wij draaiden gisteren ook vanwege het mooie weer Julio Iglesias en Quiero. En dan krijg je dus, wij krijgen dan 3-4 appjes minstens van mensen die dan aan Penny moeten denken, die dan om Julio heen dansen. Dat soort iconische momenten heeft jouw programma wel opgeleverd.
2: Ja. In de grotten van Penny, ja.
1: De grotten van Penny, ja precies, ja. Ja, mooi.
0: Ja, en Iggy Pop die alle planten vernielde, dat soort dingen.
2: Ja. En het was er maar één, weet je wel. De hele studio was volgens de krant naar de knoppen geholpen. Ja, dat is wat het nieuws is.
0: Ja, nou, dat klopt. Waar ben je dan nu druk mee? Alt of doe je het vooral rustig aan?
2: Nou, rustig aan is niet zozeer mijn thema. Maar het laatste wat ik heb gedaan is... ik woon vlakbij een basiliek en ik was aan het gitaarspelen. En mijn dame komt naar beneden en die zei... Hé, jij speelt met de klokken. En dat klopt, dat doe je... dat had ik eigenlijk niet in de gaten, gewoon op gevoel. En toen dacht ik, oh, dat is interessant. Toen ben ik gaan praten met de kerkraad en dat is geworden... ik heb een concert gedaan voor kerkklokken en elektrisch gitaar. Toen ook nog even ik heb een oranje Gibson Pat Martino en mijn goede vriend David Hollesteller X-Wild Romance heeft een oranje Gretsch en ik had al eens gezegd, zullen we die twee gitaren eens met elkaar laten praten. Nou, dat hebben we meteen daar gedaan. We hebben er nog een koor bij gehaald, nog een standje.
3: En met het klokkenspel.
2: Het groot buitenconcept geworden.
1: Dat is dan gerest met veren.
3: Ja, ja, en ja. Zo blijven we wel bezig. Ja.
1: Mooi, ja.
3: Leuk, ja, leuk dat je onze mystery guest wil zijn vandaag. Welke van deze vijf mag ik voor je draaien?
2: Ja, ik ben benieuwd of jullie het verband... Jullie hadden al één verband gevonden.
3: Ja, die club van 27. Maar,
1: was er nog meer?
2: Maar er is... Ja, er is er nog één. Die zit tussen allemaal. Heb je nog tijd om dat even snel te horen?
3: Ja, als je het heel kort kan roepen, dan vind ik dat wel leuk.
2: Nou, iedereen is in een bepaalde vorm op de vlucht. Tracy Chapman op de vlucht voor een economische situatie. The Doors, Riders on the Storm, hij is op de vlucht voor zijn eigen brein. Breakthrough in the Grey Room is zijn thema. Jimi Hendrix met Bob Dylan, All Along the Watchtower. There's something going on here. We moeten erop rekenen dat we weg moeten wezen. Amy Winehouse, Back to Black, die vlucht in de duisternis van het leven. Nou ja, voor de rest hebben jullie natuurlijk geen tijd meer enzovoort.
3: En die White Shade of Pale dan?
2: Die White Shade of Pale is vluchten in de poëzie.
3: Kijk.
1: Oh, ik ben vlucht in de verdovende middelen.
3: Ja, nee, inderdaad. Maar dat deden ze allemaal wel volgens mij in dit rijtje.
2: Dan ben je in één keer klaar. Dat was nog sneller geweest.
3: Ad, welke mag ik voor je draaien?
2: Jimi Hendrix met die prachtige tekst van Bob Dylan.
3: Dat is mooi. En dan snel de pastoor bellen, dat hij de klokken even op het ritme van Jimi Hendrix luidt.
2: Ja, het lijkt zeker goed.
3: Leuk. Ad, dankjewel. Okay, fijn dat je onze mystery guest wilde zijn.
1: Dankjewel, hè.
2: Heb het goed.
1: Jij ook.
2: Ciao, ciao.
1: Hoi.

0: Jimi Hendrix. De keuze van onze mystery guest vandaag. Advisser.
1: Ad, ben je er nog?
2: Ja.
1: Oh, hey, hallo. Ja, Ad wilde blijven hangen, want hij wilde het nummer even afluisteren. Lekker, hè?
2: Ja, precies.
1: Mooi, man. Ja, dat is toch mooi. Hij klonk lekker, hè?
2: Ja, geweldig. Het is een fantastische combinatie. Tekst van Dylan en de gitaar van Hendrix.
1: Ja, wat wil je nog meer op een woensdagochtend? Super bedankt. Mooie dag vandaag.
2: Ciao.
1: Doeg. Hoi.
3: Hoi.
1: Zo mooi, hè? De eerste mensen die ze zegt, ik blijf nog even hangen. Kan ik het nummer helemaal uitluisteren? Een zonnige dag vandaag met af en toe wat bewolking. Hier en daar zelfs een spatje regen deze ochtend. Vanwege de wind zijn de temperatuurverschillen groot. 16 op de Wadden tot 25 in het zuiden van het land. De verkeersinformatie is van Dennis Mooij. Goedemorgen.
4: Een hele goede morgen. Het aantal files neemt weer af. Er staat nog 140 kilometer. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je tussen het Harde en Zwolle-Zuid nu een kwartier vertraging. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg levert dat ook een kwartier extra op. Dat gaat nog oplopen, want de linkerrijstrook is daar dicht. En op de N59 in Zeeland in de richting van Rotterdam is de weg bij Zierikzee nog steeds afgesloten. Dat komt ook door een ongeluk.
1: Dankjewel. Het nieuws van 8:30. Carmen is aangeschoven. Praat je bij.
5: Europa gaat met de Taliban praten. De Europese Commissie heeft ze volgende maand in Brussel uitgenodigd. Want Europa wil dat uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers terug kunnen naar Afghanistan. De Taliban stellen één harde eis. Dan moeten er, volgens correspondent Davy Boerema, in de Europese lidstaten Afghaanse diplomaten en ambassades komen.
6: Het is bijna 5 jaar later dat ze aan de macht zijn gekomen. En nu is het wel het moment, omdat EU-landen voor het eerst iets nodig hebben van de Taliban. Ze hebben meer dan 22.000 asielaanzoeken inmiddels afgewezen. En dan kan je van de Taliban-zijde bedenken dat zij ook natuurlijk vinden dat er wel een functionerende ambassade moet zijn om die papieren te kunnen verwerken.
5: Maar critici zeggen dat praten en afspraken maken met de Taliban betekent dat je ze erkent. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen nog maar 4 tochten per jaar worden gehouden, waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk en te onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Steeds meer mensen in Friesland kunnen Fries spreken, lezen en schrijven. Dat zegt de provincie Friesland na een onderzoek waar ruim 12.000 inwoners aan meededen. Vooral Friezen tussen de 18 en 29 jaar zeggen dat ze goed uit de voeten kunnen met de Friese taal. En dat komt waarschijnlijk doordat het Fries ook steeds vaker op sociale media wordt gebruikt. En het is de jaarlijkse terugkerende discussie: wel of geen korte broek aan naar je werk met dit weer. Een verslaggever van Omroep Brabant ging met zijn afritsbroek naar fashion-icoon Joris Lammers uit Den Bosch.
7: Ciao tutti.
8: Buongiorno. Ik weet niet wat je plannen zijn voor vandaag, maar zwembad, strand.
9: Nee, verslaggever werken.
8: Haarige benen, dan zien we van die sokjes uit de sneakertjes komen. Ik ga jou zo lekker even de paskamer in hijsen. En dan ga ik jou deze lekkere luchtige linnen chino aangeven met het superleuke gestreepte linnen shirt. Mouwtjes oprollen, knoopje los.
9: Goedgekeurd.
8: Je ziet er waanzinnig uit, mijn complimenten. Ciao.
5: Zo, die kreeg even wat kleding.
1: Een soort de adviezer van de mode, deze man.
5: Mooi is dat,
1: ja.
5: Hè?
1: Ja.
5: Maar goed, jij hebt een korte broek aan, dus het kan, hè?
8: Ik heb geen korte broek aan. Ik had gisteren een korte broek aan.
5: Was het?
1: Alfred heeft een korte broek aan.
8: Ja. Alfred,
5: Alfred die komt die korte broek. Jeroen niet. Okay.
1: Nee, ik vind dat toch, dat is gek, hè? Dat ik dat toch een soort van een brug te ver vind.
8: Oh, echt?
1: Ja, terwijl ik helemaal niet zo preuts ingesteld ben in het algemeen. Maar in dit geval vind ik dan... Ja, wat vind jij, Carmen?
5: Ik doe het eigenlijk ook nooit.
8: Kan toch prima?
1: Ja, nee, tuurlijk
5: kan wel, ja.
1: Tuurlijk kan,
5: ja. Ja, zeker als je de benen van Jan-Willem hebt.
8: Oh, wat lief.
10: Nou, de NPO Radio 2. Hey. App service.
8: Hey, hou het netjes, hè. Get a room.
1: Er komen heel veel appjes binnen, ook over de tv-show. Het is misschien toch leuk om er even eentje uit te pikken.
3: De tv-show?
1: Ja.
3: Ivonie, hè?
1: Marion. Ja, de tv-show van Ivonie.
3: Dat heet wel de tv-show?
1: Ja, dat heet de tv-show, maar daar hebben we het toch niet over.
3: Over jouw Willem ruimt op.
1: Ja. Marion, hallo en Jeroen. Wat een fijne uitzending weer afgelopen vrijdagavond. Goede muzikanten ook. Complimenten. Groetjes van Marion. Hartstikke lief. Aanstaande vrijdag hebben wij onder andere Ilse de Lange te gast. Maar ook Sera komt langs.
3: Ja.
1: En we hebben nog 2 kaartjes. Ja, we hebben 2 kaartjes apart gehouden. Dus heb je zoiets van, jongens, ik wil er wel bij zijn vrijdag. Opname is 's middags van JW Ruimte Op. Laat het dan even weten.

0: bad memories.
1: Ja, lijkt het weer lang geleden, hè, dat je er lag in bed. Hè? Bad memories. Medusa.
2: Ja, hier heb je het muziekje.
1: Ja,
2: je
1: bent helemaal, je, aan denken. Je begon over de tv-show.
2: Nou, ja, jij begon over de tv-show.
1: Ja, ik begon over onze tv-show en jij dacht gelijk aan Ivonie. Jij denkt heel vaak aan Ivonie, trouwens.
2: Ja, maar als
1: jij denkt volgens mij vaker aan Ivonie dan aan het Romeinse Rijk.
2: En een advisser. Maar als je zegt de tv-show, dan denk ik aan Ivonie.
1: Ja, dat is ook zo. Er is maar één tv-show. Ja. Er is maar één de tv-show.
2: Precies.
1: Dat is Ivonie, dat klopt. Maar goed, wij hebben onze eigen tv-show vrijdag weer. Dat is om onze 2000e aflevering te vieren.
2: Jan-Willem ruimt op.
1: Ja, ja, mochten we gewoon 6 afleveringen maken op NPO 1. Wat natuurlijk heel luxe en lief is dat we dat mogen doen. Omdat we op die manier ook weer heel veel ruimte kunnen geven aan die fijne muziek en mooie optredens.
2: Ik wou net zeggen, ze mogen bij NPO 1 blij zijn met ons.
1: Nou zeg, dat kun je toch niet zeggen.
2: Nou, weet ik veel. Ik maak er ook wel wat van.
1: Inderdaad, zeg. Dit
2: live muziek. Heel ver, ja, maar wanneer heb je nou nog live muziek op televisie?
1: Nee, dat is waar.
2: Dat heeft Ivonie niet.
1: Je lijkt Willy wel.
2: Ja, Willy is super blij. Die stuurde een appje. Dankjewel, Willy. Hoi, Jan-Willem en Jeroen. Ik heb gisteren jullie uitzending van afgelopen vrijdag teruggekeken. En ik vind het een geweldig programma. En ik hoop dat het een vervolg krijgt. Echt heel leuk. En eindelijk iets anders tussen de talkshows en B&B vol liefde. En dat soort geneuzel. Net als andere kijkers vind ik de artiesten ook top. Groetjes van Willy.
1: En we hebben ook nog 2 kaartjes liggen. Daar waar we iemand blij mee gaan maken. We hebben heel veel appjes binnengekregen.
2: Oh. Ja, we hadden ineens twee stoelen vrij.
1: Nou, niet ineens. Die hebben we gewoon apart gehouden. Nee.
3: Met Milou.
1: Hallo Milou. Milou. Met Jan-Willem en Jeroen.
3: Hoi.
1: Hi, hallo. Weet je het zeker dat je er vrijdag bij wil zijn?
3: Ja, ik moet wel vrij regelen, maar ik wil er wel bij zijn.
1: Nou, hartstikke plat.
2: Leuk.
1: Ja, moeten we dat vrij ook voor je regelen of doe je dat zelf?
3: Nou, als jullie het willen doen, heel graag.
1: Ja, denk je dat je dan meer kans maakt?
3: Ja, als jullie nou even een oproepje doen, dan geef ik aan mijn stagebegeleider dat door. En dan ben ik vrij.
1: Lieve stagebegeleider van Milou. Dit is een boodschap voor u. Wees lief. En strijk over je hart. Laat haar gaan vrijdagmiddag. Want zonder Milou is onze tv-uitzending niet wat het moet zijn. Het is als de tv-show zonder Ivonie. Nou, als je dit straks laat horen op je stage, dan komt dat helemaal goed.
3: Ja, dat denk ik ook.
1: En dan zien we jou vrijdag, Milou.
3: Superleuk.
2: Ja, leuk.
1: Kom je voor Ilse of voor Jeroen?

0: is de nieuwe single van Ilse de Lange. Die heet Something Good. En vrijdag doet ze hem live in onze tv-show. JB ruimt op 9:55 NPO 1.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Exact 9:10. We laten even de boel de boel.
2: Ja, een ice frappe latte erbij. En een drupje hazelnoot-siroop. En het belangrijkste nieuws van vandaag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die gooien de deuren van Paleis Noordeinde en de koninklijke stallen weer open. Komende zomer is dat. Dat is in Den Haag, het werkpaleis van de koninklijke familie. En dan mag je alles gaan bekijken. Kaartjes zijn nu te kopen. Ik heb dat vorig jaar gedaan. Was een ontzettend leuk dagje uit. Nou, leuk Jeroen dat je dat even deelt. In oktober werd er ingebroken in het Louvre in Parijs. Dat heb je vast meegekregen, weet je nog, met die hoogwerker. Dat ze zo heel makkelijk naar binnen gingen daar.
0: Ja, daar kwamen we heel makkelijk naar binnen.
2: Precies. Dieven die namen voor tientallen miljoenen euro's en juwelen mee. Nou, dat hele verhaal wordt verfilmd. Romain Gavras, dat is een filmmaker uit Frankrijk. Die gaat ermee aan de slag. Wie er in de film gaat spelen en wanneer hij te zien is, dat weten we nog niet. Maar het wordt waarschijnlijk wel een hele spannende film. In augustus wordt de Formule 1 voor de laatste keer gereden in Zandvoort. En er wordt flink uitgepakt met ontzettend veel artiesten die optreden tijdens dat weekend. Het lijkt wel een festival. Let eens even op wat er allemaal op de poster staat. De jeugd van tegenwoordig. Flemming, Davina Michelle, Akda en de Munnik, Snolleborlekers, Martin Garrix. En zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Heb ik nog heel even tijd? Ja, nog heel even iets even meenemen, want dat komt net binnen. Dave Roelvink, zijn fiets is gestolen.

0: extra groot feest. En op vrijdag het allergrootste feest, aflevering 2000.
1: Maar eerst aan de slag. Wij gaan aan de slag.
0: Maar zitten nog met die ene vraag.
1: Maar wat is het waar Bart mee start?
0: Hey Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi. Bart. Straks die onvermijdelijke eerste platen.
2: Ja, dat is deze.

0: echt Superman. Oh, ik moet echt goed luisteren. Ik heb hem.
1: Maar het is normaal op gitaar.
2: Ja, het is een rockertje. Hij is echt Superman. Ja. Dat is een hint.
0: Superman.
2: Goed. Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in via de NPO-app. En dan mag jij straks misschien de show van Bart aftrappen. Bart, mooie aan de slag.
0: Veel plezier. Dank
2: je. Dit was Jan-Willem Start op voor woensdag 27 mei. Fijn dat je erbij was.
0: Maak er een hele mooie dag van. En dan zijn wij er morgenochtend weer. Tot dan.

0: is NPO Radio 2.
1: Ja, dus dan moet je gewoon even inspreken of inzingen of influisteren. En dan mag je straks jezelf van Bart openen.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
7: Hey jij daar. Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
8: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij Vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.

0: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Oké, zet je radio op het maximale volume. Dan zorgen wij zometeen voor een grijns op je bakkes met lekkere muziek en aan de slag. Na het nieuws van 9 uur met Carmen Veul. Carmen, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In Den Haag begint straks een internationale veiligheidsconferentie. Uit de hele wereld komen mensen uit de politiek, de wetenschap en het leger naar de top. En die is anders dan de andere grote politieke toppen waar alleen de regeringsleiders bij elkaar komen, zegt de organisatie.
12: Als je echt toe wil gaan naar een Europa dat meer op eigen benen kan staan, dat een antwoord heeft op de uitdagingen van deze tijd, dan zul je breder moeten praten. Denktanks, wetenschappers, commentatoren, die zul je ook moeten betrekken.
11: Onder andere de voormalig Iran-onderhandelaar van president Trump komt aan het woord. De internationale top duurt tot morgen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt duurder. Werkgevers krijgen volgend jaar een brandstofboete om zo elektrisch rijden te stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor diesel- en benzineauto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. En dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu worden bewoond door astronauten. Volgens deze ruimtevaartdeskundige wordt de bouw nog een behoorlijke klus.
13: Het is heel zwaar terrein. De temperatuurverschillen daar zijn enorm. Het lijkt allemaal een stuk ingewikkelder dan wat we in de jaren 70 deden rond de Evenaar. Dat terrein was vriendelijker, zeg maar. Maar dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En daarbij worden dus al die dat lastige terrein en die moeilijke omstandigheden voor lief genomen.
11: Toch zijn de plannen van NASA nog niet heel concreet. En de vraag is of de permanente basis in 2032 ook echt klaar is. De meeste eindexamenleerlingen zijn klaar. Gisteren was er nog Frans en natuurkunde. Omroep Zeeland ging naar het Goese Lyceum.
14: Het is 4:00, de tijd zit erop. We gaan het voor jullie ophalen. Zetten jullie naam en zo alles netjes goed erop. En dan zijn jullie klaar.
15: Hoe is het gegaan?
16: Ja, ik had natuurkunde. Ik hoop dat ik een 6 haal.
15: Ja, ik ben wel gewoon blij dat het voorbij is. Ik heb nog wel een beetje stress, want ik weet niet.
11: Vanmiddag dan staan de examens Fries, Russisch, Spaans, Arabisch en Turks nog op het programma. En dan zijn ze echt allemaal klaar. En dan is het de beurt aan de docenten om alles na te kijken. Het weer een mooie dag. Minder warm dan gisteren. Het wordt 23 graden.
10: Dankjewel. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
17: Er staat nog 90 kilometer file, Bart. Op de A1 richting Amsterdam heb je een kwartier vertraging tussen Baarn en Blaricum. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En dat geldt ook voor de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Loenen en Knoopend Waterberg. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Meeste vertraging nu op de A58, Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur-West doe je er 20 minuten langer over. Hier is de rechterreis ook dicht door een ongeluk.
10: Dankjewel. Carmen, kan je er tegen als mensen fluisteren, dat geluid?
11: Niet te lang.
10: Oké, kort dan.
11: If I go crazy, then will you still call me Superman?
10: Dit is
11: te lang, ja.
17: I took a walk around the world to ease my trouble mind.
10: Hey, ik had het ook gewoon zingen of inspreken.
4: Three Doors Down, Kryptonite.
10: Zo is het ook. Hoppa, het juiste antwoord. Three Doors Down, komt eraan zo.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Bob, wat doe je?
19: Ik ben een vakantie aan het boeken.
18: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
19: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
18: Leuk!

0: ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten.

0: Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
0: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, €2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
8: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Aan de slag.

0: Als je niet van muziek houdt, heb je van 9 tot 12 een hele zware ochtend.
1: Jongen.
0: Want aan de slag proppen we iedere dag helemaal vol met de lekkerste liedjes. Maandag tot en met vrijdag op NPO Radio 2.

0: Fleetwood Mac en Everywhere. Ja, in 1974 was de band zo oververmoeid door onderlinge ruzies dat ze een tournee door Amerika afzegden. Hun manager die was echter contractueel verplicht om een band te leveren. En zijn oplossing was: hij zocht een groep wildvreemde muzikanten bij elkaar, noemde ze Fleetwood Mac en stuurde ze op pad. Nou, het publiek pikte dat natuurlijk niet en de neppers werden van het podium geboet en volgde een jarenlange rechtszaak over de naamrechten. Moet je voorstellen dat ik een tijdje niet kan en dat hier een nep Bart Arend staat te presenteren. Nou, ik denk dat de mensen dat wel door zouden hebben.
1: Ik denk het ook wel, hoor.
2: Er is maar één.
3: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: nog vaker.
1: Snel en maan en blijven slapen. Zorg voor 9:30 op de klok, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
2: Nederlanders zijn minder bereid om zelf wat te doen aan klimaatmaatregelen. Dat blijkt uit een rapport van het SCP. Veel mensen vinden de kosten te hoog en ze vinden ze ook oneerlijk verdeeld. Ze hebben het gevoel dat zij meer moeten doen dan bijvoorbeeld grote bedrijven, terwijl die meer uitstoten. Dementie kost de samenleving elk jaar 32 miljard euro. Dat is nu voor het eerst uitgerekend door onderzoekers van de Erasmus Universiteit. Niet alleen de zorgkosten zijn meegerekend, ook mantelzorg en de kosten die gemeenten maken. En de uitkomst laat volgens Alzheimer Nederland zien dat dementie ons land economisch hard treft. Schiermonnikoog gaat alle ongeveer 70 zwerfkatten op het eiland vangen. De verwilderde katten vormen een gevaar voor kwetsbare vogels en konijnen op het Waddeneiland. De katten worden overgebracht naar het vasteland. En een toeriste die geen kraanwater kreeg in een Italiaans vijfsterrenhotel, die heeft bij de rechter bot gevangen. De vrouw vroeg iedere avond bij het eten om kraanwater, desnoods tegen betaling, maar kreeg altijd een fles mineraalwater. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horecagelegenheden niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren.
1: Waar je druk mee kan zijn, hè?
2: Ja, helemaal tot aan de rechter aan toe.
1: Ja.
2: Het weer, mooie dag vandaag. Minder warm dan gisteren. Het wordt vanmiddag 23 graden.
1: Dankjewel. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
3: Er staat minder dan 40 kilometer file nog. Er zijn een paar echte knelpunten nog. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid doe je er 10 minuten langer over. Op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom tussen Breda-West en Etten-Leur-West doe je er 20 minuten langer over. Het rijdt langzaam over 5 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En bij Alkmaar viel op de N242 vanuit Heerhugowaard. Tussen Heerhugowaard en industrieterrein Boekelemeer heb je 20 minuten vertraging door een pechgeval.

zakte naar nummer 2. En normaal gesproken zakt een plaat dan binnen een paar weken weer naar de uitgang van een hitlijst. Maar I Just Might staat nu alweer 7 weken op nummer 2. Als hij op dit tempo de top 40 verlaat, dan staat hij er in 2035 nog in, joh. I Just Might, Bruno Mars, voor Mando Diao, Dance With Somebody. En dit is de splinternieuwe single van Danny Vera.

Tina Turner, Typical Mail. En ik draaide Danny Vera zijn nieuwe single samen met Marlon Pichel. Een Nederlandse gozer die heeft meegedaan aan The Voice of Holland in 2019. Daar kan je hem ook mogelijk van kennen. En hij heeft getekend bij het platenlabel van Danny Vera. En gelijk hebben ze een single opgenomen. Een duet die voorbij kwam op NPO Radio 2. Try Again.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
9: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Lees Mijn Laatste Radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn Laatste Radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
15: meer. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: Over 2 minuten hoor je de selectievraag voor het 60-seconden-spel. Dus wil je meespelen met het spel vandaag? Goed opletten zometeen na het nieuws van 10 uur met Carmen Veel. Goedemorgen, Carmen.
1: Goedemorgen. Premier Jetten heeft in Den Haag de eerste internationale vredesconferentie geopend. Op deze bijeenkomst praten politici, mensen uit het bedrijfsleven, wetenschappers en denktanks over de veiligheid in Europa. Jetten vindt dat Europa op eigen benen moet staan.
2: The Netherlands and Europe must take more responsibility for their own security. We need to boost European defense cooperation to ensure we can defend our own continent. Because as we've learned the hard way, history did not end. And now it's asking a new generation to take the lead. Thank you.
1: Ook de provincie Groningen gaat de vlag hijsen met Kitty Kotti als de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. De provincie legt uit waarom ze stilstaan bij het slavernijverleden.
3: Een aantal jaren geleden heeft de minister-president, toen nog Mark Rutte, excuses aangeboden. En wij hebben in de provincie Groningen ook een groot aantal achterban als het gaat om Antillianen, maar ook Surinamers. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarom die vlag op te hangen.
1: In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. De KNVB blijft in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. In Brabant maken natuurbeschermers zich zorgen over de komst van de stierkikker. Die hoort hier helemaal niet thuis. Het is een invasieve exoot die alles opeet wat in zijn mond past en ook nog geen ziektes bij zich draagt. In België proberen ze al 15 jaar van hem af te komen. Nederlandse onderzoekers kijken daar mee hoe ze de stierkikker het best kunnen bestrijden.
4: Dan gaat het over dingen als wanneer gebruik je afschot, dus het schieten van kikkers, wanneer zet je fuiken in en misschien ook het weg laten lopen van water, waardoor je die kikkervissen gewoon eruit kunt scheppen.
1: En vanwege zijn harde gekwaak wordt de stierkikker ook wel een brulkikker genoemd.
0: Maar waarom heet die stierkikker dan? Weet je dat ook?
1: Ja, volgens mij ziet het er wel heel krachtig uit. Ik weet niet door dit verzinning nu ter plekke. Maar,
0: komt hij op een klein rood lapje af?
1: Hij komt op een heel klein rood lapje af. En als hij zo'n rood lapje ziet, dan
0: is dit hem?
1: Doet hij dit?
0: Of heb je trek?
1: Dit is hem, hoor.
0: Helder. Ja.
1: Het weer. Eerst trekt de bewolking over, maar later meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. En morgen dan wordt het weer iets warmer.
0: Dankjewel. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
5: Nou, er staat nog 40 kilometer file. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens 10 minuten vertraging. 20 minuten extra ben je kwijt op de A58. Breda-Bergen-op-Zoom tussen Breda-West en Etten-Leur-West. Door een ongeluk met 2 vrachtwagens is de rechterrijstrook daar nog dicht. En op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Rhede en knooppunt Velperbroek staat 2 kilometer door een ongeluk. Vertraging is een kwartier.
0: Dankjewel. Ik draai zo meteen Stuck With You van Huey Lewis en de News. Maar dat was niet hun enige groot hit. Noem er een andere van ze. En laat het me weten via de NPO Luister-app. Als je antwoord juist is en we bellen je terug, dan speel je mee met het 60-seconden-spel.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Niall Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
17: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.

Sons en I Will Wait. Daar Your Lewis and the News en Stuck With You. Ik ga Olivia Dean draaien met So Easy To Fall In Love. En Olivia Dean doet gewoon in totaliteit niet aan toegifte. Gewoon niet. Als haar laatste nummer geklonken heeft, dan komt er een hele zooi confetti uit het plafond. En dan gaat gelijk daarna het zaallicht aan, dan is het gewoon klaar. Dan hoef je ook niet te verwachten dat ze nog een keertje terugkomt. Ja, en zo'n toegift, ik heb er vaker naar gekeken. Als je dan bij een concert bent, blijft toch altijd wel een beetje een slecht toneelstukje. Weet je, dat de artiest zegt, dankjewel voor deze fantastische avond. Jullie waren fantastisch. Tot de volgende keer. Loopt dan het podium af. En dan die spanning. Zou de artiest weer terugkomen op het podium? Het is eigenlijk stiekem toch al een beetje letterlijk poppenkast. Als jullie heel hard Jan Klaassen roepen, komt hij misschien wel weer terug. En elke keer als ik bij een concert ben, denk ik altijd van ja, het is toch altijd partijtjes sneu. Toch is het wel leuk als de artiest vaak weer het podium opkomt. Maar dat hoef je bij deze dame, Olivia Dean, dus niet te verwachten. Daar ben je alvast gewaarschuwd als je naar haar gaat kijken. So easy.

0: The Unforgettable Fire. Die prachtige YouTube.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Thomas uit Zwolle, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij gaat een geluidsinstallatie in een bus bouwen.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Want het moet wel lekker klinken in die bus.
2: Ja, dat is altijd wel heel erg fijn, toch? Als je in de auto zit en de muziek die klinkt ook gewoon zoals die zou moeten klinken.
0: Nou, gaat het daar inderdaad om? Of is het de bekende verlaagde Volkswagen Golf situatie dat de binnenspiegels alleen maar aan het trillen zijn en de hele hoedenplank op en neer springen?
2: Nee, dat niet. Dat was vroeger ooit wel, maar ik heb een hele mooie beschaafde bus en daar vind ik een fijne subwoofer en mooie speakers vind ik dan fijn. En nee, het is niet dat de achterruit eruit trilt.
0: Nee, precies. Nee, dat je alles extra moet aanschroeven in je auto om te voorkomen dat het los trilt op de snelweg.
2: Nee, dat is het niet. Okay. Nee.
0: Nou, dan kun je Radio 2 ultiem ontvangen binnenkort. En nu zit je midden in het 60-secondenspel. Vraag 1, heb je al antwoord via de app? Dat ging over You Will Lose en het nieuws. Noem nog een andere hit van ze, was de vraag.
2: Ja, Hip to be Square had ik gezegd. Ik kan ook zeggen Power of Love. Maar van Hip to be Square wel leuk.
0: Hartstikke netjes. Goed geantwoord. Hier volgt vraag nummer 2. Maak deze bandnaam af met 1 woord. The Pet Shop.
2: Boys.
0: Wat is het voltooid deelwoord van ontbijten?
2: Ontbeet.
0: Welke bloemen zijn het populairst op Valentijnsdag?
2: Roos.
0: Wilde de zanger van de dijk het licht aan of uit?
2: Uit.
0: Reken uit. Hoeveel is 7 keer 6?
2: Pas.
0: Met welk weerverschijnsel heeft Guns N' Roses een grote hit gehad?
2: November Rain.
0: En wat is bij het spel steen, papier, schaar sterker dan papier?
2: Schaar.
0: Van welk land is Dublin de hoofdstad?
2: Ierland.
0: En wat voor dier zijn stripfiguren Mickey en Minnie?
2: Muis.
0: Wat voor dier kun je de drumsticks van opeten?
2: Geen idee, pas.
0: Wie staat nu in de top 2000 met het regent zonnestralen?
2: Arcane Munich.
0: En welk deel van je lichaam heeft een tussenschot en vleugels?
2: De neus.
0: En wat gebeurt er als je de laan wordt uitgestuurd?
2: Dan word je ontslagen.
0: In welk tv-programma zit het onderdeel snel naar de bel?
2: Vlieg van de stans of weet je pas.
0: Wat krijgt de kat in het kinderliedje Push Your Mouth te drinken?
2: Een schoteltje melk.
0: En ja, dat was de tijd. We zijn er doorheen.
2: Echt?
0: Ja, het ging heel hard. En vraag nummer 16 hebben we wel beantwoord dus. Maar als jij de highscore van gisteren wil evenaren, die stond ook op 16, dan moet je ze allemaal goed hebben.
2: Dat heb ik niet, denk ik.
0: Nee, dat is helaas niet gelukt. Nee, je hebt de rekenvraag gepast. 7 keer 6 is 42. Ja, als je niet zo handig bent, dan is het heel handig om snel te passen, want dan kun je door met een andere vraag. Ja. Vraag 11, wat voor dier kun je de drumsticks van opeten? Dat is de kip.
2: Ach, tuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, natuurlijk. Jongen.
0: En snel naar de bel. Ik weet niet wat je er allemaal zei, maar we waren op zoek naar talenten zijn in de lucht.
2: Oh ja, ik dacht met glans van de schans. Ik wist wel de onderdelen, maar dat is talenten zijn in de lucht.
0: Ja, klopt. Dat is het overkoepelende verhaal, het programma van Avrotros. Ik zit eventjes te kijken. Je komt op een prachtig totaal over een 13 goed beantwoorde vragen. Maar het is helaas voor deze week niet voldoende.
2: Nee,
0: we hebben die verrekte Niels die gisteren 16 punten neerzette. En daar is het lastig om overheen te komen.
2: Ja,
0: maar
2: absoluut.
0: Je hebt mooi wel even meegespeeld.
2: Ja, heel fijn.
0: En ik ben heel blij dat Radio 2 ultiem uit de speaker dus komt binnenkort in Zwolle.
2: Zeker. Dankjewel, Bart.
0: Ik wens je een hele fijne dag vandaag.
2: En jij ook.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: minuut 15, lekkere gospel op de radio met de Mary Mary Shackles. Praise you! Het is 10:30 geworden, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid worden daarvoor waarschijnlijk ingezet, zo zeggen bronnen. Voor de vierde nacht op rij sliepen asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. De stad moest bijspringen om meer dan 100 asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Daar was geen plek meer. Groningen wil de noodopvang met een week verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de lange termijn. Kledingketen Zeeman sluit winkels in Oostenrijk, Portugal, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Afgelopen jaren maakte het bedrijf verlies en de sluitingen zijn een poging om die trend te keren. Steeds meer mensen in Friesland kunnen Fries spreken, lezen en schrijven. Dat zegt de provincie Friesland na een onderzoek waar ruim 12.000 inwoners aan meededen. Deze ouderen uit Friesland zitten iedere dag bij elkaar om het nieuws te bespreken.
2: We staan hier elke dag.
3: We zitten het nice te wachten.
2: Ja, elke dag zitten we hier.
4: Maar wat heet dan zo'n hele dag, jongen?
2: Over de politiek.
5: En over Trump.
1: Ja, omdat het Fries ook steeds vaker op sociale media wordt gebruikt, kunnen ook Friezen tussen de 18 en 29 jaar tegenwoordig goed uit de voeten met de Friese taal.
0: En daarom speciaal het weer in het Fries, Kammerveld.
1: Ja, even mijn translate aanzetten. Ja. Het weer. Eerst trekt de bewolking over, maar later meer zon. Op de Wadden wordt het een graadje of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. En morgen wordt het weer iets warmer.
0: En dan sluiten we het weerbericht af met... Goedemorgen. Ja, Carmen, dankjewel. En Dennis Mooi, goedemorgen. Hoe is het op de weg?
6: Nou, het rijdt nog langzaam op de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. Ze zijn bezig met het bergen op de A27 van Gorinchem naar Breda. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder kost je dat 25 minuten extra. En op de A58 Breda, Bergen op Zoom, 20 minuten extra bij Etteleur West. Hier zijn ze bezig met het bergen van twee vrachtwagens. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is weer dicht.
0: Dankjewel. Morgen wordt fantastisch, vinden Akda en Munich. Maar vandaag is ook niet te mis, hoor. De Rolling Stones, de nieuwe In The Stars, hoe je strakkies. En ook Alanis Morissette komt eraan met haar Ironic.

Alanis Morissette en Ironic naar de Stones en In the Stars. Zag je het? Ik zat net, vlak voordat ik hier ging afkondigen, begon ik te gapen. Heb je gewoon wel eens, ben je gewoon even aan het werken en is dan iets minder gaan slapen. En dat je denkt, oeh, ik heb weer behoefte.

En dan ga ik ervoor zorgen dat de spreekwoordelijke cafeïne uit je speakers knalt met Another en 54 Ultra. But that is like-

Crowded House. En Don't Dream It's Over in Aan de Slag voor Avondros op NPO Radio 2. Met nu muziek uit Italia. Een lekkere combinatie van R&B en pop. Die de nummer 1 positie haalde in een heleboel landen wereldwijd. Dit was zo'n fijne zomerhit in 2002. Tiziano Ferro en Perdono.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Ilia.

0: Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Hak uw visje al, visje al!
3: De finale van Hunted Fips, een zenuwslopende klopjacht, komt tot een einde. Wie lukt het de hunters één stap voor te blijven? En direct daarna blikken we terug. After the Hunt, met Fips en hunters. De finale van Hunted Fips, 20:30. En direct daarna After the Hunt, 21:30 bij Avrotros op NPO 1.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
6: De vriendelijke specialist.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
15: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
16: Ik vind dit, denk ik, een van de allermooiste plaatsen van Duran Duran. De warmte die erin zit. Als je die hard aanzet in je autootje met juiste speakertjes of op je werk, dat is het maximaal genieten. Dat kan zometeen, want hij komt voorbij over een paar minuutjes. Het is namelijk 11 uur, dus we luisteren eerst naar het NOS Journaal met Carmen Verheul.
17: Goedemorgen. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de socialistische partij van premier Sanchez in Madrid. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een groot corruptieonderzoek, zegt correspondent Miral de Bruyne.
18: Binnen die zaak zijn verschillende mensen al aangeklaagd voor machtsmisbruik, verduistering, corruptie en zelfs georganiseerde misdaad. En nu gaat dat onderzoek dus verder. En ja, wat ze precies hopen te vinden in dat hoofdkwartier van de socialisten is best wel onduidelijk op dit moment. En overigens zijn er ook op hetzelfde moment een aantal huizen van belangrijke figuren binnen de partij onderzocht. Dus ja, dit onderzoek lijkt wel steeds groter te worden.
17: Bij een verkeersongeluk in Kelpen-Oler in Limburg is vanochtend een man om het leven gekomen. De ravage op de weg is enorm. De auto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen. De bestuurder van de auto kwam daarbij om het leven. Een bestelbus die achter de auto reed botste er achterop. En die bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De fusie tussen verfabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta is nog geen gelopen race. Het blijkt dat een Japans bedrijf de verfabrikant wilde inlijven en een overnamebod deed. Volgens verslaggever Ruben Egg was dit de reactie van AkzoNobel.
19: Ja, die hebben gezegd, nee, dank u wel. Opvallend is wel dat bod eind april is gedaan en al op 2 mei is afgewezen. Dus we zijn op 3 weken verder nu we ervan horen. AkzoNobel zegt dat ze zorgvuldig naar het bod hebben gekeken, maar dat de prijs niet in de buurt komt van de waarde van AkzoNobel en de verwachtingen op lange termijn.
17: Het duurt nog 2,5 week, maar aan de Marktweg in Den Haag is de oranje koorts al losgebarsten. De straat kleurt oranje voor het WK. Maar de bewoners vertellen aan Goedemorgen Nederland dat ze nog niet klaar zijn.
20: Ja, het is inderdaad even werk. We zijn al bijna 7-8 weken bezig. En het is alleen maar gaan. De jongens hebben vrij genomen van de werk. En wat ik zeg, we zijn volop bezig. En we willen vandaag. We zijn al bezig met 77 kilometer vlaggetje niet hangen. We hebben gisteren echt wel heet weer gehad. En nou is het een beetje aangenamer. Dus we gaan vandaag weer knallen verder met 77 kilometer.
17: Ja, dan heb je nog even te gaan, toch? De Marktweg in Den Haag werd in 2021 al benoemd tot mooiste Oranjestraat. En toen kwam koning Willem-Alexander ook even de sfeer proeven daar.
21: Maar is dit een grappige manier om aan te geven dat je veel vlaggetjes ophangt? Of is het echt 77 kilometer aan vlaggetjes?
17: Ja, ik denk dat hij het echt heeft uitgerekend. Ja,
21: wow.
17: Ook op de meter aan toe. Ja. Het weer, het is bewolkt met ook geregeld zon. En minder warm dan gisteren in het binnenland, 23 graden.
21: Dankjewel. Dennis Mooij bij de ANWB Verkeersinformatie weet waar het vast staat. Goedemorgen Dennis.
22: Een hele goede morgen. Nou, aan de grens moet je rekening houden met 10 minuten vertraging op de A12... vanuit Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 3 kilometer. En op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom... tussen Breda-West en Etten-Leur-West doe je er een kwartier langer over. Ze zijn bezig met bergingswerk na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht.
21: Dank u. Ik draai zo meteen Duran Duran. Ook Alex Warren, Jimmy Cliff en Cresip. Mocht je dit nog helemaal niks vinden, dan heb ik een tip voor je. Doe even mee met de Top 2000 Shuffle. Dan bepaal jij namelijk wat we zo meteen draaien op deze radiozender. Geef jezelf even op door je naam te appen via de NPO Radio 2-app.
23: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag.

0: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
4: Ben je psychiater?
5: Ik ben psycholoog.
6: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
3: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
7: Interessant, hè, de menselijke geest?
5: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
3: Het valt ook niet mee. Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: precies zien waar je kunt besparen met EnergieDirect.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades.

0: zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Aan de slag.

Alex Warren en Fever Dream op Radio 2 naar Duran Duran en Ordinary World. Ik hoor het Carmen net zeggen, het wordt wat minder weer dan gisteren. Dat ik denk, ja, minder weer. Gisteren spoot het uit je zweetklieren, joh. Je was in 12 minuten was je compleet verbrand. Je zolen smolten onder je voeten als je een stukje ging wandelen. En vandaag wordt het gewoon een schappelijke 24 graden. Ook lekker. En ook zomer.

0: Gossip en You Can Say. Maakt het exact 9 minuutjes voor 11:30. Tijd voor de Top 2000 Shuffle. En die wordt vandaag gespeeld door Jeannette uit Papendrecht.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Goedemorgen. Hoi. En welkom in de show. Vind je het leuk om jezelf even voor te stellen of zal ik het even doen?
1: Wat jij wil. Jij mag het ook doen. Doe jij maar.
0: Dames en heren, dit is Jeannette. Welkom in de show. Nee, ik weet geen details van je. Die weet jij het allerbeste. Je komt uit Papendrecht en je houdt van muziek. Maar waar vooral wel van en waar vooral niet van?
1: Ik hou vooral heel erg van... Ja, ik noem het altijd echte muziek. Bijvoorbeeld John Mayer. James Taylor. Daar ga ik binnenkort in juli naartoe ook. Daar ben ik ook een groot fan van.
0: Ja.
1: Raccoon. Danny Vera. Crassip, wat je net draaide. Er is heel veel.
0: Okay.
1: Maar ik hou vooral niet van house en rap en dat soort...
0: Okay. Daar liggen mijn liefde onder andere wel. Maar dat geeft niet. Het gaat om jouw smaak in dit geval. Ja. Jij moet iets kiezen wat jij leuk vindt. Dus dat gaan we maar eens doen. Zal ik op een knopje gaan drukken?
1: Ja, heel leuk. Ik ben benieuwd.
0: Komt-ie.
2: 1521.
1: Ja, die is wel lekker.
0: Ja, maar het is pas de eerste natuurlijk.
1: Ja, daarom. Dus ik zet hem nog niet aan. Dat de volgende.
0: Oké. Okay.
2: 777.
1: Nee, die gaat ook niet aan. Nee.
0: Wel lekkere verfrissingen voor Rain Down On Me.
1: Ja, dat wel. Dat mag voor mij wel, maar...
0: Maar even niet in de vorm van Kane.
1: Nee, zeker niet.
0: Oké.
2: 1556.
0: Dit is in de categorie housemuziek, dus dit zal wel niet dan, hè?
1: Nee. Ik vind het wel een leuk nummer, hoor, maar nee.
0: Ja. Oké, gaat hij uit?
2: 1754.
0: Frank Ocean, Pink and White.
1: Ken ik niet, nee. Dus dan wordt het toch de laatste.
0: Ja. Ik denk met terugwerkende kracht had je Joe Cocker toch wel een heel goed idee gevonden.
1: Ja, dat had ik wel heel mooi gevonden. Maar je weet niet dat de laatste wordt.
0: Nee. Ik druk nog een keer. Ik hoop dat het raak is voor je.
2: 118.
1: Oh, prima. Helemaal goed.
0: Ja, toch?
1: Ja zeker.
0: Dit wordt wel eens betiteld in de muziek als echte muziek.
1: Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Heerlijk.
0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall, is speciaal voor jou op de radio, Jeannette. Ga ervan genieten.
1: Dankjewel, Bart. Fijne dag.
0: Fijne dag. Hoi.
1: Doei.

0: Robert Kennedy en Better Days Are Coming. Het is 11:30 geworden in Aan de Slag op Radio 2... met nu het NOS-nieuws. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er komt geen staking bij Samsung. Het Zuid-Koreaanse bedrijf belooft dat tienduizenden chipmedewerkers meer salaris en bonus krijgen. Ze dreigden het werk neer te leggen als ze niet zouden meeprofiteren van de enorme winsten die Samsung maakt door AI. En de bonussen die ze nu krijgen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Schiermonnikoog gaat met drones en warmtecamera's ongeveer 70 zwerfkatten opsporen. Die zijn een gevaar voor kwetsbare vogels en konijnen op het Waddeneiland. Ze worden gevangen en overgebracht naar het vasteland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. En daarmee konden die, mogelijk via de luchthaven, drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker en daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Het aantal koopwoningen dat meer dan een miljoen euro waard is, is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. In 2025 kwamen er bijna 50.000 bij. Amsterdam telt de meeste miljoenen woningen. In heel Nederland zijn het er ruim 273.000, oftewel 1 op de 16 koopwoningen. Het weer is bewolkt, met ook geregeld zon en minder warm dan gisteren in het binnenland, 23 graden.
0: Dankjewel. Dennis Mooijmeel zich voor de ANWB Verkeersinformatie. Waar staan de files, Dennis?
2: Nou, op de A4 onder andere, vanuit Den Haag naar Rotterdam, heb je voor de keteltunnel een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis zo dicht. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen doe je er ook een kwartier langer over tussen Zevenaar en de Duitse grens. De A22, Beverwijk-Velzen, daar is de Velzertunnel dicht vanwege een technisch probleem aan de slagboom. En je moet omrijden via de Wijkertunnel, dat is de A9. Op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom heb je bij Etten-Leur 10 minuten vertraging. Door bergingswerk na een ongeluk is de rechte rijstrook daar dicht.
0: Dank je.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Miss Montreal met Schuilen.

Uit Australië, In Excess, Original Sin op NPO Radio 2. En nu pakken wij weer eventjes de zomer bij zijn lurf. En versterken het met deze plaat van Major Lazer en DJ Snake. Dit is Lean On op Radio 2.

Daan, Major Lazer en DJ Snake, zoals gezegd, op Radio 2. Ik ga even iets laten horen wat ik waanzinnig vond afgelopen weekend. We hebben het programma Muziekcafé op NPO Radio 2... met de beste live optredens van de beste Nederlandse artiesten. En daar was afgelopen zaterdag Jet Rebel te gast. En die gast is fenomenaal met gitaar, met piano. Eigenlijk alles wat die muzikaal vast kan houden, dat omarmt hij en dat staat hem. En hij speelde afgelopen editie, afgelopen zaterdag in Muziekcafé, een waanzinnige versie van Tonight. En ik vind het gewoon leuk om die eventjes op te zetten aan het einde van Aan de Slag, vlak voordat de lunchshow eraan komt op NPO Radio 2. Geniet even van deze bijna jam-sessie in Aan de Slag.

0: Holy shit. Misschien was je afgelopen zaterdag aan het gras maaien of bij de voetbal of op een verjaardag en heb je dit gemist. Jet Rebel live bij het Muziekcafé. Het live radioprogramma van NPO Radio 2. Wat is die gast goed. Even iets energieker en harder dan ik normaal gesproken in het radioprogramma draai. Maar ik vond dat je dit echt even gehoord moest hebben. Zojuist bij deze.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry. Het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
6: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Youfone.

Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.

0: Special, special!
1: De finale van Hunted Fips, een zenuwslopende klopjacht, komt tot een einde. Wie lukt het de hunters één stap voor te blijven? En direct daarna blikken we terug. After the Hunt, met Fips en hunters. De finale van Hunted Fips, 20:30. En direct daarna After the Hunt, 21:30 bij Avrotros op NPO 1.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
5: Zometeen de nieuwe Nothing But Thieves. En nou eens een keer een andere Living Color. En een andere nieuwslezer. Oh, dit is eigenlijk onze nieuwslezer. Juri, hey, vertel.
6: Goedemiddag Annemieke. Nederland en Duitsland sturen tientallen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier uit de grond te stampen. Premier Jetten legt uit waarom.
7: Gezien alle hybride dreigingen die er vanuit Rusland komen. En dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt. En dan zal de minister van Defensie de Kamer er ook uitgebreider over informeren.
8: Wat gaan de Nederlanders daar precies doen?
7: Daar kan ik nu nog niet op vooruitlopen. Maar wij laten natuurlijk al lang ook als Nederland zien dat we ook onze partners in Oost-Europa op allerlei manieren ondersteunen. Net zoals dat we dat langere tijd doen met de inzet van onze F-16's.
6: Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door hun buurland Rusland. Op de provinciale weg tussen Weert en Roermond is vanochtend een automobilist omgekomen. Hij reed rond 8:30 op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een vrachtwagen. De bestuurder van een bestelbusje die op de ravage inreed, raakte gewond. De KNVB verhuist niet naar Almere en blijft gewoon in Zeist. De voetbalbond wilde eigenlijk weg uit Zeist omdat ze daar geen extra voetbalvelden konden aanleggen. Maar er zouden er nu toch afspraken over zijn gemaakt. En voor sommige voetballers is het billen knijpen. Want bondscoach Ronald Koeman maakt later vandaag de selectie voor het WK bekend. Volgens commentator Suze van Kleef lijkt het erop dat ook Memphis Depay mee mag.
9: Die heeft eindelijk weer een paar minuten gemaakt bij zijn club, het Braziliaanse Corinthians. En dat lijkt net op tijd voor Koeman. Mocht je nou heel benieuwd zijn, dan kan je de persconferentie live kijken op nos.nl en in de NOS-app. Dat is om 14:45 vanmiddag te zien allemaal.
6: Nou, mocht je de persconferentie missen, dan hoor je dat hier in het bulletin om 3:00.
5: Handig.
6: Het weer, afwisselend wolken en zon bij maximaal 26 graden. Morgen meer zon en mogelijk 27 graden.
5: Dankjewel, Juri. Het is een beetje zo'n tussendag, hè?
6: Ja.
5: Ja, even een dagje bijkomen en dan weer bam!
6: Ja, het is wel lekker. Lekker dat frisse eventjes weer opladen.
5: Alle ramen tegen elkaar opzet. Oké, dit wordt allemaal heel erg tuttig. Over naar Dennis Mooi, want files.
10: Zeker. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat file voor de Keteltunnel. Je hebt een kwartier vertraging. Vanwege een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. Ook op de A4, maar dan van Rotterdam naar Den Haag. Daar is de Benelux-tunnel even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Op de A12 richting Duitse Oberhausen tussen Zevenaar en de grens 10 minuten extra. En de A22 Beverwijk-Velzen, die is dicht bij de Velzertunnel. En dat komt door een storing aan de slagboom daar. Je wordt omgeleid via de Wijkertunnel over de A9.
5: En dankjewel Dennis. Ja, de bol muziek komt eraan. Zometeen eerst Madness en Stromae, maar die derde.
11: 3 is voor jou.
5: Die is voor jou. De Nederlandse vechtsportautoriteit die houdt een congres. Dat heet 50 jaar vechtsport en gemeenten. Ja, in de Jaap Edehal in Amsterdam. En waarom dan? Nou, in 76, dat is precies 50 jaar geleden, was daar voor het eerst in Nederland een kickboxgala. Ik blijf altijd een mooie combinatie vinden, kickbox en gala. Maar ja, we weten allemaal wat het is.
12: Ja, zeker.
5: In lange jurk en driedelig. Nee, dat nou ook weer niet. Maar goed, een nummer over vechtsport. Moet dat lukken?
12: Ja, dat moet lukken, denk ik. Ja,
5: ik zit met eentje in mijn hoofd, die duurt heel lang. Ja. Ik weet niet of we die moeten doen.
12: Okay.
5: Ondanks dat die prachtig is. Ja, want er loopt alles meteen vertraging op.
12: Ja.
5: Maar er is heel veel te bedenken en je mag ook omdenken. Dus kun je een nummer bedenken over vechtsport? Stuur hem door.
0: NN North Sea Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy met de Isley Brothers. The Roots and Special Guests. Burnout Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
12: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.

Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
12: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken.

0: Yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. Weheat, de slimste warmtepomp.
0: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
5: Annemiekes Alen.

0: Maestro, mij. Alors on danse? Is dol op lettertjes husselen, hè? Maestro. Daar komt het waarschijnlijk van, Stromae. Zijn label heet dan weer Mozart, met AE. Dus mocht u nog wat dingen willen opstarten, je kunt nog een boel met die 7 letters. Zeker wel, hele goedemiddag. Welkom in de A-lunch op 27 mei. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 27 mei 2026. Ja, voor de gamers onder ons, het James Bond-spel 007 First Light. Die komt uit op PlayStation 5. Oei, moet ik allemaal goed uitspreken. Ja. Xbox Series X.
1: Ja, mooi.
0: Nintendo Switch.
1: Switch. Yes.
0: En op PC. Okay. Switch 2 en PC. Nou ja, doe je voordeel mee. In Amerika vieren ze National Flip Flop Day. Oftewel slipperdag. Die dingen aan je voeten. Leuke discussie overigens voor op het werk. Oké, daar gaan we naar dan. 3, 2, 1, dan zeggen we wat we veel te vinden.
1: Ja.
0: Slipper op kantoor, ja of nee? 3, 2, 1, ja. Ja. Nou, hè, geen discussie. Zalig. En het is ook de jaarlijkse week van het Nederlandse bier. Van 27 tot en met 31 mei vindt die plaats. Openen heel veel brouwerijen hun deur. Er zijn ook bierproeverijen. Nathan? Nou ja, die zijn we kwijt. Ik heb ook nog een goed stel voor je overigens. En deze?
2: 3 is voor jou.
0: Ja, 3 is voor jou. Een plaats die past bij vechtsport. Er is namelijk vandaag een congres. 50 jaar vechtsport en gemeente in Jaap Edenhal. Daar was het 50 jaar voor het eerst in Nederland. Kunnen we daar wat mee? Nou, het antwoord is ja. Sowieso. Ook omgedacht. Dat vind ik ook wel leuk. Adriaan bijvoorbeeld, die zegt Abba met ring ring. Ja, dat is goed omgedacht. Oh, Nathan is er weer.
1: Hoi.
0: Hoi, leuk grapje. Astrid, die zegt fight for your right party.
1: Mooi.
0: Beastie Boys. René de Hoorn komt met Blue Eyes van Elton John. Jongen. Lara zegt hit me baby one more time. Oh. Ik vind het zo fijn dat mensen gewoon van zichzelf al gaan omdenken zonder heel dat leuk. Je erom vraagt. En natuurlijk heel veel echte platen die over vechtsporten gaan. Van inderdaad Bob Dylan tot In Zaire en deze ook een paar keer. Sven, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Je had natuurlijk ook voor Dance the Kung Fu kunnen gaan, ook van Carl Douglas.
3: Nou ja, die ken ik eerlijk gezegd niet.
0: Nee, nou ja, dan heb je de een en heb je de ander ook, maar deze is natuurlijk wel heel fijn en bekend. Welke wordt het?
3: Ja, ik ken er maar eentje echt over vechtsport. En ik dacht ook dat hij uit 76 is, maar hij is zelfs uit 1974.
0: Ah.
3: En dat is Kung Fu Fighting, dus meer dan 50 jaar oud.
0: Ah. Dankjewel.

0: Kom jij Dark Before the Dawn op Douwpop en Vestrock later deze week. Drukke tijden voor de band en voor de festivalgangers natuurlijk ook natuurlijk. Nou is een andere van een andere band, van het album Steen. Het album deed het in Nederland heel erg goed, maar Leave It Alone, die ik zo draai, was ook in de VS een hit. Het gaat om Living Color. Genomineerd namelijk voor een Grammy in de categorie Best Hard Rock. En wonnen ze die, Nathan? Dat is dan de vraag.
1: Nee, denk ik dan
0: nee,
1: niet.
0: Nee, anders zou ik niet vertellen. Plush won Stone Temple Pilots.
1: Dan weet je meteen wanneer het is ook, wat grappig.
0: In de tijd, ja. Maar goed, in het kader van nou eens een keer een andere van die band, Living Color dus. Leave It Alone.

0: De Sugar Babes, deze zaterdag op Douwpop. Voor veel mensen was dat een verrassing. Maar als je die hits op een rijtje zet, dan kun je waarschijnlijk meer uit je hoofd meebleren dan je denkt. Overload, Round Round, Freak Like Me, Stronger, Hole in the Head. En ja, Push the Button, die hoorde je dan net.
1: Per keer.
0: Dat wordt vast een feest. Over naar Dennis Mooij bij de ANWB. Daar geen feest op de weg?
2: Het valt over het algemeen wel mee. Alles bij elkaar opgeteld staat er 40 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. De A22 Beverwijk-Velzen, daar is de Velzertunnel afgesloten. Vanwege een storing aan de slagboom. Je wordt omgeleid via de naastgelegen A9. Door de Wijkertunnel ga je dan. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum 10 minuten extra. En ook op de A27 van Almere naar Gorkum heb je 10 minuten vertraging. Voor het knooppunt Rijnsweerd zijn ze bezig met een spoedreparatie. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. En op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot 10 minuten extra. Rechterrijstrook is daar dicht.
0: Dankjewel Dennis. Over naar Joeri voor het NOS Nieuws van 12:30.
3: Een vrachtmedewerker van Schiphol is gearresteerd vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan €10.000 cash gevonden. Europa gaat met de Taliban praten. De Europese Commissie heeft ze volgende maand in Brussel uitgenodigd. Het gaat om het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rode Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 en werd door een rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. Ze was lang op de vlucht en werd 2 jaar geleden opgepakt. En verhuurders van grote schermen krijgen veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. Vooral voor de wedstrijd tegen Zweden is veel belangstelling, want die is op een zaterdag en begint om 7 uur 's avonds.
1: Weer.
3: Zonnige periode bij 16 tot 26 graden. Morgen nog meer zon en 20 tot 28 graden.
0: En dankjewel, Joeri. Welke plaat hoor je nooit of te weinig? Wat zit er in je hoofd? Geef het door, dan heb ik zometeen een plekje om hem te draaien.

0: Dasha Austin. Haar succes kwam en groeide zo snel dat ze er eigenlijk helemaal niet op voorbereid was. En daar praat ze nu heel erg openlijk over. Dat is alleen maar goed. Niets om voor je te schamen. Mental health.
1: Annemiekes A-lunch.
0: De dijk ervoor nog. Binnen zonder kloppen. Dit is NPO Radio 2. En ik vroeg je net al, heb je een plaat waarvan je denkt, joh, die hoor ik nooit. Of ik hoor altijd dezelfde van die artiest. Er komt ontzettend veel binnen. We slaan ze allemaal op. John, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoi, je zegt te weinig of zelden gehoord.
2: Ja, klopt, ja. Fischer-Zee.
0: Ja, Fischer-Zee of Z, maakt trouwens niet uit voordat we daar briefkaarten over krijgen. Ja, ik snap ergens wel dat je hem niet heel vaak hoort. Maar dat zegt niets over, dat is geen waardeoordeel hoor. Niet dat ik het nummer niet leuk vind of zo, maar hij is vrij pittig.
2: Ja, waarom? Het is ook uit een lang vervlogen tijd, hè?
0: Dat ook misschien wel, ja. Ik kan me herinneren, Nathan, dat we hem wel eens in alle 13's kwijt kunnen.
3: Ja, zeker.
0: Alle 13 veel tekst.
3: Ja.
0: Alle 13, wat zegt hij nou?
3: Ja, gibberish of zo. Ja. Dat hebben we ook nog gehad, ja.
0: Alle 13, ja, wat, huh? Wat hadden we ook weer? Alle 13, wat zeggen ze nou?
3: Ja, ja.
0: Zoiets.
3: Ja.
0: Ja. Nou, welke is het, John?
2: Nou, Limbo.
0: Ja! Yeah.

0: Neil Young, hij zou komen naar Wicht, maar hij komt niet. Ja, I'm sorry to let you down, but this is not the time, zegt hij. En heel veel meer tekst hoor, maar hij cancelde dus een heel Europese tak van zijn tour. Hij zou er op 8 juli staan met Elvis Costello en vrienden. Dus dat is nog zuurder misschien wel. Gisteren stond hij wel als verrassing opeens in Canada op het podium bij een tribute. Maar goed, ja, hij komt vast wel weer. Hopelijk. Eerst die fijne topsong heb ik voor je.
1: Radio 2, Topsong.
2: Deze week is...

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
13: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
14: Zometeen Elvis in de Nor. En ik heb ook nog wat papers voor je. En Joeri natuurlijk, met het NOS Nieuws van 1 uur.
15: Goedemiddag Annemieke. Reddingswerkers in Laos hebben 5 overlevenden gevonden die een week geleden vastkwamen te zitten in een overstroomde grot. Ze zijn ongedeerd. 2 van de 7 mensen zijn nog vermist. De groep zocht naar goud in de grot toen het hard begon te regenen en de ruimte plotseling volliep. Medewerkers van Samsung die geheugenchips maken krijgen een enorme salarisverhoging en bonussen. Het gaat erg goed met de divisie vanwege de grote vraag naar AI. Maar de Zuid-Koreaanse producent weigerde de lonen flink te verhogen. De werknemers eisten veel meer dan Samsung bood, zegt deze Korea-kenner.
16: En ze hadden een staking aangekondigd die niet alleen het bedrijf, maar de hele Zuid-Koreaanse economie miljarden had kunnen kosten. Ja, die is nu afgewend. Samsung is overigens als bedrijf in zijn eentje goed voor zo'n vijfde deel van die Zuid-Koreaanse economie. Dus ja, dat is nogal wat.
15: De bonussen voor medewerkers kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen zijn jaloers en willen de deal aanvechten omdat zij niks extra's krijgen. Op de internationale veiligheidsconferentie in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat Nederland ook in de toekomst moet vertrouwen op Amerika als bondgenoot. Wel moet Europa volgens Jette ook zelf meer doen aan de eigen veiligheid. De veiligheidsconferentie is dit jaar voor het eerst en moet elk jaar gaan plaatsvinden. En op Roland Garros is de Nederlandse hoop gericht op Jesper de Jong. Hij is de enige Nederlander die nog actief is op het gravel-toernooi in Parijs. De tennisser staat op de baan tegen een relatief onbekende speler, zegt commentator Mark Brasser.
17: Federico Cina, dat is een jongen die ver buiten de top 200 staat. De jonge Italiaan, 19 jaar oud. Maar goed, die heeft wel 3 wedstrijden in de kwalificatie gewonnen en een wedstrijd in de eerste ronde. Dus zijn motivatie, zijn vertrouwen zal ook heel hoog zijn. Dus een coinflip, Jesper de Jong ligt in het voordeel.
15: Gaat goed met de jong, hij staat 2-0 voor in sets en ook in de derde set doet hij het goed.
14: Ja, 4-1 staat hij voor in de derde. Dus dat is goed, ja.
15: Het weer dan. Afwisselende wolken en zon bij maximaal 26 graden. Morgen meer zon en mogelijk een graadje erbij.
14: Dankjewel, Jori. Over naar Tim Schaap bij de ANWB. Goedemiddag.
18: Hi, goedemiddag, Annemieke. Ja, helaas is het hier en daar wat drukker aan het worden. Bijvoorbeeld op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam heb je file vanaf de Keteltunnel tot aan Den Hoorn. 5 kilometer en een kwartier door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Je zou eventueel via de A13 kunnen omrijden. Verder de A22 richting Velsen vanuit Beverwijk. De Velsertunnel is tijdelijk helemaal dicht. Iemand is tegen een slagboom aangereden, die staat in storing. Verkeer kan omrijden via de Wijkertunnel in de A9. En op de A58 Breda-Eindhoven staat een pechgeval bij Oorschot. Vanaf Tilburg daarom 8 kilometer en 10 minuten in de file.
14: Dankjewel, Tim. Nou, ik dacht het wel. Zometeen de eerste 2 platen die ik ga draaien, die zijn gelinkt. Maar hoe? Dat is de vraag. Kun je een link verzinnen tussen die 2? Stuur hem dan even in via de app en dan maak je kans op het peper- en zoutstel. We hadden het er gisteren nog even over, Nathan.
19: Ja.
14: Ik zeg altijd voor de gein, hebben we ze nog? En dan zeg je, ja, we hebben er nog heel veel. Ze beginnen langzaam op te gaan.
19: Ja, ik moet nieuwe bestellen.
14: Ja, dus ik wil daar dit keer wel graag een stem in hebben. Hij is gewoon rukzichtloos dezelfde besteld vorige keer. Ja? Vind jullie ook heel leuk, maar ik dacht misschien af en toe even een
19: Nou, dan gaan we vandaag even de catalogus doornemen.
14: Ja, dat lijkt me een goed plan.
19: Ja.
14: We deinsen ook niet terug voor een bijzonder design dan,
19: nee, dat kan.
14: Toch?
19: Ja, precies. Ja.
14: Nou, leuk. Dus die wint nu gewoon op de ordinaire oude, maar dat is dan meteen ook een soort collectors item, want er zijn er nog maar een paar van. Kun je een link verzinnen tussen Lenny Kravitz' Let Love Rule en Harry Styles' Treat People With Kindness? Nou, ik denk dat dat wel gaat lukken.
20: Europa is van Picasso. India is van mij.
21: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
22: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
23: Lekker zoet.
22: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dat gaan we vieren. Aldi.
24: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
25: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
26: Dat is nog eens voordeel.
25: Ja, dus... Aldi.
24: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
27: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: papa, wat u zeggen?
1: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
0: Wat is dat?
1: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
0: Wie heeft daar nou geen zin in?
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
10: Ben je psychiater?
11: Ik ben psycholoog.
12: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
9: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
13: Interessant, hè, de menselijke geest?
11: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
9: Ik valt ook niet mee. Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Annemiekes Alen.

0: is ook overal, hè, die Harry Styles. Treat people with kindness. En daarvoor nog Lenny Kravitz, Let Love Rule. Het is een prima stel, een heel goed stel. Kun je een link verzinnen, vroeg ik. Nou, behoorlijk wel. Ik zal er even een paar noemen. Stefan, die zegt, ja, buiten de links die zo meteen waarschijnlijk langskomen... Lenny en Harry zijn allebei ook acteur. Ja, Lenny speelde onder andere in Hunger Games... en Harry in Dunkirk. En even kijken, Bart die zegt, ja, Lenny Kravitz had... en heeft gedurende zijn lange carrière heel veel verschillende haarstijlen. Harrystijlen. Wauw. Wel goed. Alex die zegt, ja, dus zowel de nummers als de artiesten schelen precies 30 jaar. Nou, dat moet je ook maar net weten. Ik vermoed dat Alex hier ook een bepaalde machine voor heeft aangezwengeld. 32 jaar en 62 jaar, het 89 en 19. En Judith die zegt, ja, als je de liefde laat heersen, let love rule, dan behandel je mensen met vriendelijkheid. Het is natuurlijk ook een hele mooie. En aan de lijn hebben wij inmiddels wel iemand. Ik zie Nathan echt heel... bijna verslagen kijken, maar het is gelukt, hè?
1: Ik heb op het allerlaatste moment... ik probeerde iemand te bellen, die wist helemaal niet dat zij iets ingestuurd had. Want het was een familieaccount.
0: Oh, dat kan?
1: Ja, blijkbaar.
0: Dus iemand in de familie had het ingestuurd?
1: Ja, dat goed. Ja, maar die kon ik niet bereiken. En toen nam iemand niet op. En toen heb ik toch Melissa gevonden, want die had ook hetzelfde antwoord, gelukkig.
0: Ja, dit antwoord zagen we vaker. En dat is natuurlijk ook een hele leuke. Melissa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw goede link...
2: Nou, Zoe Kravitz is de dochter van Lenny Kravitz en die gaat met Harry Styles.
0: Tadaa! Trouwen zelfs! Ja, helemaal goed. Ja, heel veel mensen houden toch een beetje de roddelrubrieken in de gaten, want ik zag hem vaker binnenkomen. Maar het is natuurlijk nu ook helemaal hot and happening, hè? Nu Harry natuurlijk zo vaak in Nederland is.
1: Ja, en Zoe was er ook, hè?
0: Zoe was er ook.
1: Ze zijn in het Vondelpark gespot met z'n tweetjes.
0: Precies. Harry is ook een paar keer gespot met hardlopen in het Vondelpark.
1: Nee!
0: Ja! En Zoe was er dus ook een keer bij. Ik ga dat peper en zout dan naar je opsturen, Melissa.
2: Fantastisch, dank jullie wel. Joe.

Als je zo'n arsenaal aan hits hebt en zo'n enorme fanscharen, dan kun je lekker doen wat je zelf wil. En dat doet Paul Weller al jaren. Optreden op bijzondere plekken bijvoorbeeld. Heeft deze hele lente en zomer ook weer een grote lijst optreden staan. Kastelen, parken en andere bijzondere buitenpodia. Over dan naar die nieuwe Michael Stipe die ik zo fijn vind. En ondertussen druppelen er ook steeds meer berichten binnen over zijn aankomende soloalbum. Deze wilde ik je niet onthouden. Een van de nummers, zegt hij, let op, is het geluid van een boom die zichzelf voor het eerst hoort. Ja, ik heb er heel veel zin in. Kom maar op met dat album. I Played the Fool. Die staat er waarschijnlijk niet op, maar is wel nieuw van hem.

0: Elvis Presley natuurlijk. Jailhouse Rock op NPO Radio 2.
1: Per keer.
0: Waar we even gaan checken bij Tim Schaap hoe het gaat op de weg, Tim?
2: Ja, zeker op de meeste plekken gelukkig vrij goed. Ja, het gaat hartstikke goed onderweg. Op de meeste plekken dan tenminste. Niet op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. 10 minuten voor de grenscontrole. A27 dan, richting Gorkum tussen Hank en Werkendam. 10 minuten als je onderweg bent vanuit Breda. En ook op de A58 is het even aansluiten. Tussen Tilburg en Oorschot, 7 kilometer en 20 minuutjes.
0: Dank u wel, Tim. En over naar Jury voor het NOS Nieuws van 1:30.
3: Voormalig RAF-terrorist Daniella Klette is veroordeeld tot 13 jaar cel voor diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven in Duitsland. De 67-jarige Klette werd 2 jaar geleden opgepakt in Berlijn. Daar leefde ze onder een valse naam. Winkels van Zeeman sluiten in Oostenrijk en Portugal. Het bedrijf leed vorig jaar een nettoverlies van bijna 12 miljoen euro. En daarom gaan er in Europa 150 vestigingen dicht. En Jesper de Jong heeft op Roland Garros

0: Ros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Cina. Weer. Zon en wolken bij maximaal 25 graden. Morgen een paar graden erbij en meer zon.
1: Zeg Jori, heb je nog één bericht voor ons?
0: Jazeker.
1: Ja, ik zag je al een beetje glimmen.
2: Goeie kop.
1: Dan komt het meestal wel goed. We moeten nog een kop verzinnen bij jouw bericht.
0: Het gaat over de oudste ijssalon van Nederland. Want het stopt ermee. In oktober gaan de deuren definitief dicht. Het gaat om ijssalon Wim Laan in Den Helder. Ruim 130 jaar geleden opgericht. 4 generaties lang bestiert de familie Laan die ijszaak. Maar Wim Laan junior gaat na 50 jaar ijs scheppen met pensioen. Hij heeft het er moeilijk mee, zegt hij bij Omroep Noordkop 247.
3: Dit is best wel een dingetje, hoor. Want ja, je hebt zoveel vaste klanten en ja, je weet dat je ze moet teleurstellen. En daar heb ik wel moeite mee.
4: Ja, is dat emotioneel voor u? Heel wat jaren.
3: Klopt, ja.
0: Och, ja, ook nog eens wat sneu. Ja, hij heeft goed uitgezocht of iemand in zijn familie of daarbuiten de ijssalon kon overnemen. Maar dat is niet gelukt. Wim hoopt dat dit bericht leidt tot interesse. Dus wie weet, misschien kan
1: nou,
0: het nog
1: wel
0: verder.
1: Dat vind ik mooi, want ik zat al te denken van ja, er moet gewoon heel veel media bovenop. Mm-hmm. Want dan is vast misschien wel iemand die denkt, hey, maar dit is perfect voor mij.
0: Zo is het.
1: En dan kan hij dan blijven bestaan. Ja. Is het echt de alleroudste?
0: Nou, dat is altijd weer de vraag, hè? Want dan zou je zien dat iemand ergens Appelscha of zo, een ijssalon
1: noem
0: heeft,
1: wat.
0: Dat nog veel ouder is. Dus
1: nou ja, ik ga graag naar Parijs. En ik heb daar al in 4 restaurants gegeten die claimen het oudste restaurant van Parijs te zijn. Dus dat is ook prima, hè, als je het zelf zo noemt. Hebben we nou hier een kop bij?
0: Ja, nou, Wim's beslissing ging niet over 1 nacht ijs.
1: Oh, goodness. Je kunt hier heel veel mee.
0: Ja.
1: Ja. Leuk. Nathan.
5: Wim Laan zit in een dip.
1: Ah, ja. Oh, ik ben al heel hard om lachen. Die arme Wim. Wim, we're with you. We voelen je.
5: Misschien wordt het wel een disco dip.
1: Maar dat is wel een goede kop. Ja. Ja, als wij ook niet de eerste die met het bericht komt, anders was het een goede scoop geweest. Als je nou een goede kop hebt, of je hebt interesse in het overnemen van de zaak van Wim Laan, het is in Den Helder, dan weet je dat ook even, dan moet je even een goede kop doorsturen. Via de app. Denk je nou echt dat gaat lukken? Lijkt mij heel leuk.
5: Als je het doorstart kan maken, ja. Even goed.
1: Ja. Nou, wie weet.

0: Frankie Goes to Hollywood, relax. En daarvoor nog Jess Glynn, Hold My Hand. Ik startte hem in, zag ik opeens, oh nee. Als je al op social media zit, dan is hij... Hij is heel veel gebruikt voor grappig bedoelde reisdingen. En echte reiscommercials. En dan kun je hem gewoon niet meer normaal horen. Sommige platen krijg je dan juist weer een leuke vibe erbij. Maar in dit geval denk
1: Nothing
0: ik ook... Nothing
1: beats a jet to holiday.
0: Nou ja, sorry daarvoor. Ik heb nog wel een leuke kop voor je, althans. Die heb jij dan weer bedacht bij een bericht van Jury over Slands oudste ijssalon van Nederland. Denken we. Wimlaan in Den Helder, 130 jaar geleden gestart, die stopt ermee. En deze Wim heet ook Wimlaan. Het is gewoon op generatie doorgegaan. En Wim vindt het niks dat hij moet stoppen. Althans, hij gaat naar pensioen, maar er is geen opvolger.
1: Nee.
0: Boe. Misschien dat dit ook helpt. Dat mensen luisteren en denken van, hé, maar ik wil dat eigenlijk wel doen.
1: Heb ik zelfs een beetje emotioneel toen ik het over klanten.
0: Dat is heel erg zinnig om te horen.
1: Ja, zeker.
0: Zet hem op, Wim. Heel veel koppen komen er binnen. Zometeen een officiële uitslag. Dit is slechts een tussenstand met Marjolein, Henk, Ruud, Damir. Heel veel anderen ook nog die dezelfde kop maken. Dus die mag je vanaf nu niet meer maken. Hij is wel heel erg goed. Wim, Laan uit.
1: Ja, die moet ook
0: sorry,
1: gewoon. Ja.
0: Die is daar. En Bart zegt, Den Helder is na 130 jaar niet meer veel eisend.
1: Mooi. Heel mooi.
0: Ik vind hem goed. Als je nog een kop hebt, zometeen dan hebben we een leuk overzichtje van leuke koppen die zijn binnengekomen. Eerst een plaat die je ook niet zo vaak meer hoort, denk ik. The Sheer, Stay Awake.

0: Sparrow.
1: Material Lover op NPO Radio 2. Ja, en voor nog de sheer Stay Awake. Leuke appjes komen er binnen. Tamara onder andere. Oh, helemaal grijs gedraaid toen ik net op mezelf woonde. Geweldig.
2: Goeie kop. Ja.
1: Zo'n plaatje weer even helemaal terug. Mooi is dat. Een bericht van Juri in het nieuws over Den Helder. Daar stopt de oudste ijssalon van Nederland, Wim Laan. Ooit begonnen door een Wim Laan en 130 jaar later ook met een Wim Laan eruit. Althans, Wim Laan moet stoppen, want die gaat met pensioen. Maar ik vind het wel jammer als niemand de zaak overneemt. Dus misschien dat dit nog wat aandacht oplevert voor een eventuele overname. Kunnen we daar wat mee? Ja, dat is gewoon heel simpel gezegd. Martin zegt, nu echt einde aan de ijstijd. Of niet, hè? Paul zegt, deze tent ziet er gelikt uit. En Hella, die maakt ervan stoppen met de ijssalon. Hoe haal je dat in je bol? En Henk, na jaren heeft Wim ijsvrij.
3: Heel mooi.
1: Ja, heel ja. Een hele andere weg ingeslagen. Erika, die zegt, overname ijssalon alleen door een Wim. Dat is een harde ijs. En Bert die maakt ervan ook van de koude kant geen opvolging.
3: Hoi.
1: En José, ijsverkoper doet harten smelten. Ja, Wim is een beetje emotioneel erover, snap ik. En Annemarie die zegt altijd al een ijsbaan willen hebben in Den Helder.
3: Wauw.
1: Damn. En dan heb ik Ricardo aan de lijn. Ricardo, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Het is misschien niet de slimste, mooiste, diepste kop, maar wij hebben er vreselijk om gelachen.
4: Nou, dat is het belangrijkste.
1: Ja, lijkt me wel. Ja. Wat heb jij ervan gemaakt?
4: Ik had als goede kop, Wim Laan heeft het tot zijn pensioen van genootjes.
1: Sorry, maar dat vinden wij leuk. Wim Laan heeft het tot zijn pensioen van genootjes. Dankjewel. Zou je misschien een foto willen sturen van je eigen goede kop? Dan kom je hier in de eregalerij der goede koppen.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
5: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
11: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
15: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
16: Een heel boek? En de kinderen dan?
15: Die zijn veel te druk met spelen.
16: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
15: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
16: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
15: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
16: Proost.
15: Op sunweb.nl.
17: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
19: Goedemiddag, dit is Radio 2. En dit uur weten we het. De selectie van Koeman. Alles daar later over. En nu eerst waarschijnlijk nog ander nieuws, Juri.
20: Dat klopt. Goedemiddag, Paul. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de gevangenis in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van de man die werd doodgeschoten. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden, en dus gaat het om doodslag en niet om moord. Justitie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Op de internationale veiligheidsconferentie in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat Nederland ook in de toekomst moet kunnen vertrouwen op de VS als bondgenoot. Wel moet Europa volgens hem ook meer zelf gaan doen aan de eigen veiligheid. Verslaggever Onno Beukers.
7: Wat verder opviel is dat Jette zich ook wel wilde presenteren en wilde overkomen als de jonge, frisse leider. Hè. Niet voor niks op deze veiligheidsconferentie. De Next Gen. En ja, daar probeerde premier Jette zichzelf ook wel in te profileren en dus als de jonge, frisse leider in Europa over te komen.
20: De veiligheidsconferentie is dit jaar voor het eerst en moet elk jaar worden gehouden. Dementie kostte de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het gaat bijvoorbeeld om medische kosten, maar ook de kosten van mantelzorgers tellen mee. Gevreesd wordt dat het aantal mensen met dementie stijgt door de vergrijzing, terwijl er minder mantelzorgers en zorgverleners zijn. Volgens de onderzoekers is dementie te voorkomen door bijvoorbeeld een betere leefstijl.
21: Maar ook door sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op. Luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
20: En tennisser Jesper de Jong staat voor het eerst in zijn carrière in de derde ronde van Roland Garros. Hij was in 3 sets in Parijs te sterk voor zijn Italiaanse tegenstander. Was te horen op Eurosport.
22: Oh, die is lekker zeg. Ace nummer 11 geeft de opluchting de winst voor Jesper de Jong. En daarmee gaat hij dus voor de eerste keer in zijn carrière naar een derde ronde van een Grand Slam toernooi.
20: En morgen komen er in Parijs ook nog Nederlanders in actie in het dubbelspel.
19: Die is lekker zeg.
20: Lekker hè.
19: Klinkt goed.
20: Het weer dan nog, wolken en zon bij 17 tot 25 graden. Morgen meer zon en warmer. Het
19: gaat weer de goede kant op joh. Even met een kleine terugval vandaag.
20: Ja.
19: Hoewel het wel meevalt als je in het zuiden zit, denk ik trouwens. Hey Tim, gisteren ingevoerd met jou de kleurencode.
23: Ja, inderdaad.
19: Hoe is de kleur nu op de weg?
23: Nou, nog wel gezellig groen hoor. Het gaat toch wel goed. Ik zeg niet dat we filevrij zijn, maar de files die er staan zijn maximaal 10 minuten qua lengte. Onder andere de A12. Daar is het in beide richtingen drukte tussen Zevenaar en de Duitse grens. Richting de Duitse grens komt dat uiteraard door die controles. 10 minuutjes dus. De andere kant op staat een pechgeval op je bergingswerkzaamheden bij Zevenaar. Daar heb je dus 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Breda, daar vielen tussen Noordloos en Werkendam 5 kilometer en slechts 5 minuten.
19: Geen Two Unlimited. Wel Twilight Zone, die hoor je zo.
24: Ster.
25: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
26: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
27: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
28: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
29: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
30: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Obelink, alles voor kampeergeluk.
3: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
2: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
7: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geen WK-hit, maar zo klinkt hij toch wel een beetje. De fijne energie die je zoekt bij een plaatje in deze tijd, denk ik. Shakira hoorde je op Radio 2. En daarvoor ook nog Golden Earring en Twilight Zone. Shakira overigens heeft ook wel een echte voetbalplaat uitgebracht. Maar ik vind die gewoon niet zo leuk als deze, zeg ik eerlijk. En dit is het uur van de waarheid. Ik denk kwartiertje, half uur uiterlijk, dan komt er een persbericht waarin staat wie Koeman gaat meenemen. En eerlijk gezegd, voor mij is dit een beetje de dag dat de echte voorpret voor het WK gaat beginnen. Dat je ook een beetje, als een van de 17 miljoen bondscoaches kan gaan nadenken. En het is woensdag, dus ja, dan denk ik altijd aan een lekker stuiterballenplaatje. Er mag een beetje gehakt worden. Eigenlijk dacht ik aan andere stuiterballen. Het is toch ook een beetje mooi weer. Laten we het een beetje chill houden. Ken je deze stuiterballen nog? Dat is een reclame op televisie van een televisiemerk, Japans televisiemerk. Nu ben je aan het nadenken, Japans televisiemerk. Sony, precies. En die hadden een clip met een dorp en daar miljoenen gekleurde stuiterballen in. En dit liedje erbij.

Meredith Brooks, je hoorde Bitch op Radio 2. Ook nog Heartbeats daarvoor van José González. Later vandaag speel ik weer eens top op 14. Terug naar het moment dat je 14 was. Dan is het natuurlijk leuk als je niet zelf googelt van tevoren wat er in die top 5 stond. Want het is leuk om je te laten verrassen. Weet je het nog? Herken je de nummers nog? Maar Patrick heeft al wel zitten googelen en die is zo teleurgesteld van zijn eigen top 5. In 1990 was hij 14. Zij wil liever 1989. Dus of hij mag liegen over zijn leeftijd. En van mij mag je altijd liegen over je leeftijd. Sterker nog, ik zit soms ook wel eens erover na te denken. Maar daarover later in dit programma iets meer. Eerst een zomerhit. En wat voor een. Uit Noorwegen. Je verzint het niet. Maar daar hebben ze het door.

0: of Linda Ronstadt, you're it, so easy. En daarvoor ook nog Magnetic. De zomerhit nu al van dit jaar. De Bausa heet die artiest. Het is 2:30. Ja. Meteen voetbalnieuws, natuurlijk, maar eerst de files. Tim, kleurtje?
1: Groen hoor, hartstikke goed. Oh. Niks aan de hand. Zo dadelijk dus oranje, hè, met een knipoog naar voetbalnieuws.
0: Mooi.
1: Ja, heel goed. Op de A1 en de A12 files in beide gevallen voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 10 minuten extra. En dan de A12 richting Arnhem vanaf de grens. Ongeveer 10 minuten voor Zevenaar. Komt daardoor bergingswerkzaamheden, maar de weg schijnt weer helemaal vrij te zijn.
0: We hebben ook nog nieuws natuurlijk. Hier is Jury.
2: Ja, de KNVB heeft het al bekendgemaakt. Ronald Koeman moet nog komen met de toelichting. Zo meteen om 15:15. Maar de KNVB heeft het al gepubliceerd op zijn site. De selectie voor het WK-voetbal. Opvallend is dat middenvelder Guus Til van PSV erbij zit. En ook oudgediende Martin de Roon van Atalanta. En topscorer Memphis Depay van het Braziliaanse Corinthians zitten bij de definitieve selectie. En straks dus dat commentaar van Ronald Koeman. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jeschougus van Defensie zegt dat het gaat meedoen aan de NAVO-missie en, mocht het nodig zijn, kan doorvaren naar de straat van Hormuz bij Iran. Alle 162 geëvacueerde gevangenen van de gevangenis in Vught zijn sinds gisteren weer terug. Zaterdag woedde er brand in de wasruimte en daarom moesten ze naar een andere locatie. En het wordt steeds warmer door klimaatverandering. En dat betekent ook dat je hier steeds makkelijker wijn kunt verbouwen. Een verslaggever van RTV Utrecht ging naar een wijnboer op de Utrechtse Heuvelrug, waar net een fles wordt gebotteld.
3: Lukt het, meneer Kronen?
4: Ja, het lukt.
3: Ja? Eerst even ruiken maar, hè. Oh, dat is wel een echt een Rijnachtig luchtje, meneer Kronen.
4: Ja.
3: Het proeft toch een beetje Frankrijk.
2: Er gebeurt heel veel. Zijn wijn lijkt op die uit de Bourgogne-streek in Frankrijk door al die zonuren in Nederland.
0: Wat ruikt hij raar aan dat glas?
2: Ik denk ook dat hij even aan de microfoon snuffelde.
0: Ja, precies. Zo, radiotechnisch, zo is dat natuurlijk gegaan. Ja.
2: Het weer, wolken en zon bij 16 tot 26 graden. Flinke temperatuurverschillen dus. Morgen mogelijk 28 graden en meer zon.
0: Ik ging vandaag de deur uit en toen zei mijn vrouw tegen mij: daar ben jij echt te oud voor. En we hebben het wel vaker over leeftijd in dit programma, Juri. Nou ben ik benieuwd, wat denk jij dat zij mij zag?
2: Iets met kleding. Wacht, ik kijk heel even onder de tafel. Oh ja, je wijde broekspijpen.
0: Ik heb een wijde broek gekocht. mijn middelste zoon Abel zei: ik vind het mooi, papa. Ja, en de oudste zei: ja, mooi, maar niks voor jou. Je bent gewoon. Heb ik nou een broek van een 17-jarige? Nou, zo'n hele wijde broek, kan dat niet?
2: Nee, maar jij draagt altijd vrij strakke jeans. Ja. Die strak ook om de bovenbenen en de kuiten zitten. Dus dat is hoe we jou kennen. Ja. En als dat in één klap verandert, dan moeten we daaraan wennen. En ik denk dat jouw vrouw misschien over een tijdje wel zegt van: misschien moet je er nog eentje kopen.
0: Het voordeel van geen hele strakke broek meer dragen is trouwens wel dat je wat anders klinkt. Maar jij bent altijd eerlijk, Juri. Ik heb het kaartje er nog aan.
2: Echt?
0: Moet hij terug of kan ik hem houden? Ja, echt. Nee, ik heb het nog aan.
2: Oh nee, dit is wel heel goedkoop, zie ik. Ja.

0: Doe mocht het ooit live met hem doen, met haar briljante cover natuurlijk. Vandaag het origineel, Bryan Adams, Heaven.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Terug naar het moment dat je jong was, toen je gewoon nog een wijde broek kon aantrekken en je ouders daar misschien wat van vonden. En niet andersom, dat je kinderen iets vinden over wat jij aan hebt. Goed, dat is mijn probleem. Joris Hendricks, yes. Goedemiddag. Hi.
2: Goedemiddag.
0: 77 ben je geboren, hè?
2: Ja, zo ongeveer, hè?
0: Zo ongeveer. Is dat je echte leeftijd? Ga ik toch even checken.
2: Ja, bijna.
0: Wanneer ben je geboren?
2: 18/2/1977.
0: Ja, precies. 18 februari 1991. Ik denk dat de wijde pijpen toen hip waren.
2: Oeh, dat zou goed kunnen.
0: Jij weet dat niet
2: maar
0: meer.
2: Maar die had ik niet aan.
0: Nee, wat had jij dan aan?
2: Veel voetbalbroekjes, denk ik.
0: Ah, oké. Okay. Dat zat er toen al in.
2: Ja.
0: En nog steeds?
2: Jazeker wel.
0: Dus je hebt het nieuws van het WK gevolgd?
2: Nu net, inderdaad.
0: En wat denk jij als bondscoach? Goed?
2: We zullen het zien. Okay. Ik ben altijd chauvinistisch, maar elke keer heb ik het fout.
0: Je hoeft je qua muzieksmaak niet politiek correct op de vlakte te houden. Je mag je helemaal laten gaan, Joris, als we teruggaan naar jouw top 5. 18 februari 91. Jij was 14. Dit was nummer
3: 5.
2: Kijk.
0: Mooi, of niet dan?
2: Ja, Queen, daar is niks mis mee, nee.
3: 4.
2: Vanilla Ice.
0: Ja, die had ook zo'n wijde broek aan, geloof ik. Ja.
2: Nee, dat is MC Hammer.
0: Oh ja, nee, die had echt een wijde broek. Je hebt gelijk.
3: 3.
0: Steel, hoor ik je zeggen. Dat klopt inderdaad. Ja. Crazy. Ja. Nummer 2 wordt dansen.
3: 2.
2: Ja.
0: CNC ja. Music Factory.
2: Ja.
0: En dan de nummer 1. Dat was deze.
3: 1. I love you so,
0: never ever gonna let. Vond je dat wat?
2: Nou, niet alles.
0: Je was niet fan van de Candyman, de Knockin' Boots.
2: Nee. Oei.
0: Is het lastig? Ja, vind je het lastig? Waar twijfel je tussen?
2: Ik denk toch Vanilla Ice.
0: Ja?
2: Of Queen. Ja.
0: Ja, twee compleet verschillende platen. We gaan toch voor Queen. Wat geeft dan de doorslag?
2: Ja, toch wel de meest mooie nummers en toch wel een legendarische band.

Jorine stuurt mooiste nummer van Queen ever. Adriaan stuurt beste zang van iemand ooit. Grote uitspraken over deze plaat. En Bert zegt nog wel, dit zou een mooie vervanger zijn van Bohemian Rhapsody. Oeh, nou, dat gaat denk ik nooit gebeuren in de top 2000, heel eerlijk. Maar persoonlijk, als ik daar ook iets over mag zeggen, ik geniet eigenlijk altijd wel meer van innuendo van Queen. Maar dat komt ook, het is een beetje mijn tijd qua muziek dat ik Queen ontdekte. Dus ik vind het ook echt een fantastische plaat. En het was helemaal niet eens mijn keuze. Nee, dat was gewoon de luisteraar van vandaag bij Top op 14. De keuze is er ook genoeg voor jou. Met de takeover komt eraan, neem jij het maar over. Wat moet er zometeen op de radio klinken? Weer eens een hele lange albumversie van iets bijvoorbeeld. Er is tijd voor.

0: is NPO Radio 2.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hak uw visje al, visje al!
3: De finale van Hunted Fips. Een zenuwslopende klopjacht komt tot een einde. Wie lukt het de hunters één stap voor te blijven? En direct daarna blikken we terug. After the Hunt met Fips en Hunters. De finale van Hunted Fips, 20:30. En direct daarna After the Hunt, 21:30 bij Avrotros op NPO 1.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
6: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op Meenverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Goedemiddag, de persconferentie van Koeman is bezig.
5: Oh, interessant allemaal. Meer nieuws is er natuurlijk ook. Hier is Juri.
6: Ja, nou, het gaat wel beginnen natuurlijk met Koeman. Ja, ja, hij neemt Jeremy Frimpong niet mee naar het WK-voetbal. De rechtervleugelaanvanger van Liverpool maakte de laatste jaren geregeld minuten bij Oranje. Koeman is nu dus bezig met een persconferentie waarin hij al zijn beslissingen toelicht. Hij moest vooral spelers laten vallen die geblesseerd zijn of nog maar net hersteld.
7: Helaas te veel. Dus we konden ze ook niet allemaal thuis laten. Ja. Mega, Stefan de Vrij, ja. Die raakte geblesseerd afgelopen zondag in de wedstrijd. En het bleek dat er schade was. En dat hij 12 tot 14 dagen nodig zou hebben om weer inzetbaar te zijn. Ja, moest daar helaas ook een streep doorheen.
6: Atalanta middenvelder Martin de Roon keert na ruim 2 jaar terug in de selectie van het Nederlands elftal. Ook Memphis Depay en Jurrien Timber zitten bij de groep van Koeman. Ze zijn op tijd hersteld van blessures. Ook gisteravond was het onrustig op het strand in de Rotterdamse wijk Nesselande. Rondhangende jongeren zorgen voor veel overlast op de boulevard. De politie grijpt daarom sneller in. Gisteren werd een groep door politiehonden en agenten met wapenstok naar een metrostation geleid. Een dag na het ongeluk tussen een schoolbusje van het speciaal onderwijs en een trein in België is de schok nog steeds groot. Bij het ongeluk overleed de chauffeur, een begeleider en 2 kinderen. Een van de nabestaanden is vooral nog boos, vertelt hij tegen VTM Nieuws.
8: Boos, gewoon boos. Maar later gaat dat verdwijnen, hoop ik. En dan gaan we wel zien. Ik ga daarmee moeten leven. En dan mag ik boos zijn, zo nee, ik wil. Dat gaat mij in het leven niks meer bijbrengen.
6: Hoe dat ongeluk in België kon gebeuren is nog niet bekend. En tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Cina. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer zondag bij een graad of 16 tot 25 zelfs. Morgen droog, veel zon en een paar graden erbij.
5: Dankjewel, Juri. En Tim begint met een kleurtje natuurlijk.
9: Ja, het wordt langzaamaan licht oranje, maar echt heel lichtjes hoor. Een beetje gelig eigenlijk nog. Op de A59 is daar een grote oorzaak van. Vanuit Den Bosch naar Zierikzee. Voor Waspik een lange file van 20 minuten. 5 kilometer vanaf Waalwijk. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Verder de A50 Arnhem-Os tussen Ewijk en Ravenstein. Daar 30 minuten over 7 kilometer. En dan een grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten in de file staan.
5: Als je nog graag je plaat wil aanvragen, doe het via de NPO Luisterapp. Zometeen hoor je punkrock uit de 90's.
10: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
13: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
14: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
13: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
14: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Een nieuwe grill. Op ons terras.
20: Sorry, het is WK.
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
18: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
21: Lieve kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
22: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
23: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AHA Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
23: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf €0,99 met volle spaarkaart.

0: Nummer is al 12 jaar oud, tenminste 12 jaar geleden maakten ze het samen. Ik denk dat het inmiddels recenter echt tot een dansplaat omgetoverd is, want het klinkt niet zo gedateerd qua sound. Het duurde even, want er was gedoe over muziekrechten. Nooit vaker, het is toch gelukt. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran. The Offspring ervoor ook nog met Pretty Fly for a White Guy. Het is Pascal.
1: Ja, goeiedag.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Nou, naar omstandigheden redelijk.
0: Ja, want je hebt een naald in je arm, of waar?
1: Ik heb een naald. Ik lig in de goot met een naald in mijn arm. Nee. Het valt mij. Ja, nee, ik word op dit moment gezellig getatoeëerd.
0: En wat komt er op je lijf?
1: Ik heb nogal een voorliefde voor Schotland. En er wordt op mijn linkeronderarm de kop van een edelhert getatoeëerd.
0: Zo.
1: Ja.
0: En heb je ook al een doedelzak? Met een collega weten?
1: Nee, dat heb ik maar laten helpen.
0: Hey, sorry Pascal. Hey, maar terwijl jij getatoeëerd wordt, kun je rustig wel even naar een prachtig liedje luisteren, hè? Want dat zou je graag willen.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat is perfect.
0: Deze mag het zijn voor jou, hè?
1: Hey, te gek.
0: Geniet. Hoe lang mag je nog liggen, Pascal?
1: Nou, ik denk dat ik hier nog wel 3 uurtjes bezig ben.
0: Oh, oké, nou, zo lang duurt hij niet, maar geniet zolang het goed gaat. Pink Floyd.
1: Yo, top. Yo, dankjewel.

Anja wilde graag Crazy, je hoorde Seal op Radio 2. Ook nog Pascal's keuze, Great Gig in the Sky. Normaal gesproken alleen bij de top 2000, denk ik, deze plaat. Hij wordt getatoeëerd, nog eventjes wel, met dat hert dat op zijn lijf gezet werd. Nog één plaat dan, denk ik. Dan zijn we er wel in de tijd voor de 10-minute takeover. Is wel leuk. Ik zag vandaag nog een filmpje, een oud filmpje van Deadmau5. Fantastisch producer. Was druk bezig online in een livestream met het componeren van een nieuwe track. En hij was bezig en bezig. En hij was klaar en toen had hij dit gemaakt. Maar ja, dat bestond dus al. Daar kwam hij ook achter. Dat kon weer de prullenbak in, want namaak, daar ging hij niet voor. Het enige echte origineel uit de 90's komt van Rogier. Hij wil Darude en Sandstorm.

0: Yo, gewoon lekker laag praten, Roer. Hoe is het op de weg, Tim? Ik vraag het aan jou.
1: Ja, het wordt nu toch wel... Zal ik weer binnen de kleuren
0: blijven? De kleuren, ja.
1: Oké, ja. Ja, van donker oranje licht rood.
0: Zo, dat is pittig.
1: Ja, het wordt drukker onderweg. We zitten al rond de 170 kilometer. Dus vandaar dat we hebben besloten tot een andere kleur in deze kleurcode.
0: Mooi.
1: Op de A59, daar staan de file vanuit Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Waalwijk en Waspik. 5 kilometer, 20 minuten door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein een kwartier extra. En de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10, maximaal 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel, Tim. En dan het nieuws. Hier is Juri.
2: Goedemiddag. De politie heeft vanochtend in IJsselstein 3 mensen opgepakt die de start van de bouw van de tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen wilden dwarsbomen. Ze hadden zich aan een hek vastgeketend. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Dat marineschip gaat daar onderdeel uitmaken van de permanente NAVO-missie. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Het digitale archief van beeld en geluid is razend populair. Sinds de opening van de Schatkamer, zo heet hij, gisteren is hij ruim 200.000 keer bezocht. In totaal zijn er meer dan 175.000 radio- en tv-programma's gestreamd. En onder de meest bekeken titels zijn Zwiebertje, Floris en...
3: Het is zaterdagavond. U kunt geen kant meer op.
4: Zeppen Kopspijkers?
2: Jazeker.
3: Dit is Kopspijkers.
2: Met Jack Spijkerman.
0: Oh, dat was zo goed.
2: Dat was leuk,
0: met dat
2: he?
0: Cabaret altijd op het einde. Ja. En toen ging je naar de commerciële. En toen hadden we nooit meer wat van gehoord.
2: Ja, helaas. Nou ja, dan kan je allemaal terugkijken. Je kunt lekker rondneuzen, programma's reclamevrij bekijken en beluisteren. En dan beland je plotseling bij een uitzending van Rap Radio.
0: Heb jij op mij zitten googlen?
2: Ja, tuurlijk. 7 maart 2003 is dit.
5: Rap Radio.
0: Je luistert naar het tweede uur van Rap Radio. Dit is BNN op 3FM. Straks in dit uur Mixmania. Ik heb een mix opgestuurd gekregen van een luisteraar. Het is een battle mix, zoals dat heet. In vakterm is dat heel bekend voor de nerds die mix opsturen. Zo moet ik ze eigenlijk niet noemen, hoor. Dan krijg ik nooit meer wat. Dat hoor je straks. Nu eerst Fundamental uit de jaren 90. Dit is Dancing on a High Ground. Ja, wel strak.
2: Lekker toch? Maar,
0: goed nummer ook trouwens.
2: Ja, mag hè. Oh, ja, hoe
0: ik was een beetje zenuwachtig, hoor ik aan mezelf.
2: Ja, je zit wat hoger en geknepen.
0: Ja, ja. Natuurlijk dus ook nog een strakke broek aan, denk ik.
2: Ja, maar dit is echt al lang geleden.
0: Ik denk dat het nacht ook was, denk ik. Want het was 2003, toen zat ik nog in de nacht bij 3FM. Mm. Ja. Oké. Okay. Dan nu een nerd met het weer. Oh, zo moet ik hem niet noemen, anders doet hij het nooit meer.
2: In het zuiden is het warm. Het kan daar 26 graden zijn. In het noorden een stuk koeler. Morgen mogelijk 28 graden en meer zon.
0: Ik denk dat ik zo meteen eens naar die schatkamer ga graven ook. En...
2: Wil je
0: morgen weer?
2: Wil je het horen of niet?
0: Heb je jezelf ook?
2: Ik heb mezelf ook. Jazeker. Dit is even kijken hoor. Radio 1, augustus 2010.
0: Zo.
6: 7 uur. Het NOS-journaal. Joris Stubenitski.
7: Parlement Antillen akkoord met nieuwe verhoudingen in Koninkrijk. Hip-hopster geen president van Haiti. En zanger pleegt zelfmoord op Belgisch popfestival.
0: Het lijkt alsof je moet huilen.
2: Ik lees heel formeel. Ja,
0: ja hè? Dat is het. Ja, je gebruikt je stem anders.
2: Ik las nog geen jaar het nieuws. Dus ik zat echt met heel veel zenuwen ook.
0: Dat hoor je ook. Ja, maar gelukkig ben jij ook goed opgedroogd.
2: Ach, godzijdank. Ja.
0: Ga je dit ook bij Ruud te doen?
2: Daar is het archief te klein voor.
0: Nee. Bij Ruud heeft dat de beste tijd ooit. Nou, dat mag je niet zeggen natuurlijk, maar het was goed vroeger. Oh. Check het.

0: Een hit in de zomer van 2021, dat coronajaar. Shouse en Love Tonight.
1: De moeilijkste vraag.
0: Deze vraag gaat niet over Survivor. Maar wel over Eye of the Tiger. Zij zijn er bekend van, maar Katy Perry heeft het ook een keer gehad over The Eye of the Tiger. Weet jij in welke plaat dat voorkomt? In welke plaat heeft ze het meermaals over The Eye of the Tiger? Hij heet dus niet zo. Als je de titel wel weet, lastig hè? Echt een moeilijke vraag, denk ik vandaag. Stuur je antwoord door via de NPO Luisterapp.

0: Een heel van Danny Vera, je hoorde Try Again.
1: De moeilijkste vraag.
0: Heeft niks met Survivor te maken, behalve dan dat die ene legendarische titel van ze natuurlijk voorkomt in een nummer van Katy Perry. Eye of the Tiger zit in een nummer van haar, maar welke is de vraag? Joris, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul.
0: Hallo. Jij had dat scherp?
2: Ja, ik meedde in het site, The Eye of the Tiger. En toen, ja, ik moest denken aan dat refrein. I am the eye of the tiger.
0: En dan moet je wel nog even afzingen. Dat ga je ook echt doen, hoor. Je haalt adem, ik zet er wat galm bij, ja?
2: De rest zou ik misschien niet weten.
0: Zeg het maar gewoon dan hoe die heet.
2: Roar.
0: Ah, helemaal lekker.
2: Ja,
0: welk dier, de koning van de jungle, maakt eigenlijk die brul? Daar heeft ze het ook over in dit nummer. Dat is geen tijger, maar een...
2: Een leeuw.
0: Ja, nou, ik ga hem natuurlijk helemaal draaien, maar niet voordat ik jou verteld heb, Joris. Gefeliciteerd, je hebt mijn memory spel te pakken.
2: Zo. Dat is wel bijzonder.
0: Ja, had je niet gedacht toen je vanochtend wakker werd, hè?
2: Nee.
0: Gefeliciteerd.
2: Dank je wel.

0: Katy Perry en zo meteen hoor je Ruud.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Obeling, alles voor kampeergeluk.
3: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
2: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burnout Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Hak een visje af, visje af!
10: De finale van Hunted Fips, een zenuwslopende klopjacht, komt tot een einde. Wie lukt het de hunters één stap voor te blijven? En direct daarna blikken we terug. After the Hunt, met Fips en hunters. De finale van Hunted Fips, 8:30. En direct daarna After the Hunt, 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
11: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Europa is van Picasso. India is van mij.
20: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: En zijn het 1 minuut en 30 seconden na 4 uur tijd voor het NOS Journaal. Hier is Yuri Szymanski. Yuri, goedemiddag.
21: Hey Ruud, goedemiddag. Een vrouw uit Woerden moet 3 jaar naar de gevangenis voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij Huizen. De rechter veroordeelde haar ook voor afpersing. Een van de laatste nog levende leden van de Duitse linkse terreurgroep Rote Armee-fraktion is veroordeeld. Daniela Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden opgepakt in Berlijn. Ze moet nu 13 jaar de cel in voor een reeks vergrijpen, vertelt correspondent Gienbal Duk.
1: Het gaat onder meer om verboden wapenbezit, een poging tot ontvoering en nog een aantal andere klachten. En dat komt samen neer op die 13 jaar cel. En de rechter zei daarbij ook heel duidelijk dat dit eigenlijk losstaat van lid zijn van een terreurgroep en haar activiteiten binnen de RAF. Je moet het echt zien als losse aanklachten, wat de ideologie erachter ook was. Je mag deze activiteiten niet ondernemen, zei de rechter. En daarom komt ze dus uiteindelijk 13 jaar de cel in.
21: Klette is nu 67 en leefde onder een valse naam in Berlijn. Opluchting in Zeist. De KNVB blijft daar zitten en verhuist niet naar Almere, waar meer uitbreidingsmogelijkheden zouden zijn.
3: Nou, we zijn natuurlijk heel verheugd, zowel als gemeente als provincie Utrecht, dat de KNVB gisteren het vertrouwen heeft uitgesproken. Want we zijn er nog niet, hè. Er moet natuurlijk nog een besluit genomen worden over de uitbreidingsplannen. Maar dat de KNVB wel dat vertrouwen heeft uitgesproken dat we op de goede weg zitten met elkaar. En dat ze, net als wij, hopen op een positieve uitkomst.
21: Er zouden 3 voetbalvelden bij kunnen komen in Zeist. En een staking bij de geheugenchips-tak van Samsung is voorkomen dankzij een akkoord over flinke bonussen, zegt deze Korea-deskundige.
22: De lonen stijgen ook voor die groep met gemiddeld 6%. En er komt een soort sociaal huizenplan waarbij mensen geholpen worden met een woning aanschaffen. Want met name in hoofdstad Seoul in Zuid-Korea zijn de huizenprijzen gigantisch hoog.
21: En die prijzen gingen gelijk nog meer door het dak toen het nieuws over de Samsung-bonussen bekend werd. Sommige medewerkers krijgen er tot 3,5 ton bij. Het weer vanavond vrij zonnig. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen zon overgoten en maximaal 27 graden.
0: Jordi, dankjewel dat zo. Tim Schaam bij de ANWB. Hoeveel, Tim?
23: Ja, ik heb er 3 op een rijtje gezet, maar in totaal 330 kilometer, Ruud. Het is nu al aardig druk aan het worden. Dat merk je bijvoorbeeld op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Knopend Gouwen, 10 kilometer en 20 minuten. Ook de A326, die bestaat ook, Nijmegen-Ravenstein. Tussen Beuningen en Knopend Bankhoef, 2 kilometer en 10 minuutjes. En goed nieuws voor weggebruikers op de A12, Arnhem-Den Haag. Bij Knopend Oude Rijn is de weg weer vrij na een ongeluk. Er staat nog wel een file, die kan nu gaan oplossen. 10 minuten vanaf Houten-Oost.
0: Dankjewel, Tim, tot zo.
24: Zometeen bij

0: bij Zeeman herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Vandaag is de laatste dag van de Musical Tiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang-upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musicaltiendaagse.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
8: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus... Aldi.
12: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: staat een manager.
1: Manager? Er staat een manager. Ik bedoel, er gaat een schip.
2: Een mijnenveger.
3: Dat is iets heel anders.
2: Dat is wat anders, ja.
1: Een mijnenveger.
2: Een
1: mijnenveger. Er is ongetwijfeld een manager op deze mijnenveger. Maar dat is niet de bedoeling van het hele lied.
2: Was dit een autocorrect?
1: Dat denk ik dat dit een typo was van mijn kut-Apple. iPhone.
0: Er gaat een mijnenveger naar de Middellandse Zee.

0: jaren 90. London Beat en I've Been Thinking About You. Dames en heren, van hartelijk welkom. Het is woensdag 27 mei. Dat wil zeggen, volgende week glijden wij juni in.
1: Waanzinnig.
0: Niet normaal, hè?
2: Ongelooflijk. Maar hebben jullie niet het idee dat het al lang zomer is? Ik vind, door dit weer denk je ook nou, van, nou, we ja, zitten al...
0: Nou, vandaag vond ik herfst, hoor.
1: Nee.
0: Ja, bewolkt was het.
2: Oh, dat gaat ook snel bij jou.
0: Ja, bij mij gaat het... Nee, het was wel heerlijk weer natuurlijk. Echt fantastisch.
1: Ik vond het vandaag lekker. Gisteren was het eigenlijk te warm.
0: Vond je het warm?
2: Nou, morgen wordt warm. Het weer zo warm.
0: Voor mij kan het echt niet warm. Ik vind echt alles boven de 25 graden hoor je mij niet meer zeiken.
1: Oh? Ja. Mag ik daar meteen op aansluiten?
0: Ja, graag.
1: Ik was vandaag op weg naar de studio. Ben ik benieuwd naar de mening van Bettina. Vanuit mijn auto spotte ik meerdere mannen met ontbloot bovenlijf.
0: Oh.
1: Op zowel het balkon, dus in de eigen private sfeer. Maar ook wandelend met de hond. En vind jij daar wat van? Want ik merk dat ik aan de ene kant
0: maar
1: toch
0: dat de hond ook ontbloot is?
1: De hond had ook ontbloot bovenlijf. Wel een zonnebril op trouwens. Maar dat ik aan de ene kant denk respect dat je dat doet en durft. Maar ik zou dat nooit doen. En nou... ben ik ook niet zo lekker dat ik denk ik ga zonder shirt
2: rondlopen. Nou, ik vind jou behoorlijk lekker, Gijs.
1: Dankjewel.
2: Ja, dat mag gezegd worden. Ik vind Gijs hartstikke lekker.
1: Okay. Nou, die mannen vond ik ook, ja...
2: Nou, gisteren was Jim, mijn man, wezen sporten.
1: Kijk, als je het hebt over lekker.
0: Ben je weer met Jim?
2: Ik ben weer met Jim. Af en toe, weet je, als hij binnenkomt lopen. En die loopt dan altijd naar zijn sportschool toe. En die kwam thuis, die kwam binnenlopen zonder shirt.
1: Nou.
2: Dus ik kijk hem aan en ik
0: zeg... Ja, maar Jim mag dat. Ja.
2: Maar loop jij hier door de... Heb je de hele weg terug zonder shirt gelopen hier zo? Door het gooi.
1: Ja,
2: en? En zei hij, nou, het laatste stuk door de buurt wel. Ja, ja, ik had het zo warm. En toen dacht ik van, wat grappig. Want dat zie je nooit. Dus nee. Ik wist niet zo goed wat ik daarvan vond. Of ik
0: weet
2: dat nou
0: ook niet wat ik daarvan vind.
2: Zo gekker,
0: zo, en nu wil gewoon...
2: aandacht.
0: Ja, aandacht.
2: Ik wil gewoon heel graag aandacht. Kijk naar
0: dat?
2: Mij. Ja,
0: onze jongens, kijk naar onze jongens.
2: Hier,
1: was je ook aan het zingen en fluiten ondertussen?
2: Ja,
1: dansen.
2: En strippen. You can leave your head on. Ja, dat liedje had hij opstaan.
1: Dat was weinig te strippen.
2: Nee, maar ik dacht wel, ik vind toevallig dat je dat zegt. Omdat ik dacht, wat vind ik hiervan? Ja. Kijk, maakt mij niet uit wat hij doet. Hè. Daar gaat het niet om.
1: Dat is je man.
2: Maar meer dat ik dacht,

0: Ik geloof niet dat ik in bikini top hier door de buurt zou lopen. Dan toch?
1: Nou, hier door deze buurt? Dat maakt niet uit. We zijn in een of ander beton dorp.
0: Nee,
1: hier.
0: Maar ik woon gewoon in een burgerlijke buurt.
1: Oh, bij jou in de wijk bedoel ik.
0: Ja. Ja.
2: Heb jij wel eens zonder shirt buiten gelopen? Dus?
1: Als ik de vuilnis buiten moet zetten, dan wil ik... Nou,
2: heb ik
1: een badjas aan.
0: Oh, ja?
1: Maar ik doe het wel op blote voeten, maar dat is met gevaar voor mijn eigen leven.
0: Nou, dat zou ik niet doen bij jou. Sta je in een naald?
1: Ja, dat soort gorigheid. Oh, ja. En gepotte bierflesjes. Ja.
0: Zou je niet naar de winkel op de hoek even ontbloot bovenlijf en natuurlijk
1: lopen? Nee, dat durf ik niet.
0: Nee. Nou, grappig. En jij naar de bakker, Gijs, aan de overkant?
2: Dat is wel een korte route, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Maar, dat is echt 50 meter.
2: Dat is waar. En minder. Maar ga ik er niet. Nee. Ik ben er wel eens op mijn pantoffels geweest.
0: Ik zie daar al binnenkomen.
2: Pantoffels! Over sexy gesproken, ja.
0: In dat dorp, zo binnenlopen, ontbloot bovenlijf. Goedemorgen, doe mij een halfje pit.
2: Nee, ik kom zonder shirt niet de schuttingdeur uit.
1: Ah, nee?
2: Nee.
1: Oké. Okay.
0: Grappig, nou, leuk.
2: Bettina, wat is jouw nieuws?
0: Nou, ik was vandaag aan de telefoon met iemand die aan het autorijden was. En er kwam de hele tijd zo'n melding doorheen van de navigatie.
1: Ach, dat haat.
0: Maar you turn to the right. Er was ook in het Engels dus, wat je al hoort. En ik was daar zo verbaasd over, want ik dacht, niemand heeft toch nog die meldingen aanstaan.
1: No.
0: Maar toen dacht ik, is dat zo? Of is dat mijn...
1: Ik heb hem
0: idee
1: off.
0: I have it off too.
2: I also have the flitsers.
1: Ja, die staan aan.
2: Flitsers heb ik aanstaan.
0: Ja, maar zegt u dan, there is
2: a flitser.
1: Oh, flitser. Wacht, kun je flitsers alleen aanzetten?
2: Jazeker, dan zet je hem op alleen incident.
1: Oh, wauw. Oh, dat wil ik ook. Ja,
2: dat is op.
0: Ja, dat is wel goed, maar dat is toch illegaal? Wel. Dat mag je toch helemaal niet aanzetten?
2: Jawel, Nederland mag dat.
1: Nederland mag dat niet.
0: Ik was verbaasd, maar toen dacht ik, is dat zo? Dat iedereen zijn meldingen uit heeft staan? Want je wordt er helemaal gek van. Iedere rotonde hoek.
1: Ik ben heel benieuwd als er mensen zijn die dat ook doen. Dat aan
2: hebben. Ik denk dat er mensen zijn die nog een ouderwetse tomtom aan de voorruit hebben.
1: Jongens, ik werd vannacht wakker met een hele bittere smaak.
2: Oh, ik zie het nu ook, ja.
1: Echt een bittere smaak. En ik voelde gekraak in mijn mond.
0: Nee, hou op. Ja. Nee, ik weet niet, waar ga je heen?
1: Nee, serieus, het is geen grap. En ik werd wakker, ik heb doorgeslikt.
2: Luister even.
1: Een bittere smaak. Ik heb daarna een glas water gedronken. En die bittere smaak die bleef. En toen las ik vanochtend... Ik ben het op dat je dus heel veel insecten op zit te vreten s'nachts.
2: Ja, ik heb dat ook wel eens gehoord, dat je volgens mij in je leven meerdere spinnen eet in je slaap.
0: Deed net een krakend geluid. Dan was het met een schild.
1: Ik heb dus iets zitten, maar het was ook bitter.
0: Torretje.
1: Voel me heerlijk trouwens al. wat is dat dan?
0: Ah. En voelde je ook letterlijk iets door je keel glijden?
1: Ja, maar dat was echt gewoon... Maar het was ook bitter. Het was echt bitter.
0: En het is in Amsterdam, dus het kan zo'n kakkerlak zijn, hè?
1: Ja, dat kan. Ik weet niet of het kraakt, maar het kan
0: kraken. Dat weet ik wel.
1: Ja, uit de kakkerlak doodmaken, dan komen er twee terug.
2: Dus dat is zin in vanavond.
0: Oh.
1: Goed, heb jij enig idee wat dit zou kunnen zijn? Denk dan even via de gratis app van NPO Luister.

0: De Bengals en Manic Monday. Omdat deze week toch een gebroken week is. Emotioneel natuurlijk ook, ja, vanwege die Pinkster. Ja, helemaal kapot van. Ook nog Taylor Swift, voor alle Swifties en Appleite. Is het eigenlijk klaar met Harry Styles, jongens?
1: Nee,
0: niet? Nee. Sterker nog.
2: Ik zie allemaal selfies, mensen die selfies maken en alles.
1: Ik ga volgende week nog een keer.
0: Echt waar? Ja.
2: Is hij de volgende week nog steeds?
1: Volgende week vrijdag.
0: Daarom wilde jij 2 tientjes lenen. En dat snap ik.
1: Ja, wel gelukt.
0: Ja, eerlijk. Dit is de middagshow, voor alle duidelijkheid. We hebben veel te bespreken. Hoe het zit met de mannen met ontbloot bovenlijf. Die bijvoorbeeld, zoals de man van Bettine, die...
2: Dat is niet altijd, hè?
0: Nee, maar
1: niet downplayen, hè?
0: Wel. Precies, niet downplayen.
2: Klein stukje door de straat, ja. Het was heel warm, vond ik.
0: Ben je dan niet jaloers?
2: Waarop?
0: Nou, de
2: dat ik niet zo kan...
0: Ik
2: ben 0% jaloers.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Nooit?
2: Nooit. Weet je wat, Jim die heeft films gemaakt, jongens. Die heeft op toneel lopen zoenen met mensen.
0: Als vind je dat nooit, doet dat je niks?
2: Helemaal niks. Nee, maar ik denk als hij het ergens anders beter kan krijgen, doet hij dat maar. En dat zou ik wel vervelend vinden. Maar ik ga me niet druk maken om dingen die nog niet aan de orde zijn.
0: Ben je ook niet jaloers met een zoen in een film?
2: Nee. Nee. Nee, maakt me echt niet uit.
1: Ook niet als je ziet dat hij daarvan geniet.
2: Nou ja, dat denk ik goed gespeeld, jongen.
0: Ik
2: ben echt niet jaloers. En het lijkt een beetje desinteresse. Dat is het niet.
0: Nee,
2: ik heb gewoon
0: helemaal
2: heel
0: niet
2: erg vertrouwen in hem.
0: Heel mooi.
2: En ik heb geen zin om het druk te maken om dat soort dingen.
0: Ik vind het juist heel mooi dat je gewoon dat los kan laten.
2: Tuurlijk.
1: En als hij nou, dan staat hij binnenkort in de kroeg. En dan zegt hij, ja, maar ik was aan het acteren. Ik was aan het oefenen.
2: Nou, als hij in privé-setting loopt de tongen met iemand, dan zou ik wel denken,
0: en dus bovendien is het gek, want hij drinkt niet. Dus dan vind hij het echt
2: hij
0: heel leuk.
2: Hij drinkt heel weinig, ja, dat klopt, ja.
0: Goed. Wordt er een beetje gereageerd over mannen met ontbloot bovenlijf?
1: Zeker, zo is bijvoorbeeld Doreen, die zegt, mannen met ontbloot bovenlijf, een absolute no-no, sorry Bettina.
2: Ja, maar het maakt mij niet uit.
0: Doreen.
2: Het maakt mij niet uit hoor, Doreen.
1: Wouter zegt, gelijke monniken, gelijke kappen. Zowel mannen als vrouwen gewoon een broek, rok of jurk tot op de knie. T-shirt met mouwen tot minimaal halverwege de bovenarm.
2: Oh, ja.
1: Dat moet gewoon
2: wat
1: de
2: specifiek
1: regel zijn.
0: Goedjes uit Nunspeet.
2: Specifiek, ja. Op de knie.
1: Chris vindt het belachelijk dat een man zonder shirt over straat gaat. Je kunt toch gewoon een fatsoenlijk shirt dragen. Een vrouw gaat toch ook niet topless over straat, zegt Chris.
0: Nou, waar ben je uit? Moet je zitten...
2: dat bedoel ik. Dat maakt mij
0: in het Vondelpark komen kijken. Denk ze daar heel anders over.
2: Leven en laten leven, jongens.
1: Appje van Rodney, audio-appje.
3: Ontbloot bovenlijf. Not done. Not done.
0: Okay. Ik denk dat hij het not done vindt.
2: Dat denk ik ook. Hij heeft een duidelijke mening.
1: Hij is gepassioneerd. Ook nog een aantal reacties van luistervrienden die navigatiemeldingen aan hebben staan. Zo is bijvoorbeeld Irma, die zegt, ik heb die van mij aanstaan. Anne heeft juist een nieuwe TomTom gekocht omdat ze graag meldingen aan heeft staan.
0: Ja.
1: En Bart zegt, had ik ze maar aanstaan, dan was ik net niet verkeerd gereden op de A15.
2: Ja, zit ook wat in.
1: Zul je net zien.
0: Hey, wat heb ik vannacht gegeten?
1: Ja, daar verschillen de meningen een beetje over. Jeffrey die denkt dat het een stukje kies is van het tandenknarsen. Dat misschien een stukje tand is losge...
2: Ja, waarom? Je had ook een bittere smaak.
0: Nee, een bittere
2: dus
0: smaak.
2: Ik weet niet of je rot kies hebt.
1: Dat je Schweppes gedronken gisteren.
0: Nee, ook niet.
1: Schweppes.
0: Geen Schweppes.
1: Ina die stuurt een tekstje door. Die heeft even op Google gekeken. Het inslikken van een...
0: Waarom noem je dat Schweppes?
2: Hoe noem jij dat echt Schweppes?
1: Dat staat toch op de fles?
0: Ja, dat is Schweppes.
2: Oké.
0: Hey, kan ik een...
2: Ik wil graag Schweppes met ijs.
0: Kan ik een gin tonic krijgen? Wat wil je even voor tonic? Schweppes. Klinkt als een... Het klinkt een beetje als een soort aandoening.
1: Ik denk dat ze weet wat ik bedoel.
0: Ja.
1: Ina die heeft gegoogeld.
0: Ja, hij is op een gegeven moment had hij Schweppes.
2: Genitale Schweppes.
0: Ja,
1: misschien. Laat me even vertellen wat Ina zegt. Ina zegt een
0: doordrukte aandoening aan zijn poepie. Nou, Schweppes. Nou, echt waar? Ja, iedereen moest lachen. Achter zijn rug had hij Schweppes.
1: Goed, gaat verder. Doorslikken van een spin is dus wat hoogst zelden gebeurt, zegt Ina.
0: Niet!
1: Spinnen hebben namelijk niets te zoeken bij mensen. Helemaal niet als ze slapen, want daar valt geen eten te halen. Dus ja, waarom zouden die dan... Het blijkt een soort fabeltje te zijn.
2: Oké,
0: maar wat was dat gekraak dan?
1: Ja, dat weet ik niet.
2: In je hersenen.
0: Hersenen kraken.
2: Dat je
1: maar ik vind het ook wel frappant dat als jij dus wakker wordt en je denkt... ik heb wat in mijn mond, dat je dan gewoon koud en slikt.
0: Nee, maar bittere smaak. Gewoon dat... Maar niet dus. Heb ik maar geen zorgen gemaakt dus.
1: Vooralsnog niet, maar ik houd het in de gaten.
2: Ik denk gewoon extra eiwitten. Zo extra, moet je het maar zien.
0: Extra eiwitten. Ja, maar dat is helemaal niet erg van insecten
2: opeten. Nee, want insecten, dat kan gewoon, hè.
0: Ik heb ook eens een handje zo'n meelwormen gegeten.
2: Echt?
0: Zo. Dat, ja, dat
2: waarom? Was,
0: dat is, weet ik, een weddenschap verloren.
2: Oh.
0: En dat, ja, dat was
2: oh,
0: ook,
2: maar dan maakt het helemaal niet uit. Nee, maar
0: dat was ook goor en dat smaakt eigenlijk helemaal nergens naar. Het idee is vies. Van die wormen.
2: Oh, oké.
0: Goed, nou, dankjewel voor de openheid en shups.

0: en Fever Tree. Oh nee, dat is weer wat anders. Dat is een concurrent. Fever Dream was dit. Dat is een concurrent van Swappers.
1: Ja.
0: Dat jullie daar zo om te lachen.
2: Nee, we lachen niet.
1: Wat zeggen jullie dan?
2: Nou, ik zeg het nooit, maar anders zou ik het Schweppes.
0: Schweppes, ja.
2: Schweppes.
1: Dat staat er dus niet.
2: Wat een vreselijk woord,
1: Schweppes.
2: Jongens.
1: Schweppes, dat is gewoon gek.
0: Schweppes.
2: Dat klinkt als een... Wij zouden echt 2 uur kunnen vullen met alleen maar dit woord uitspreken, volgens mij.
0: Schweppes. Nee, maar weet je hoe, dat klinkt als een Scandinavisch balspel. Met een grote racket.
1: Oh, als grote racket. Een
0: Schweppes. Ze doen Schweppes. Zo klinkt het, toch? 150 Schweppes. En dan op een gegeven moment...
1: Radio 2 weerbericht. Vanavond zonnig en helder, het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen heel veel meer zon, droog, 21 tot 27 graden dan. Verkeersinformatie
0: van de ANWB. Tim, we gaan bij de ANWB, hoeveel heb je?
3: Ik heb er 4 op een rij gezet, Ruud. Is het te veel of kan ik dat nog kwijt?
0: Nee, prima.
3: Nou, top, helemaal goed. 510 kilometer, alles bij elkaar. Allereerst een pechgeval op de A12 Den Haag-Utrecht bij het pittoreske Zoetermeer. 1 rijstrook is dicht en vanaf Voorburg is de vertraging een kwartier. Van de A12 naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en De Meern, 7 kilometer en 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. Dan drukt op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 11 kilometer en 25 minuten. En dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunette en Lexmond, 14 kilometer. En 20 minuten later op de plek van bestemming.
0: Dankjewel, Tim. Tot zo weer. Tijd voor het NOS Journaal van 4:30. Hier is Yuri Stubinitsky. Yuri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Een Nederlands marineschip is in de Zuid-Chinese zee verdreven door China, zegt het Chinese leger. Het gebeurde bij eilanden die al ruim 50 jaar in Chinese handen zijn, maar waar Vietnam en Taiwan ook aanspraak op maken. Het zou gaan om het fregat De Ruiter. Dat is voor oefeningen in Zuidoost-Azië. Dan een ander Nederlands schip, mijnenjager Willemstad. Het kabinet stuurt dat schip naar de Middellandse Zee, vertelt verslaggever Wilco Boom.
5: Het kabinet doet dit in verband met de onrustige situatie in het Midden-Oosten. En het kabinet loopt hiermee vooruit op de mogelijkheid dat deze mijnenjager nodig is in de straat van Hormuz op enig moment. Het schip kan daar worden ingezet om een veilige doorvaart voor koopvaardijschepen en olietankers te helpen waarborgen als de zeestraat eenmaal weer open gaat.
4: Die mijnenjager vertrekt morgen. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen is veroordeeld vanwege doodslag. Er is volgens de rechter niet bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden en dus moord. De man was verminderd toerekeningsvatbaar. De eis was 14 jaar cel en hij heeft nu 12 jaar gekregen. En vandaag was het weer zover. Door het water van Alphen aan de Rijn werd een megajacht verplaatst naar een scheepswerf. Het was passen en meten, want dat schip is 80 meter lang. Heeft 2 verdiepingen met onder meer een beachclub, een zwembadlounge, een fitness- en yogaruimte, een massagekamer en een helikopterplatform.
0: Waarom zei je beachclub?
4: Een beachclub, ja, dat staat in de beschrijving van dat schip.
0: Maar je zei het echt helemaal Engels.
4: Ja, maar een beachclub. Zou je
0: nou,
4: dat zo?
0: In Amsterdam zeggen ze gewoon een beachclub.
4: Of een strandtent?
2: Strandtent. Ja, maar dat vind ik anders, andere lading dan beachclub.
0: Ik vind beachclub vind ik mooi. Ik vind het juist heel mooi dat jij... Ga je wel eens clubben?
4: Clubben in een beachclub?
0: Ja.
4: Doe je?
0: Ja. Met ontbloot bovenlijf bijvoorbeeld.
2: Nou ja. Oh, en dan je arm in de lucht en dan dansen?
4: Kijk, als het af en toe heel warm is op straat en ik heb gesport, dan loop ik wel eens
0: met een ontbloot boven.
4: Nee, natuurlijk niet.
0: Oh. Ja, maar hoe vind je dat van Jim? Dat is toch vraag
2: nou, als een heel kort stukje, jongens.
4: Als ik Jim zou zijn, zou ik dat
0: als ik Jim zou zijn, zou ik dat zelfs bij min 10 doen. Ja. Met dat lijf.
1: Dat zou echt geen shirts nodig.
4: Mijn signature move zou dat voor je
2: zijn. Ik weet toch helemaal niet wat voor lijf hij heeft.
0: Nou,
4: ja,
2: hoe dan?
0: Op de posters. Hoe dan?
2: Ik heb die poster is van jaren terug, hè, jongens.
0: Oh, ga je zeuren nu? Is hij uitgezakt?
2: Nee, helemaal niet. Hij is totaal niet uitgezakt.
0: Jim is echt in shape to hell. Weet je wat?
4: Het eng.
0: Ja.
1: Je bent hem echt aan het downplayen vandaag.
2: Nou ja, ik wil gewoon niet de verwachtingen te hoog maken.
0: En het is woensdagavond, dus hij moet geen ding in zijn hoofd halen.
2: Nee, dat is op dinsdag alleen.
0: Daarom.
2: Net als bij Gijs.
0: Nou, Gijs niet meer hoor.
2: Nee, dat weet ik maar.
0: Gijs, naar maandag nu.
1: Ja, ik ben de week opnieuw aan het indelen.
2: Ja. Oh ja, snap
0: ik. Ik heb avonddienst op dinsdag. En dames en heren, wij weten alles van elkaar. We hebben het nieuws om 5:05.
2: Ja, chaos in Hollywood. In september komt Renze weer met een nieuwe talkshow op de buis. En er wordt al druk gezocht naar zijn vervanger. Bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie is dat wel handig natuurlijk. Dus op het kantoor van Endemol zijn al meerdere proefafleveringen opgenomen.
1: En er wordt dus flink geshopt in de winkel van de NPO. Want noemen Sam Hagens en Welmoet Zeitsma, Frank van Leeuwen worden allemaal genoemd. En dat is lekker goedkoop van RTL om bij de NPO een presentator te gaan kopen. Dus vandaar dat wij dachten, het moet waarschijnlijk allemaal nog veel goedkoper.
0: Ja, dus in de top 5 over 5 van vandaag. Welke goedkope televisieprogramma's komen...
1: Over dit
2: jaar.
0: Welke goedkope televisieprogramma's komen komen er nog meer binnenkort? Nou, meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, een goedkoop televisieprogramma dat binnenkort komt. Ik denk Eigen Huis Zonder Tuin.
0: Mooi.
1: Ja. Ja.
4: Het Temptation Weiland.
0: Mooi. Oh.
1: Ja, goed. Ja.
2: Of Villa Achterbuurt.
0: Of Slappe Koffietijd. Welke goedkope televisieprogramma's komen er binnenkort nog meer? Alles welkom qua meedenken via de NPO Luister app.
6: Er is maar één.
0: Zometeen met Harry Styles, live barbecue in een rubberboot.
6: NPO. NPO Radio 2.

0: en Shania Twain en Unhealthy. Dames en heren, het is nog lang geen top 2000, maar Gijs die zei, kun je hem toch uit mijn lijstje draaien? Het is namelijk nog maar 208 dagen, nee, 228 dagen.
1: Zo, zit erop.
0: Journey is hier, Don't Stop Believing.

0: 1981. Journey and Don't Stop Believing. Nog maar 15 dagen tot het WK voetbal. En zeg je voetbal, dan zeg je de wild in de middag.
1: Suze van Kleef. Gaan we haar bellen? Ja! Ja! Ja!
2: Bellen met Suze Amuse.
0: Ja, voetbal zeg je de wild in de middag. Formule 1 zeg je de wild in de middag. Ja. Curling zeg je de wild in de middag. Nou, ze mag een warm applaus voor Suze van Kleef. Hoe gaat het in theater?
3: Nou, ik zit nu in een kleedkamer in mijn eentje in Capelle aan de IJssel. En de rest die zit in de artiestenfoyer zich voor te bereiden op onze show. De Hartgras show in het theater.
0: Ben jij moeilijk benaderbaar voor zo'n avond?
3: Hoe bedoel je?
0: Mogen mensen niet met je praten? Wil je helemaal concentreren?
3: Nee, helemaal niet. Ik ben heel gemakkelijk benaderbaar. Ik ben ook degene die de restaurants uitzoekt waar we van tevoren wat eten. Mm-hmm. En achteraf ga ik altijd meteen de foyer in om ook te praten met iedereen die is komen kijken, ja.
0: Maar vooraf, je bent niet helemaal geconstateerd dat je met niemand, dat je helemaal in je tekst zit en dat ze...
3: Nee. Oh. Ik hoef ook geen anderhalf uur in mijn eentje te vullen of zo, dus dat is wat.
0: Is het relaxed zo met deze gasten?
3: Het is heel leuk, ja. Ik bedoel, we hebben zo'n busje, een soort schoolreisje waar we elke dag mee op pad zijn.
0: Ja. Voor mensen die het niet helemaal meekregen, wat ben je aan het doen?
3: Ik doe met de Hartgras podcast een literaire magazine zijn we nu in het aanloop naar het WK. Een maand lang staan we in theaters met een voetbalshow die met muziek, literatuur, poëzie, quiz natuurlijk, van alles. Onder leiding van Wilfried de Jong.
0: Ja, leuk hoor.
4: Heel leuk.
0: Ronald Koeman die heeft eerder vanmiddag de selectie van Oranje bekendgemaakt. Ik heb me laten vertellen dat het echt een groot ding is, dus we moesten met jou bellen vandaag.
3: Nou, dat klopt wel. Het is natuurlijk op zich wel belangrijk welke 26 spelers...
0: Maar wisten ze dat echt niet?
3: Nee. Ja, kijk, sommige van Virgil van Dijk, de aanvoerder, die weet wel dat hij meeging. Ja. Maar er zijn echt best wel wat spelers die nog echt in spanning hebben gezeten. En voor wie het dus ook een hele positieve verrassing of een enorme teleurstelling was vandaag.
0: Het is een beetje alsof je wordt gebeld door de school of je wel of niet geslaagd bent.
3: Dit is precies wat het is, ja. En Ronald Koeman vertelde ook dat hij de afvallers via FaceTime heeft ingelicht om het nog een beetje persoonlijk te maken. Maar het is natuurlijk gewoon echt verschrikkelijk. Want daar werk je hele leven voor. En dan net wel. Net niet, ja.
4: En hebben die jongens hun hele zomervakantie natuurlijk ook vrijgehouden?
3: Nou, ik zag dus dat Martin de Roon, ervaren international, maar die heeft al 2 jaar niet meer bij het Nederlands elftal gezeten. Die is ineens wel opgeroepen. Dat was wel een van die verrassingen. En die zette meteen op Instagram van, er is weer een plekje vrij in de Oranje supportersbus, want ik geloof dat ik toch mee mag.
0: Oh, wauw.
3: Dus, maar over het algemeen, als je denkt dat je er niet bij zit, dan... ga je gewoon een vakantie boeken en dan zeg je die vervolgens weer af. Want zo'n financiële strop kan de meeste, laten we zeggen, grote voetballers kunnen die wel hebben.
0: Ja. Ja. Suze, even voor mij en voor de mensen die het allemaal ook niet weten. Als je wordt opgeroepen, wil het niet automatisch zeggen dat je speelt, hè?
3: Nee. Dus je mag met 11 spelers beginnen, een voetbalwedstrijd. Ik denk, ik begin maar eventjes simpel. En dan gaan 26 spelers...
0: Heel goed hoor, dat je dit doet. Stukje bij beetje.
3: Nee, dus er gaan 26 spelers mee, waarvan onder meer 3 keepers. Ja, over het algemeen gebruik je maar 1 keeper. Behalve als er iemand geblesseerd raakt. Of als je een penaltyreeks hebt en denkt, we gaan die tegenstanders even helemaal gek draaien. Dus er zijn heel veel spelers die weten eigenlijk van tevoren, ik ga waarschijnlijk niet spelen. Of ik word alleen maar ingebracht 10 minuten voor het einde van de wedstrijd om een wedstrijd open te breken, om alles of niets te gaan spelen. Bijvoorbeeld Wout Weghorst is daarvoor geselecteerd. Over het algemeen weet je bij Koeman wel ongeveer met welke 11 die begint en welke spelers er ook nog kunnen invallen.
0: Ja, denk je dat Koeman ook nog naar zijn eigen verleden kijkt? Wat in bijvoorbeeld in de jaren 80 werkte bij hem?
3: Ik denk dat niet heel erg veel meer meespeelt. Ik denk dat de voetbalwereld zo veranderd is. En ook zeker ook de invloeden bijvoorbeeld van buitenaf. Hè. Je hoorde hem vandaag praten over social media. Dat hij vanaf nu gaat hij niks meer lezen. Ook niet dat er journalistieke uitingen over hem schrijven. Hij zegt het is gewoon heel erg veel geworden. Probeer je spelers ook in te begeleiden. Spelers hebben deze week ook een actie gestart over de haat die op social media is. Het is gewoon echt een hele andere wereld. De druk is veel hoger. Ze zijn veel veel professioneler. Ze zijn ook gewoon eigenlijk veel beter, want ze zijn veel fitter. Dus het is echt wel heel anders dan toen bij Koeman. En uiteindelijk, hij neemt natuurlijk wel die ervaring als speler mee. Want je wordt ook gewoon wat serieuzer genomen natuurlijk als je Ronald Koeman bent, in plaats van dat je iemand anders bent. Dus dat neemt hij wel mee, maar ik denk ook wel dat hij ziet dat de wereld heel anders in elkaar zit.
0: Zeg dan eens iets heel anders. De WK-bal, hè, die voetbal, die zit vol met nieuwste snufjes. Zelfs een oplader. Wat is dat
3: dan? Ja, die moet zeker. Die moet aan de oplader en dan kan die 6 uur mee. Dus nou, dat moet wel genoeg zijn voor wedstrijd. Ja, er zit een microchip in met een bewegingssensor. En die registreert elke aanraking, beweging en richtingsverandering van de bal.
0: Oh, wauw.
3: Dus ja, die informatie moet dan de scheidsrechters weer helpen bij het maken van beslissingen. Dus de chip zet zeg maar informatie naar de videoscheidsrechter. Bijvoorbeeld bij buitenspel is er vaak discussie over het moment waarop de bal van de voet trekt van de aangeven. Want dat is het moment dat de ontvanger wel of niet buitenspel kan staan. En met deze sensor moet dat net weer wat nauwkeuriger worden. Overigens moet ik wel zeggen dat de FIFA enorm ervan houdt om op te scheppen met dit soort nieuwe...
0: Het werkt het niet.
3: Maar heel veel van deze technologie is ook al gewoon 4 jaar geleden gebruikt.
0: Oh.
3: Dus we hoeven niet te overdrijven.
0: Gaat het invloed hebben, denk je?
3: Nou ja, kijk, uiteindelijk is dit soort technische vooruitgang maakt het wel nauwkeuriger natuurlijk. Maar de discussie, dat zie je natuurlijk ook met die VAR en die videoscheidsrechten, die wordt er niet heel veel minder van. Want mensen vinden het eigenlijk ook gewoon best wel relaxed als je een doelpunt maakt en die wordt dan vervolgens 10 keer uit alle hoeken en standen bekeken. En dan kan je wel of niet opnieuw gaan juichen.
4: Ja, het is toch ook veel minder leuk. Het is met die VAR-check, ik vind echt, de lol is wel echt...
0: Rustig, nu is een negatief geluid.
3: Nee, maar ik begrijp het heel goed. Maar tegelijkertijd denk ik ook, stel je voor dat je Europese of de wereldtitel in dit geval mist door een buitenspeldoelpunt.
0: Ja, zeker.
4: Je hebt me opgehaald.
0: Het is haar werk ook. Dus,
4: een punt, een doelpunt. Ja.
0: Nou, ik heb het gevoel dat wij elkaar nog 380 keer aan de telefoon krijgen de komende weken. Dus tot een van die keren. Suze, dank je. Tot snel weer.
5: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Dancer, let op. Are we
1: Dancer? Zie je? Wat is dat?
0: Weet ik veel.
1: Dancer. Dancer?
2: Een dancer.
1: Nee, een dancer.
2: Oh, dancer.
1: Dancer.
0: Oh. Dan zie je er zometeen twee. Oh, deze dan nog even afkondigen. The Killers uit 2008 en Human. Ook nog Suzanne de Vreek en halverwege. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over.
3: Ja, jongens. Ja, het maakt flink de tongen los hier in Hilversum. Want er wordt druk gezocht naar een vervanger voor Renze. Zodat hij ook gewoon lekker op vakantie kan. En er wordt gekeken naar bekende NPO-gezichten.
2: Ja, er wordt dus gefluisterd. Sam Hagens, Welmoet Seidsma, Frank van Leeuwen. En zo'n NPO-presentator is waarschijnlijk een stuk goedkoper dan een RTL-poppetje. En toen dachten wij, misschien is dit wel het eerste stapje nadat ze straks überhaupt allemaal goedkope programma's gaan maken.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Welke goedkope televisieprogramma's komen er binnenkort nog meer? Alles welkom qua meedenken via de NPO-luisterapp.
2: Peter die zegt, Temu, ter zee en in de lucht.
0: Mooi, mooi. Bianca, dankjewel voor het meedenken. Van kunst tot niet.
2: Oh ja.
3: En Ingrid stuurt, boer koopt vrouw.
0: Mooi, ja, heel. Meedenken dus via de gratis app van NPO Luister. Welke goedkope televisieprogramma's komen er binnenkort nog meer?
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: je kunt besparen met Energie Direct.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: En zijn het 5 uur tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Yuri, goedemiddag.
6: Hey Ruud, goedemiddag. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid toegang tot diensten kan blokkeren of gegevens kan opvragen. De VS bekijkt nu of de blokkade door Nederland moet worden gezien als een handelsbelemmering. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne lag de focus al op de Baltische Staten, zegt redacteur Roemer Okhuizen.
7: Nederland en Duitsland hebben een gezamenlijk legerkorps dat gevestigd is in Münster in Duitsland. En vanuit dat korps gaan er dus militairen richting Estland, want Estland en ook de andere Baltische Staten, Letland, Litouwen, ja, die grenzen aan Rusland en die zijn daarom kwetsbaar.
6: Het nieuws valt waarschijnlijk goed in Amerika, want president Trump wil dat Europa meer op eigen benen staat. Opluchting in Laos, want daar zijn 5 mannen levend teruggevonden in een grot die onder water was gelopen. Ze zitten al een week vast nadat ze door noodweer werden verrast. De reddingswerkers buiten de grot waren dolblij toen ze het nieuws hoorden. Wel moeten die 5 nog uit de grot worden gered en 2 andere mannen zijn nog niet teruggevonden. En in Zeist presenteerde Ronald Koeman zijn selectie voor het WK voetbal. Daarin is maar plek voor 2 eredivisiespelers. Ajax-spits Wout Weghorst en Guus Til van PSV. Veel mensen hoopten op Feyenoord-sensatie Luciano Valente, maar Koeman neemt hem niet mee.
8: In het geval van Luciano dat hij minder fris oogt. Na een heel zwaar seizoen bij Feyenoord. We hebben het ook gezien in de novemberperiode dat hij een stuk frisser en beter was als in maart.
6: Valente was aanwezig op de mini-stage in Zeist, maar gaat dus niet mee naar Amerika. Het weer, ook vanavond is het helder en droog. Het koelt af naar 5 tot 14 graden. Morgen veel zon en dan 20 tot 28 graden.
5: Wauw! Jury, dankjewel, dat zo. Dit gaan we bij de ANWB. Is het ook druk? Wauw!
9: Ja, hartstikke wauw druk. 4 stuks aan files die eruit springen. Maar sowieso zijn er weinig bijzonderheden, maar wel heel veel files. We zitten rond de 525. Op de A2 bijvoorbeeld Utrecht-Den Bosch. Een file tussen Everdingen en Zaltbommel. 15 kilometer en 30 minuten. Ook op de A12 richting Utrecht file tussen Voorburg en Zoetermeer. 6 kilometer en een kwartier extra. Eerder stond daar een pechgeval, maar nu is de weg weer helemaal vrij. Dan de A12 naar Utrecht tussen Reewijk en De Meern. 20 minuten door een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is er nog dicht. En bij Dordrecht ook goed nieuws, want daar is de weg weer vrij na een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda. Nog wel in de file staan, ongeveer 15 minuten vanaf knooppunt Ridderkerk.
5: Tim, dankjewel, tot zo weer.
10: Zometeen bij De Wild in de Middag.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
13: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen. files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Ice Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
16: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
21: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
20: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
22: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
23: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Michael Jackson. And the way you make me feel. Tweede gedeelte van dit radioprogramma, dames en heren. Welkom daarbij. En wat is het gek te kijken, Martien?
1: Oh, sorry, mijn koptelefoon is aan één kant, doet hij het niet. Dus ik loop naar Duncan te seinen van, help.
0: Oh, ja. Als je vraagt wie Duncan is...
2: Is de technische dienst.
1: Ja, die doet alles.
0: Is de technische dienst, de sociale media... En ik heb gisteravond trouwens een heel gesprek met iemand gehad... die zei, het mag helemaal geen sociale media heten. Want het is helemaal niet sociaal, deze media.
2: Hoezo niet?
1: Waarom niet?
0: Omdat iedereen in zijn telefoon zit... en helemaal geen contact meer heeft met andere mensen... behalve een klatergouden wereld die helemaal eigenlijk niet bestaat.
2: Oh.
1: Ja, dat is wel een beetje zo. Mm.
2: Maar desalniettemin gaat het wel twee kanten op. Want mensen reageren weer op jou, jij reageert weer op de mensen. Dan heb je toch sociale interactie, Ruud.
0: Ja, maar ja, mensen zijn er over het algemeen... eigenlijk als je het mij zou vragen, zeg ik... Not done! Not done!
2: Dat is het ook eigenlijk, ja.
0: Nou goed, het tweede gedeelte dus met een nieuwe tot 5:05. Doe je de koptelefoon?
1: Nou ja, ik heb het stekkertje eruit gehaald. En nu doet hij het. Dus ik weet niet wat hier gebeurt, maar maakt niet uit. Mag wat kosten, hier in Hollywood. Want het is chaos in Hollywood, jongens. In september komt Renze weer met een nieuwe talkshow op de buis. En er wordt wel druk gezocht naar zijn vervanger bij ziekte of vakantie. Natuurlijk, is wel handig om te hebben. En op het kantoor van Endemol zijn al meerdere proefafleveringen opgenomen.
2: Ja, met dus NPO-presentatoren. Er wordt hier geshopt, noemen Sam Hagens, Welmoet Zeitsma, Frank van Leeuwen. En dat is natuurlijk lekker goedkoop van RTL om bij de NPO dan iemand weg te halen. En misschien dat ze daardoor wel geïnspireerd raken om überhaupt wat goedkopere programma's te gaan maken.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Welke goedkopere programma's kunnen er nog binnenkort nog meer hier?
3: De top 5 over 5.
0: Welke goedkope televisieprogramma's komen er binnenkort nog meer?
3: Nummer 5.
0: Sanne zegt, Pauper en de Wit.
4: Nummer 4.
1: Op nummer 4. Welke goedkope televisieprogramma's komen er binnenkort nog meer? Quint stuurt... 1 van gisteren.
3: Nummer 3.
2: Lieke op 3. Welke goedkope televisieprogramma's komen er binnenkort nog meer? Nou, de keuringdienst van Deurwaarder.
4: Nummer 2.
1: Op nummer 2. Welke goedkope televisieprogramma's komen er binnenkort nou nog meer? Erik, Ties, Brent, Marjolein en Wouter, dankjewel. Nou, bijvoorbeeld kijken zonder kopen.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Welke goedkope televisieprogramma's komen er binnenkort nog meer? Huisdienst Damier, dankjewel voor het meedenken. Nou, Blauw Blut. Ja,
2: dankjewel voor het meedenken.

0: 1990 was het Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You. Ook nog Harry Styles. En die zongen American Girls. En die is vanavond in Amsterdam. En morgen, en volgende week, en volgende maand. En hij doet 200.000 optredens, toch?
1: Hoeveel hebben we? 10.
0: Hoeveel hebben we gehad nu?
1: Ik ga dat voor je uitzoeken.
2: Volgens mij was het de 6e avond gisteren.
1: Hij is er, de 29e is hij er weer. Hij is vanavond vrij, dus dan zit hij waarschijnlijk weer in het Vondelpark. Gaat hij weer op een kleedje zitten.
0: Het loopt gewoon door de buurt ook.
1: Heb je hem al gezien?
0: Nee, maar in een auto.
2: Je ziet allemaal filmpjes van mensen op TikTok die dan naast hem gaan lopen, hardlopen. En dan mag ik op de foto? Best een beetje gênant.
1: In het Nederlands?
2: Can I have a picture with you, Harry?
3: En zegt hij, ja, natuurlijk. Kom maar even hier op het bankje.
1: Wil je op een bankje? Ja.
2: Hij vindt het wel leuk, want hij doet gewoon zijn ding lekker.
0: Ja, dat vind ik helemaal gek.
1: Ja, hij woont hier natuurlijk ook zo'n beetje een maand. Hè?
0: Hoezo?
1: De residence is nu Amsterdam en iedereen komt naar hem toe in plaats van dat hij naar de mensen gaat.
0: Oké, zo hiermee stop ik. Ik heb iets belangrijkers dan dit gelul over concerten die nooit stoppen.
2: Ja, jij begint erover.
0: Ik heb een heel dik boek, zo dik als de Bijbel.
4: E-reader aanrader.
0: En laat dat nou net een bruggetje zijn. Opgroeien in een gesloten gemeenschap waarin je oom de charismatische tv-dominee is. Het gebeurde Danny Grootveld. Hij schreef een boek over zijn periode in de Maasbach-sekte. Danny, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Ruud.
0: Ik zei net, zo dik als een Bijbel. Nou, dat is echt bizar, jouw boek.
5: Vind je?
0: Nou,
5: ja.
0: Het is echt, ik ben al een stukje in gelezen. Het is echt aangrijpend. 350 bladzijden bijna. Laat ik bij het begin beginnen. Waarom is jouw boek Tunnelvisie, kind van de Maasbach-sekte, een e-reader aanrader?
5: Nou, Tunnelvisie, kind van de Maasbach-sekte is de e-reader aanrader van de week, omdat het je helemaal meeneemt in een verborgen wereld in Nederland. Namelijk achter de schermen bij de Maasbach-sekte, de intrigerende wereld van God, geld, macht en een kerk als miljoenenbedrijf van tv-dominee David Maasbach, die mijn oom is.
0: Ja. Hoe oud was jij toen jij besefte, hey, ik zit in een sekte?
5: Dat heeft heel lang geduurd. Ik was zo rond de 24 jaar. En dat was ook het laatste jaar dat ik bij de sekte zat. De ontzettende druk, de psychologische druk en geweld werd enorm opgevoerd in dat jaar. Ik heb door de jaren heen, ik ben erin geboren, hè, ik ben erin groot geworden. Met mijn oom David Maasbach als absolute leider. Aan de binnenkant is het, aan de buitenkant is die kerk heel gelikt. Met gave muziek. Een succesvolle predikersfamilie. Een miljoenenbedrijf. Ja. Met tv-uitzendingen. We hadden uitzendingen op SBSZ. Maar aan de binnenkant heerste er een angstcultuur. Een mentale gevangenis. En psychologisch geweld. En samenleven in een commune. In die sfeer ben ik groot geworden. En door de jaren heen besef je wel dingen van, dit is niet helemaal normaal waar ik in leef.
0: Wat voor dingen heb je het dan over?
5: Ja, zoals ik zeg, die angstcultuur, zeg maar, die mentale gevangenis. Mijn oom zei dagelijks tegen mij, Danny moet dood. Danny moet helemaal dood.
0: Want?
5: Hij bedoelde daarmee dat je niks meer van jezelf mag zijn. Dat je een volledige ja-knikker eigenlijk moet worden en Gods weg moet volgen. Want dat kan alleen als je zelf helemaal niks meer van jezelf wil zijn.
0: En Danny, heb jij Gods weg gevolgd een tijdje?
5: Jazeker, ik heb dat gedaan.
0: En is die God dan steeds jouw God?
5: God is nog steeds mijn God. Maar niet meer de God zoals Maasbach hem geeft.
0: Dus hier hebben we een andere God.
5: Ik geloof nog steeds in God.
0: Maar een andere of een mildere of een andere variant?
5: Dat vind ik lastig om het zo te stellen. Je stelt het lekker scherp, Ruud, en dat mag ook. Maar in ieder geval herken ik me niet in de God zoals Maasbach hem predikt. Angst en je moet doen wat ik zeg als mens.
0: Was Maasbach een misleidend tiran? Mag ik dat zo zeggen?
5: Dat zijn jouw woorden en je mag dat zeker zo zeggen. Ik heb zeker ervaren dat mijn oom mensen finaal kapot maakt, inclusief mijzelf, mijn familie, zijn eigen schoonouders. Want ik ben van de koude kant, hè. Ik heet geen Maasbach van mijn achternaam, ik ben een Grootveld. Ik ben via zijn vrouw familie, is hij dus mijn oom. En hij heeft zijn eigen schoonouders, ook bijna 15 jaar geleden, eruit gezet, geëxcommuniceerd.
0: En jij bent nog met deze vrouw?
5: Hij is nog steeds met deze vrouw.
0: Jij bent van de koude kant. Jij bent met familie van hem. Jij bent met een Maasbach.
5: Ik ben niet met een maasbach. Mijn moeder is de enige zus van zijn vrouw. Dus zo zijn we familie. En hij heeft dus zijn eigen schoonouders geëxcommuniceerd. Als je het hebt over God is liefde, wat hij dan zo gezegd als tv-dominee predikt. Daar was weinig van te merken. Ja. Want hij stuurde ze weg. En ze mochten geen afscheid nemen van hun dochter, zijn vrouw dus. En van de kleinkinderen.
0: Nee. Uiteindelijk ben je harteloos. Ja, precies. Jij zegt harteloos. Je werd uit de kerk gezet, harteloos. Ja. Hoe ging dat?
5: Ten eerste werd in de maanden daarvoor de psychologische druk enorm opgevoerd. Mijn vrouw raakte daar depressief van. Ik heb mijn vrouw leren kennen binnen de Maasbachbeweging. Kijk, ik ben erin opgegroeid, het was mijn wereld. Maar voor haar, zij kwam op haar 20ste erbij. Het leek een fijne wereld, gave muziek, gave diensten. Maar toen trouwde ze met mij, kwam ze in die familie terecht. En in die commune waar we woonden in Den Haag. En de druk werd zo opgevoerd, want ja, je bent niet goed genoeg. En je moet precies doen wat de leider zegt. Zij raakte depressief, kon niet meer werken, kon niet eens meer boodschappen doen, lag op bed, kon niet op mij doordringen. Ja, nee. Ik praatte het goed. Ja.
0: Danny, je hebt een prachtig boek geschreven. Ik begon er net in te lezen, kon er niet meer stoppen. Ik ga er vanavond verder in lezen. Danny Goudveld, Tunnelvisie, kind van de Maasbach-sekte. Waarom moeten mensen dit boek lezen?
5: Omdat sectarische bewegingen en sectes in Nederland is een heel groot probleem. Onze wetgeving in Nederland voldoet niet. Landen om ons heen hebben dat beter geregeld. Het sectemeldpunt hebben ze wegbezuinigd. En de problematiek is groot. Psychologisch geweld en misbruik is een heel groot probleem onder dit soort groepen in Nederland. En tunnelvisiedynamieken zie je overal terug in de samenleving. En dat leg ik ook uit in mijn boek.
0: Danny, dankjewel.
4: NPO Radio 2.
6: Er is maar één NPO Radio 2.

0: zout kunnen beginnen.
1: Ja, denk je?
0: Ja, bijvoorbeeld hier. Sam Venner en Olivia Dean en Remy en... Ja, luister dan vorige keer, lul.
1: Gewoon midden door het nummer.
0: Ja, dit is not on.
2: Not done!
0: Ja, not on. Not done!
3: Het Radio 2 weerbericht vanavond helder. Koelt af tot een graad of 10. Morgen zon overgoten. Wordt het zo'n 28 graden.
0: Tim Schaap, hoeveel heb je?
4: 560 kilometer, Ruud. Het is druk onderweg. Niet heel veel bijzonderheden, wel gewoon veel files. Zoals op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel. 17 kilometer, 30 minuten. De A12 dan naar Den Haag vanuit Arnhem. Tussen Bunnik en Harmelen, 16 kilometer en 20 minuten. Dan toch iets van een afgesloten rijstrook kunnen vinden. Op de A20, hoek van Holland-Gouda het geval, bij Moordrecht. Staat een kapotte vrachtwagen en de rechterrijstrook is dicht. 10 minuten file vanaf knooppunt Terbrechtseplein. De A27 dan naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam. 11 kilometer, 20 minuten. En tot slot de A50 naar Os, tussen Heteren en Ravenstein. 17 kilometer en 25 minuten.
0: Dank je, tot zover. Het NOS Journaal van 5:30. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
5: Hey Rut, goedemiddag. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen van 6 en 7 zwaar hadden mishandeld. Alle 162 geëvacueerde gevangenen van de gevangenis in Vught zijn sinds gisteren weer terug. Zaterdag woedde er brand in de wasruimte en daarom werden ze naar een andere locatie gebracht. Bij de studentenflat Uilenstede in Amstelveen hebben de studenten geen koud water tot hun beschikking. Na maandenlange problemen met de watervoorziening zijn de studenten inmiddels wel wat gewend. Maar het is niet ideaal als je op hete dagen geen koud water hebt.
6: Het is voor mij zeker met trappen bij wel weer 5 minuutjes lopen voor een flesje water is... Ja, dat is niet nice. Het is ook maar met tentamens, dus je wil gewoon genoeg water hebben en even naar de wc kunnen als dat nodig is. Voor een hele flat, dus 350 man zijn er 2 dicties, dus dat is top opgelost. Het water ligt er weer uit. Maar volgens mij fixen ze het probleem nu wel definitief, dus dat is fijn. Maar ja, het is nu wel voor de eerste keer, tenminste dat ik weet, dat het wel gewoon echt grootschalige reparaties zijn. Dus dat is dat biedt wel hoop.
5: Als het goed is, is die waterleiding vandaag weer gerepareerd. En over 1,5 week vertrekt het Nederlands elftal naar de VS voor het WK. Oranje traint in Kansas City. Inwoners daar kijken uit naar de komst van de voetballers. Zo wordt er zelfs al typisch Hollands eten verkocht, ziet correspondent Rudy Bauma.
7: I'm making our Dutch stamppot.
8: Stamppot, what kind of stamppot?
9: En chef Tim Dumanski van een supermarkt hier in Kansas City maakt al stamppot boerenkool met worst.
7: Legit, it's fantastic. I hope you like it.
9: Het is al in de verkoop als vers maaltijd en nu al een hit. Dus Tim denkt dat ze de stamppot na het WK in de schappen houden.
5: Oranje speelt ook een wedstrijd in Kansas City op 26 juni tegen Tunesië.
0: Maar waarom geen patat friet?
5: Patat with.
0: Ja,
5: patat with. Ja, misschien komt het nog wel.
0: Ja, Juri, dankjewel.
5: Graag gedaan.
0: En tot zo.

0: Ja, door het hele land verbreken we hitterecord na hitterecord. En gisteren hadden we een uur lang Ruud de Soleil. Maar vandaag spelen we Wat speelt de Arab hier? Als je het weet, meteen bellen. 0800-1122. Wat is het origineel? Als je het weet, gelijk bellen. Weet je het al, Juri?
1: Jazeker.
0: Bedien?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Gijs?
3: Ja, ik weet hem al.
0: As he came into the window. Hallo, met Ruud.
4: Hey Ruud, de Molenaar.
0: Wat, sorry?
4: Ramonenaar. Ron, hoi.
0: Ramonenaar, heb jij enig idee?
4: Ja, dit is Michael Jackson, Are You Okay Annie?
0: Are You Okay Annie? Smooth Criminal. Ik ga wat checken.

0: de dader. Een leuke de wild in de middag fluit om lekker op te, nou ja, fluiten. Een Ruud du Soleil bumpersticker, zodat je zelf het zonnetje in de file bent. Een strooikaart van je favoriete discjockey Ruud de Wild zelf. Leuk voor in de papierbak. En echte de wild in de middag sokken, want what the...
1: Oh. Wat de?
2: Oh. Wat de?
1: Sok moet je dan zeggen. Wat de? Wat de?
2: Er is maar één.
1: Dames en heren, dit was het levende bewijs. Ron, die won.
3: Er is maar één.

0: Wild in de middag. Ruud de Wild.
1: Niets anders dan ruzie maken. Totale flauwekul. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan. Dit is de grootste prutser.
0: De Wild. Radio.

0: thuis een kopje koffie zetten is een stuk duurder geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Aan de lijn hebben we koffiekenner en oprichter van de koffieschool Brechtje Deber. Brechtje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, merken jullie deze stijging ook op kantoor?
1: Ja, zeker. Wij betalen ook meer voor onze koffie. Maar mensen gaan er niet om minder om drinken, hoor.
0: Maar zijn mensen ook chagrijnig?
1: Nee, helemaal niet. Van koffie word je toch blij?
0: Nee, maar je hebt nu mensen ook die aan de pomp komen, die zeggen, wat? 200 euro? En dat, dat is dan, zeggen ze...
2: Not done!
1: Je hoort natuurlijk wel mensen zeggen, jeetje, mijn koffie is inderdaad erg duur geworden. Maar wij houden zoveel van koffie dat we toch altijd wel blijven drinken.
0: Ja, precies. Zeg, is koffie eerder zo duur geweest?
1: Het feit dat de koffieprijs is gaan stijgen is al een tijdje gaande. Vorig jaar waren de supermarkten ook daarvoor in oorlog met de grote branders. De koffieprijs blijft eigenlijk jaarlijks alleen maar stijgen.
0: Ja.
1: Alleen het valt nu heel erg op.
0: Jij bent koffiekenner en oprichter van de koffieschool. Hoe word je een koffiekenner?
1: Door gewoon heel veel te leren over koffie, heel veel te lezen over koffie, te werken met mensen die in de koffiewereld werken, dan word je vanzelf koffiekenner.
0: Ja, filter koffie, bonen, cups, pads, pads.
1: Anything.
0: Pads, pads, pads. En heb jij ook bijvoorbeeld een Senseo?
1: Wij hebben eerlijk gezegd niet een Senseo-bedrijf, dan wel van de concurrent in Espresso, Senseo, eerlijk gezegd, die sla ik liever.
0: Maar heel even je ogen dicht. Opgenomen. Als je dit geluid hoort, dan wil je toch gewoon geen koffie meer. Weet je dat toch?
1: Je weet ook niet wat erin zit, hè?
0: Nee.
3: Maar mag ik hier iets over vragen? Want ik drink geen koffie.
0: Mm-hmm. Bemoei je er ook niet mee?
3: Nou, ik mag me hier zeker mee bemoeien. Want
0: waarom?
3: Omdat ik mensen ken die koffie drinken.
0: Okay.
3: Jullie. Heel veel zelfs. Ik word ermee doodgegooid hier. Maar Senseo, ik hoor daar, mensen doen er altijd lacherig over. Waarom is dat? Is dat echt zo vies?
1: Het is, als je het vergelijkt met eigenlijk eerst had je de Senseo en toen kwam de Nespresso. Als je het met elkaar vergelijkt, dan heb je toch liever een Nespresso dan een Senseo. De Senseo is een beetje uit de gratie geraakt.
0: Ja.
3: Maar is het dan zo liever geen koffie dan Senseo?
0: Ik test hem even.
3: Dus eigenlijk liever glas water dan Senseo?
1: Ja, ik ben de kenner, dus moet je niet aan mij vragen.
0: Senseo, is er een glas water met zo'n theezakje erin, maar dat komt dan alleen koffie smaken aan.
4: Uit doorheen gecijpeld.
0: Ja, precies, dat is het.
1: Liever niet.
0: Nee. Oké, en nog even terug naar die cups of pads.
1: Ja?
0: Die pads heb je toch ook, zeg maar, harde pads voor de Nespresso?
1: Je hebt ook cups en espresso. Je hebt verschillende soorten pads en cupjes die er zijn. Die inderdaad, de Nespresso heeft echte cupjes. Die hebben dat gepatenteerd, hè, dus die hebben een eigen cupje.
0: Die hebben toch ook zo'n disc-achtig ding?
1: Ja, die heb je ook. Er zijn varianten op, maar dat lijkt daar een beetje op.
0: Ja, maar die hebben ze bij de omroep dan, want dan kun je niet jatten voor thuis, begrijp je dat zo?
1: Ja, dat is voor de professionele apparaten.
0: Ja. Nou, we zijn niet zo professioneel bij Poont, hoor.
1: Daar zie je vaak van die disc-dingen. Die zijn ook van Espresso en ook verschillende merken te krijgen.
0: Brigitte, waar haal ik nou de goedkoopste koffie? Vraag het even voor Gijs.
1: Ik zou zeggen, als je koffie wil halen en je wil het zo goedkoop mogelijk hebben, let op de aanbiedingen. Want supermarkten die blijven stunten met koffie. En gaan natuurlijk altijd koffie hebben en daarmee trekken ze mensen naar de supermarkt. Vooral dat je koffie gaat halen en iets anders meeneemt. En daar winnen ze dan weer op.
4: En in Duitsland dan?
0: Dat wil ik net zeggen.
4: Want Gijs
0: gaat naar Duitsland.
1: In Duitsland zijn de producten sowieso goedkoper in de supermarkt dan ook de koffie.
0: Waarom dan?
1: Ja, wij hebben gewoon hogere marges op de... We zijn een kleiner land, hogere marges op alle producten.
0: Ja.
1: Maar dat moet je supermarktmanager vragen.
0: Maar Brechtje, als je 's morgens wakker wordt, is het dan allereerst wat je doet, is koffie?
1: Eerlijk gezegd ben ik wel iemand die echt wel koffie nodig heeft om een dag binnen te
0: starten. En wat voor koffie? Maar kun je me even meenemen in jouw leven? Dat je, niet dit letterlijk, maar...
1: Als ik koffie zet, dan... ik heb gewoon een filterapparaat in mijn
0: huis. Oh, wat gezellig.
1: Zoals een mokka-massa, maar dat is gewoon zo'n filter met zo'n...
0: Dat is reclame, dat mag niet. Dat mag je niet zeggen.
1: Nespresso wel. Maar anyway. En wat ik vooral doe, is ik zorg dat ik mijn boontjes vers maal. Dus ik heb gewoon verse boontjes. Ik heb een klein malertje. Ik week dat af en ik zorg dat ik de juiste hoeveelheid bonen vers maal. En dat gewoon in een filterapparaat doen.
2: Ik maal ook de hele dag. Ja, wat goed. Nee, maar ik ben een overdenker. Dus dan, maar even terug naar jouw koffieroutine. Dus jij bent als morgens ben je helemaal aan het malen. En dan ga je koffie maken. Gezellig. Dat komt dan door. En ga je er ondertussen iets anders doen? Of wacht je erbij?
1: Natuurlijk ga ik dan iets anders doen. Want de koffie duurt even voordat die goed doorgelopen is. En dan ga ik even een ontbijt klaarzetten of iets dergelijks.
2: Precies, en dan roep je iedereen. Iedereen drinkt dan koffie met jou.
1: Of alleen of samen met mijn partner. Wij drinken samen, we hebben samen de koffieschool. We zijn dus samen koffieliefhebbers.
2: Wat gezellig.
1: Samen, maar in principe kan ik ook in mijn eentje een koffie.
2: Ik zeg het even voor Gijs. Gijs, zo kan het ook 's morgens.
5: En ik ben aan het meeschrijven. Ja, dat is gezellig. En ik ga dit ook terugluisteren straks.
2: Goed, wat leuk. Brechtje, heb je zelf nog iets toe te voegen?
1: Nee, ik zou zeggen gewoon met z'n allen koffie blijven drinken. Niet te druk maken over de prijs van de koffie. Kies dan gewoon een lekkere koffie. En dan misschien is je wat duurder, maar kies gewoon wat jij het lekkerst vindt.
2: Ja. Dat vind ik ook. Kun je ook zeggen, bijvoorbeeld bij Gijs, Bettina drinkt er geen koffie, maar wat Gijs aan koffie zou moeten drinken, als je zijn stem hoort?
5: Oh ja, dat is een goede vraag, ja.
1: Ik vind Gijs wel een lekkere espresso.
2: Rosta. Ik vind Gijs wel een Rosta.
5: Rosta, heet dat nog? Rosta?
3: Ik weet helemaal niks.
2: Rosta, dat is een ouderwetse koffie. Dat weet ik, Douwe Egberts volgens mij vroeger.
1: Volgens mij is dat gewoon onderdeel van een merk inderdaad.
2: Ja, hij was Douwe Egberts die dan voor de stevige man die de Rosta koffie.
1: En ja,
2: dan,
1: gewoon een mooie goede Italiaanse espresso.
2: Oh,
5: nou, kijk. Ja, dat zijn de complimenten.
2: Oké. Nou, mag ik jou ontzettend bedanken, Brechtje Debe, koffiekenner en oprichter van de koffie. School.
1: Is goed, dankjewel.
2: Dag. Dag. Zij vond het een heel leuk interview.

0: Another en 45 Ultra. En Talk to You, dit is de middagshow. Ik heb een klapper, of zoals dat officieel heet. Een banger uit de jaren 90. Zullen we die nog even doen?
1: Daar hebben we nog precies tijd voor.
0: Dit is zo mooi.
1: Is dit een banger?
0: Dit is, nou, luister, zo meteen gaat hij helemaal los. New Kids on the Block.

0: een heel mooie plaat van New Kids on the Block en Tonight.
1: Wat? Ja, ik ben ooit naar een concert geweest.
0: Echt?
1: Verliefd, jongen, op Jordan Knight. Zanger.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh ja.
1: Dus ik smelt helemaal weg hier.
0: Ik snap dat. Overweg smelten gesproken. We gaan een knalhete avond in. Emily die gaat zo meteen verder met het grote lachen. Wat ga je doen?
2: Wij hebben 80 seconden voor de 80's. Hebben we ABC, The Night You Made Love.
0: Oh, dat vind ik zo'n vette plaat. Ik weet nog waar ik was.
2: Oh ja?
0: Ja, serieus.
1: In de jungle met een transistor.
0: Nee, serieus. Nee, echt. Ik vind dat echt een van de allerbeste platen.
3: Maar toen je voor het eerst
2: hoorde, waar was je dan?
0: Zat ik op de fiets.
3: Dat kan niet.
0: Wel.
3: Ik heb je nog nooit op een fiets gezien.
0: Dit was eind jaren 80.
3: Oh,
0: gek.
3: Okay.
0: Maar goed, ik zat op de fiets en ik had een radio Walkman aan. En Jeroen van Inkel draaide die plaat voor het eerst.
2: Oh,
0: grappig, hè?
2: Wat leuk. En wat dacht je toen?
0: Ik dacht, wow, wat een goede plaat.
2: Deze.
0: Och man, wat een goede. Ik zou het nooit vergeten dit te zien. Ja, ik vind het mooi, ja. En van hetzelfde album komt ook When Smokey Sings. En dat was dan de zomerhit.
2: Dus, het schijnt dat je rond je 16e muziek het meest opneemt.
0: Oh ja,
2: en daarna steeds minder.
0: Dat klopt wel, want het was rond die tijd.
2: Grappig, toch?
0: Ja. Zeg, wat ga je nog meer doen?
2: Wij gaan bellen over... dit is een jongen van 25, die heeft een...
0: Je twijfelt nog.
2: Nee. Oh. Ik moest even erbij pakken, ik had een ander draaiboek voor mijn huis. Hij heet Stef Hoordijk, hij is 25... en hij heeft een soort van pocket defibrillator ontwikkeld. Tegen hartaanval, hè? Ja. En daar maakt hij zich heel druk om, die jongens, 25. En die heeft AED Heroes opgericht.
0: Oké, wat cool.
2: Heel cool, ja.
0: Ja, dat vind ik heel mooi.
2: Volgens mij was hij op station, kreeg een vrouw een hartstilstand. En toen kon hij haar helpen met zo'n ding. En toen dacht hij, ja, het is helemaal niet zo makkelijk om te weten waar dat hangt of hoe dat werkt.
0: En precies hoe het werkt ook.
2: En dan heeft hij zo'n pocket ding. Dus die kan iemand gewoon bij zich hebben. En dan kun je altijd iemand helpen. Dat is echt tof.
0: Wauw, mooi.
2: En dat, ja.
0: Ja, en het is dan tijd voor de eerste plaats. Zijn we allemaal scherp, Bettien?
1: Ja, heel scherp.
0: Gijs?
3: Ik ga even rechtop zitten hier.
2: Ik denk dat Bettien hem wel heeft vandaag. Oh.
3: I love
0: Don't get in there, Blackheart.
1: Ik
0: denk dat Bettien hem niet heeft.
1: Ik was het niet.
0: Ik denk dat Gijs hem heeft.
1: Gijs heeft altijd alles. Ja. Zo irritant.
0: Veel plezier met Emily. Wij zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Ster. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting. Zullen we?
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
9: Het is niet normaal meer.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: 6 uur, goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. En het journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
1: Hey Emily, goedenavond. Na Groningen springt ook Warffum bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Vanaf morgen vangen ze daar 4 nachten, maximaal 150 asielzoekers op. Ze komen daarom 10 uur 's avonds per bus aan en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur weer naar Ter Apel, 80 kilometer verderop. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit veel te vol, waardoor andere gemeentes te hulp moeten schieten. Nederland en Europa moeten ook in de toekomst op de VS kunnen vertrouwen als bondgenoot. Maar we moeten ook leren om meer op eigen benen te staan, zei premier Jetten op de internationale veiligheidsconferentie in Den Haag. Die staat vooral in het teken van een nieuwe generatie leiders, zegt oud-NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer, die ook in de organisatie van de top zit.
2: En dan proberen dus om hen ook, en dat gebeurt deze twee dagen, het woord te geven. Als je beginnend grijs haar hebt, moet je hier niet denken dat je onmiddellijk een vraag kunt stellen of een betoog kunt houden. Want zo zit deze conferentie niet in elkaar.
1: We weten welke spelers Oranje wereldkampioen moeten maken. Vanmiddag presenteerde bondscoach Ronald Koeman zijn selectie. Opvallende nieuwkomer is rechtsbuiten Summerville van West Ham United. Koeman gaat niet meer lezen wat de pers allemaal over zijn selectiekeuzes gaat zeggen.
3: Maar vanaf vandaag gaat alles uit. Dus krijg ik niet meer mee wat jullie nogmaals mogen roepen.
4: Je leest niks meer, kijkt niks meer?
3: Nee.
4: Het doel op één ding. Op die finale dan maar?
3: Ja, zover mogelijk.
1: Het WK in Canada, de VS en Mexico begint over 2 weken. En hij heeft 50 hectare land, maar deze boer in het Groningse Sint-Anne gebruikt maar de helft. De rest stelt hij beschikbaar voor weidevogels. Vanochtend was er weer een telling van de samenwerkende organisaties Vogelonderzoek Nederland om te zien hoeveel vogels daar broeden.
5: Het feit dat ik hier vanochtend loop en dat eigenlijk overal grutto's, tureluurs, kievieten en scholwijks de lucht in gaan, ja, dat is gewoon een supergoed teken.
6: Het geeft mij een heerlijk gevoel als ik hier smerks dan in het voorjaar zo boeten loop en ik hoor die vogels weer. En ja, dat is gewoon fantastisch. Daar word ik vrolijk van.
1: Het betekent wel dat de boer geduld moet hebben met maaien. Dat kan pas als de laatste jonkies zijn uitgevlogen. Daar krijgt hij wel compensatie voor. Het weer vanavond en vannacht helder bij een graad of 10. Morgen veel zon en maximaal 28 graden.
0: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB. Tim Schaap, hi Tim.
7: Hey, hallo, goedenavond. De spits is op zijn retour, maar er zijn nog wel een paar lange files zonder bijzondere oorzaak te melden. Op de A2 en de A27 bijvoorbeeld. In beide gevallen lange file voordat je naar Brabant kunt. Ongeveer 20 minuten richting het zuiden. De A12 dan naar Den Haag vanuit Utrecht. Bij Nieuwerbrug is een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook is dicht en vanaf Harmelen is het 10 minuten file rijden. En tot slot nog de A20 naar Gouda. Voor Nieuwerkerk aan den IJssel, 5 kilometer en 10 minuten. Er staat een kapotte vrachtwagen en 1 rijstrook is dicht.
0: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wel te beginnen met Joan Jett en de Black Hearts. Tot zo. Ster.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
13: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
14: Ga, of je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Het oor wil ook wat.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, goedenavond, goedenavond. Misschien ben je de avond wel lekker liggend begonnen, horizontaal. Of ben jij nu heel actief je hond aan het voeren? Of is misschien de hond heel actief jou aan het voeren? Kan natuurlijk ook. Fijn dat jullie luisteren. In ieder geval, we bellen zometeen met de 25-jarige Stef Hoordijk van AED Heroes. Die vindt eigenlijk dat Nederland over veel te weinig defibrillators beschikt. Je hoort zometeen hoe dat zit. Verder heel veel hele fijne muziek eigenlijk weer. We hebben ons best gedaan. Fijne muziek voor jou en al je persoonlijkheden. Wat dacht je van Samber? Ik heb de Hollies, Pretenders, Shut Up and Dance komt eraan. En Jennifer Lopez, ook leuk. Toch? Leuk.
2: NPO Radio 2.
1: Leuk.
0: Er is maar één. NPO Radio.

Homewrecker van Samber hier op NPO Radio 2 bij het Oorbelloop. Wat nog steeds een hele goede avond. Zo, ik was gisteren vrij. Ik had gewoon een vrijdag. En ik fietste door de polder langs allemaal hordes hoempende gutto's. Echt heel leuk trouwens om nu te zien en te horen. En dat was zo'n mooie dag en zo fijn. En ineens dacht ik aan hoe muziek eigenlijk alles versterkt. Hè? En toen dacht ik ineens aan de meest romantische teksten ooit in de muziek. Misschien schiet er meteen een soort lyric bij naar boven. Maar bij mij kwam wel heel snel kwamen de Hollies naar boven. Natuurlijk een heel oud nummer uit 1974. Namelijk met die tekst All I Need Is The Air That I Breathe And To Love You. En toen dacht ik, dit is misschien wel... Pin me er niet op vast, maar het hoogst haalbare. Dat had je graag willen schrijven, denk ik, als artiest. Dat je zo'n zin hebt. Prachtig. Dus ik dacht, ja, ik kan hem net zo goed voor je draaien. Dus hier is hij.

0: zo'n herkenbaar stemgeluid, die Chrissy Hynde. Hebben we die ooit gehad in de Gouden Stot? Rox, weet je dat? Oh. Wat er gebeurt hier?
1: Ik had een pluk haar in mijn mond.
0: Meid.
2: Het antwoord is ja.
0: Oh!
2: Ja, met Evelien de Bruin.
0: Oh, vandaar.
2: Geen actieve herinnering.
0: Dat is
2: maar
0: het.
2: Ik weet het nog. Was wel heel leuk.
0: Ja, heel leuk.
2: Ja.
0: Of we doen hem gewoon opnieuw en dan
2: kan ook.
0: Ons
2: ze is een bad bitch en daar hou ik
0: ze
2: altijd van.
0: Ze is een bad bitch.
2: Ja.
0: Net als jij hoor. Net als jij.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance. Het is inmiddels bijna 6:30. De NOS-headlines krijg je van Joeri.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar hoe de betrokken instanties daarmee omgingen. Een oud-medewerkster van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit de rechtbanksystemen. Ze moet 3 jaar de gevangenis in. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij woningen. Door de warmte van komend weekend is de marathon van Klazinaveen afgelast. Die is onderdeel van het Drenthe Loopfestijn. Andere afstanden gaan wel door. En Schiermonnikoog gaat opnieuw alle zwerfkatten op het eiland proberen te vangen. Het gaat om een stuk of 70 verwilderde katten die een gevaar vormen voor vogels en konijnen op het eiland.
2: We hebben een onderzoek laten doen naar drones, van waar zitten de katten nu? En dan willen we ze gaan vangen in vangkooien. Dat hebben we een keer eerder gedaan. Heeft ook opgeleverd dat we 70 katten al hebben weggevangen.
1: Het is belangrijk dat alle zwerfkatten worden gevangen, zodat er geen nieuwe zwerfkatjes bijkomen. Komende winter worden ze gevangen. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen veel zon en maximaal 28 graden.
0: Dankjewel, Joeri. Dan de files. Waar staan ze? Jij weet het, Tim Schaap.
3: Ja, helaas toch nog wel op een paar plekken, Emily. We zitten nog net boven de 100 kilometer. Die files lossen op, maar er zijn nog een paar ongelukken die nu opvallen. Allereerst iets nieuws op de A9 richting Alkmaar vanuit Amstelveen. Bij Haarlem-Zuid ging het mis en er is 1 rijstrook dicht nu. Vanaf Bad Hoeverdorp een file van 15 minuten. Ook op de A10, de Ring van Amsterdam, file bij knooppunt de Nieuwemeer. Als je onderweg bent op de binnenring een file, 10 minuten vanaf knooppunt Amstel. En op de A12 Utrecht-Den Haag ging het ook mis bij Nieuwerbrug. Je hebt nu een kwartier vertraging vanaf Nieuwegein.
0: Dankjewel, doeg. Stel je voor, iemand krijgt voor je neus een hartaanval. Weet je dan waar je een AED kunt vinden? En wat moet je dan eigenlijk doen? Stef Hoordijk van AED Heroes, die weet raad.

0: Ruben Hillen, 20 seconds. Ja, wanneer iemand een hartstilstand heeft, telt natuurlijk iedere minuut. Met een AED in de buurt vergroot je de kans op overleving van zo'n persoon. Probleem is, waar hangt dat ding en hoe gebruik je zo'n ding? Nou, om hier iets aan te doen, heeft de 25-jarige Stef Hoordijk AED Heroes opgericht. En bestaat er nu zelfs een pocket defibrillator. Hi Stef, hallo.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, op je 18e maakte jij iets mee, waardoor je hiermee bent begonnen, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, het begon allemaal met een reanimatie op het treinstation die toevallig voor mijn neus gebeurde. Want ja, die vrouw die zakte in elkaar en bleek een hartstilstand te hebben, inderdaad.
0: Jeetje, joh. En toen dacht jij van waar zo'n AED of kan ik helpen of wat gebeurde er toen?
1: Ja, nou wat ik eerlijk gezegd dacht is, wie gaat er wat doen? Want we stonden allemaal een beetje naar elkaar te kijken. En de vraag is dan altijd, wie stapt er naar voren om echt te gaan handelen? En ik wist gelukkig hoe belangrijk een AED kon zijn als ze echt een hartstilstand zou hebben. En dat wist ik op dat moment natuurlijk niet zeker, maar ik wist gelukkig wel waar het apparaat was. Dus ik ben op het treinstation het apparaat gaan halen. En toen ik terugkwam met de AED was tot mijn grote schrik nog steeds niemand gestart met haar helpen. Dus heb ik het gedaan. Ik heb de AED aangesloten en via mijn koptelefoon 112 gebeld. En gelukkig gaf de AED een schok. Toen heb ik gereanimeerd en een paar minuten later zat ik met haar te praten. Dus leefde ze nog.
0: Of bijna
1: gezegd, leefde ze weer. Ja.
0: Maar was ook voor jou meteen duidelijk dan hoe je zo'n AED moest gebruiken?
1: Ja, gelukkig had ik 2 jaar daarvoor een soort EBO-cursusje gevolgd. Dat heeft me een paar uurtjes gekost op een avond. Maar dat heeft letterlijk haar leven gered. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En ik kan iedereen aanraden om elke keer zijn cursus te volgen.
0: Ja.
1: Want je weet nooit wanneer dat ineens echt het verschil kan maken tussen leven en dood.
0: Inderdaad, maar jij hebt dus AED Heroes nu opgericht, hè?
1: Ja,
0: en wat zijn de reacties daarop?
1: Dit is echt, echt bizar overweldigend. We hebben afgelopen donderdag eigenlijk alles gelanceerd. En ik bel nu ook vanuit ons magazijn. Want ik ben de jongens van het magazijn letterlijk dag en nacht aan het helpen. Met hoe enorm druk het nu is. Er zijn zoveel mensen die hierdoor nu een AED dichtbij kunnen hebben. Want een AED was altijd heel duur en groot. En dus bedoeld voor voornamelijk bedrijven en gelukkig ook steeds meer sportclubs en zo. Mm-hmm. Maar we zien nu enorm veel mensen die het als particulier thuis of in de auto willen hebben.
0: Ja.
1: En dat is heel belangrijk, want 70% van de hartstilstanden vindt thuis plaats. Dus het is super fijn dat er heel veel AED's in de bedrijven en openbare plekken hangen. Maar 70% van de hartstilstanden is dus niet echt dicht bij een AED. En dat proberen we met AED Heroes nu dus te veranderen.
0: Ja, want jij zei, of eerder las ik dat je het ook had over zo'n pocket AED, hè?
1: Ja, klopt. Ja, de pocket AED is eigenlijk een belangrijk onderdeel van wat we met AED Heroes aan het doen zijn. Die AED die kan alles wat de grote ook kan. Maar is letterlijk zo klein dat die in je broekzak zou passen. Nou hoeft dat natuurlijk niet, hè, maar het kan in ieder geval wel. En dat betekent ook dat die heel makkelijk in een tas of in het handschoenenkastje van je auto past. Of misschien thuis ergens op de plank, zeg maar. En ook makkelijk genoeg en inmiddels dus betaalbaar genoeg is om dat thuis te kunnen hebben. Zodat je direct kan handelen als het fout zou gaan.
0: Ja, wat bijzonder dat het klinkt allemaal voor mij als iets dat er al lang had moeten zijn.
1: Ja, nou dat vond ik ook.
0: Ja.
1: Dus daar is het ook begonnen een aantal jaar geleden. Met een heel groot team overigens. Ik bedoel, ik wil absoluut niet de eer nemen voor de hele, de hele team effort. Mm-hmm. Maar dat is wel waar een paar jaar geleden, zeg maar even 2021, de missie begonnen is. En dat heeft er nu eindelijk toe geleid dat we dit zo kunnen doen.
0: Want heb je die pocket AED dus ook al gebruikt? Ik hoop het niet, maar... Oh, wel, oké. Okay.
1: Ja, helaas wel. Ik vertelde je net natuurlijk over de reanimatie op het treinstation. Dat was in 2018. En vorig jaar in september, achteraf gezien exact op dezelfde dag. Tot op de dag 7 jaar na die eerste reanimatie... viel er weer iemand voor mijn neus neer. Dit keer op een vliegveld. Omdat mijn vliegtuig vertraging had. En de eerste keer was ik toevallig op de plek omdat mijn trein vertraging had. En hier dus door een vliegtuig dat vertraging had.
0: Oh, wat gek.
1: En dat was op een vliegveld in New York, maar het bleek een Nederlander te zijn. Die ik ongeveer 40 seconden later dus al op de AED aangesloten had.
0: Zo.
1: En het heeft daar ruim 20 minuten geduurd voordat de ambulance er was. Dus ja, dit zijn wel dingen die echt enorme impact hebben. Want anders had hij echt geen schijn van kans gehad.
0: Ja.
1: En nu is hij in ieder geval naar het ziekenhuis gegaan. Dus en helaas daar niks meer van gehoord later. Maar dat was de eerste keer dat ik zelf de Pocket AED gebruikt heb. Precies om de reden waar die voor gemaakt was. Om hem makkelijk dichtbij te hebben en gelijk in te kunnen zetten.
0: Ja, wat super belangrijk. En wat hoop je dat te bereiken met AED Heroes of dan met jullie organisatie?
1: Ja, wat we dus onder andere hebben gedaan is zorgen dat een AED toegankelijker is in prijs. He, dus je kan voor een maandabonnement, afhankelijk van het type dat je wil, maar voor minder dan 20 euro per maand een AED in huis hebben.
0: Uh-huh.
1: En ik hoop vooral dat dat er heel erg voor zorgt dat de consument, die natuurlijk helemaal niet ruim 1000 euro kan betalen voor een AED, door dat veel goedkopere en in ieder geval toegankelijkere abonnement wel kan doen. En dat we dus ook zeker weten dat het apparaat ook blijft werken. Hè? Dat je niet een AED koopt en misschien een paar jaar later bent vergeten de accu te verwisselen.
0: Oei, oei, oei, ja.
1: Want dat zit daar allemaal bij in. Dus we willen er eigenlijk voor zorgen dat een AED betaalbaar en makkelijk genoeg is om als particulier in huis te hebben. En dat is precies het doel. Want daar kunnen we uiteindelijk mee zorgen dat mensen veel sneller een schok kunnen geven als iemand toch een hartstilstand zou hebben. Dat gebeurt 17.000 keer per jaar in Nederland. Dus de impact is echt enorm. Hè? Dat zijn ruim 300 Nederlanders per week die zomaar ineens neervallen. En die doelgroep, er is nu minder dan 25% die het overleeft. En als er heel snel een AED te plaatsen is, dan is de overlevingskans per minuut dat je later een schok geeft, gaat die 10% naar beneden.
0: Zo.
1: Dus als je dit binnen 2 minuten zou kunnen doen, dan heb je misschien wel 70 of 75% kans dat iemand het overleeft. En als je zou moeten wachten op de hulpdiensten of een AED die van buitenaf gehaald en gebracht moet worden, en dat duurt 6-7 minuten... dan is je overlevingskans richting die 25% die er in Nederland
0: dat
1: is.
0: Telt,
1: dat verschil is enorm.
0: Tuurlijk, ja. Ik wil nog zeggen, tot slot, stel je voor, je herkent je in dit verhaal als degene die is gereanimeerd op het vliegveld in New York. Laat even wat weten, dan geven we dat aan jou door, Stef. Of diegene het heeft overleefd en hoe het gaat met die persoon. Was een man, hè?
1: Dat vraag ik nog regelmatig af. Dat was inderdaad een meneer, ja. We weten alleen dat hij een Nederlands paspoort bij zich had. En het moment dat we zijn naam bijna konden zien, nam een agent het paspoort uit beeld. Dus dat hebben we nooit meer gehoord. En daar zijn we nog elke dag benieuwd naar. De vriend met wie ik toen was en ik zelf.
0: En wanneer was dit?
1: Dit was in september vorig jaar
0: in New York
1: op de airport.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, mocht je herkennen in dit verhaal, app me even met de NPO-luister-app of bel even 0800-1122. Stef Hoordijk van de AED Heroes, dankjewel voor je tijd.
1: Enorm bedankt voor het interesse en een hele fijne avond.
0: Dank je.
1: En hou het veilig, hè?
0: Zeker, dank je. Doeg.

0: er zoveel van vernomen van Gabriella Chilmi, Sweet About Me en voor Mr. Mister Broken Wings.
1: De after dinner.
0: Heb je lekker gegeten of moet je nog? Misschien wacht er een bakje kibbeling met ravigotte saus op je. Smulzen. Kun je vast een rustigere plaat bij gebruiken? Ik zat vandaag te denken aan New Radicals. Someday We'll Know is trouwens een van de lievelingsnummers van de geweldige Stefan Stassen. Onze collega hier op NPO Radio 5 en natuurlijk heel lang op NPO Radio 2. En die ontvangt binnenkort een ere reismicrofoon voor zijn bijdrage aan de landelijke radio in de afgelopen 40 jaar. Hè? Als dat niet op zijn minst een plaatje waard is. Nee.

0: NPO Radio 2.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
17: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
16: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
18: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze, het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
16: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel, Dorold. Megens, ja, er is nog een en ander aan verkeer. Maar het valt mee, geloof ik, hè, Tim?
20: Jazeker, ja hoor. De spits is zo goed als opgelost. Nog wel file op de A2 en de A27. In beide gevallen voordat je in Brabant bent. Op de A2 richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten. De A27 naar Breda is goed voor 15 minuten tussen Lexmond en Werkendam.
19: Dankjewel. Graag gedaan. Mijn muzikale tijdmachine is ingeolied en klaar voor gebruik. Want zometeen 80 seconden voor de 80's. Een hele leuke van ABC. Hoor je straks? Ster.
21: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
22: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Hey, jij daar.
28: Heb je ook zo zin in vakantie?
27: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
28: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
27: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
29: Sorry. Maar het is WK!
30: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
28: Heb jij ook zo zin in vakantie?
27: Prijsvrij vakanties.
31: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
32: Kia. Movement that inspires.
33: Hoe lang voer je...

0: Jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
3: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
7: Het oor wil ook wat.

het is woensdag, jongens. Dat betekent dat we zo een muzikale tijdreis gaan maken naar het decennium van toch wel het overmatige gebruik van elektronische synthesizers en drumcomputers. Maar ja, overmatig, ik hou er wel van. Het is bijna tijd voor 80 seconden voor de 80's, kortom. Deze week ben ik in een heerlijke plaats van ABC gedoken. Namelijk The Night You Murdered Love. En we gaan een spelletje spelen, namelijk The Sound of Music. Het is misschien stom om dit over je eigen spel te zeggen, maar ik vind het echt een heel erg leuk spel. Deels ook omdat er gewoon hele leuke prijzen weg te geven zijn. Waaronder bijenzaad om te strooien en dat er dan bloemen uitkomen en dan bijen.

0: plaat van ABC gedoken. Namelijk The Night You Murdered Love. En we gaan een spelletje spelen, namelijk The Sound of Music. Het is misschien stom om dit over je eigen spel te zeggen, maar ik vind het echt een heel erg leuk spel. Deels ook omdat er gewoon hele leuke prijzen weg te geven zijn. Waaronder bijenzaad om te strooien en dat er dan bloemen uitkomen en dan bijen. Oordoppen, ook handig. Want ik was laatst bij een concert en ik zag toch dat heel veel mensen geen oordoppen in hadden. Is gewoon niet handig. Is gewoon niet handig. Dus je moet je gewoon kwalificeren door mij te appen waar dit vreemde geluid uitkomt. Zowel titel als artiest reken ik goed, mits ze goed zijn. Luister goed.
1: Niveau 1.
0: Ja, welke plaat zit dit belletje? Titel, artiest, app me maar met de NPO Luister-app.
2: Ik laat mijn oor.

0: Mars.
1: 30 seconden voor de 80's.
0: Ja, je weet het nog wel, toch? Peroxide blond haar getoupeerd tot de hemel. En dan puntige schoudervullingen. En allemaal mannen in hele korte sportbroekjes. Al dan niet met een korte crop top. Vond ik ook heel leuk. Ik heb het over de jaren 80. En vandaag reizen we af naar 1987 voor deze heerlijke plaat van ABC. It's cold.

Ja, The Night You Murdered Love. Dat is de tweede single van hun vierde studioalbum. Mind you, ABC rijgt in de jaren 80 de hits aan elkaar. Dat weet je wel, hè? Want deze gingen er allemaal aan vooraf.

Ja, dus als ze met iets nieuws komen, dan zit iedereen rechtop in de luisterstoel. Zo ook Curry en Van Inkel. Zij slingerden The Night You Murdered Love voor het eerste ether in. En ja, ABC brengt altijd wel iets van pop, new wave, synthgeluid met een soort dosis tragedie te gehoren. Met ja, een licht geheig ook wel. Met dank aan de zanger van ABC en de tekstschrijver Martin Fry. Nou, in The Night You Murdered Love zingt die Fry over een relatie waarin de liefde langzaam wordt vernietigd door allemaal leugens en verleiding en emotionele afstand. Maar de gehele productie om de tekst heen maakt het gewoon een stuk dansbaar drama, als het ware. En die plaat heeft ook wel iets chiques, hè? En dat is nou ook precies de kunstvorm waar muziek in de jaren 80 groot mee is geworden. Is te zeggen, even terug naar 87, toch een bescheiden hitje.

0: wel een parel eigenlijk. Lance Morissette doen we ook volgens mij altijd in de album Tweedaags. Ik weet even niet meer of ze afgelopen Pinksteren langs is geweest met een van die geweldige albums. Maar jeetje, wat is zij toch fantastisch. Alanis dus. En dan voor ABC in 80 seconden voor de 80's. The Night You Murdered Love. Ja, zometeen nog ons spel The Sound of Music spelen. Kun je nog selecteren? Ik denk het eigenlijk wel. Ik ga je toch nog even die opgave laten horen. Is die moeilijk? Ik heb het idee van niet, maar luister goed. Uit welk nummer of welke artiest, hè? Je kan gokken en me appen via de NPO Luister app. Komt dit.
1: Niveau 1.
0: Ja. Uit welke plaat komt dat belletje dat steeds terugkomt? App maar met de NPO Luister app. En wie weet, doe je zo wel mee en dan ben je schitterend naar prijzen.

0: have travelled from villages near and far. Lend me your ears.
1: Het oor wil ook wat.
2: Spiritualiteit is iets groots. Is iets voelen in jezelf. Spiritualiteit...

0: Don't Lose My Number uit 1985. En daarvoor Raccoon en Nickel for Goodbye. We gaan een spelletje spelen.
1: Het oor hoort alleen naar de Sound of Music.
2: Wat hoor ik daar? Uit welk lied komt dit geluidje?
0: Hallo Yvonne.
3: Hallo.
0: Hallo, hallo. Uit Zwolle, woont in Amsterdam.
3: Klopt.
0: Zie ik hier staan. Oké, leuk. Ben jij een beetje een popquizzer?
3: Nou, wel een beetje. Ik heb vandaag
0: ook
3: mee gedaan met de popquiz van
0: Jan
3: en Rood.
0: Dat vond ik
3: heel leuk.
0: Ja, wat leuk. Op Radio 2, op tv bedoel je?
3: Ja.
0: Ja, leuk hè. Vond je het moeilijk?
3: Nou, ik vond sommige categorieën inderdaad wel echt lastig.
0: Ja.
3: Zoals de Nederlandstalige, maar de andere vond het al wel goed te doen.
0: Ja, gelukkig. Oké. Het werkt als volgt, Yvonne. In de Sound of Music hoor je allemaal bijzondere geluiden uit bekende nummers. Vinden wij. Wij vinden ze bekend. Ik wil van jou weten wie of wat is dit, zowel titel als artiest. Reken ik goed. Even kijken. Dit was ronde 1.
4: Niveau 1.
0: Ja, en toen zei Benny, die zei... Hi Emily, ik denk Boardwalk van Bruce Willis. Ik snap hem wel. Corinne, die zegt Sitting on the Dock of the Bay. Zeiden meer mensen. Linda zei Dick of the Bay. Dat is niet goed. En jij... en jij zei...
3: Die vol- Stand by me, Ben E. King.
0: Even luisteren.
5: So darling, darling, stand by me.
0: Ja hoor. Dat is helemaal goed. Goed gedaan. Yvonne, dat betekent dat jij op dit moment op de eerste trede staat van de Van Trap. Dat houdt ook in dat jij mijn zaadzakje hebt gekregen. Jij blij, bij blij. Bij niveau 2 wordt steeds moeilijker op de weg naar boven op de trap. Bij een fout antwoord fooi je van de trap af. En dan mag iemand anders jouw plek op de trap innemen door 0800-1122 te bellen met het goede antwoord op de plek. Als jij niveau 2 hebt bereikt, dus de volgende, krijg jij een zaadzakje en oordoppen erbij. En heb jij plek 3, krijg je ook nog eens een oordopper erbij. Dat is een dopper waar we Caro en Sjoerd op hebben gezet. Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: Oké, we gaan beginnen.
6: I have confidence, they'll put me to the test. But I'll make them see I have confidence in me.
0: All right, we gaan naar... top omhoog.
4: Niveau 2.
0: Ja, krekels of zo. En een motor die aan komt rijden.
3: Ik verstond er echt precies
0: de
3: box van.
0: Oh, lastiger. Wil je hem nog een keer horen? Laat hem nog een keer horen. Oké?
3: Ja, graag.
4: Niveau 2.

0: Oh. Het zegt gewoon helemaal niks.
1: Oh, ik denk dus dat je dit weet.
0: Ja. Oh.
1: Maar je hebt het niet gehoord, dus we gaan ophangen. En we worden helemaal plat gebeld. Sorry, Yvonne. Maar je hebt wel lekker een zaadzakje te pakken.
0: Nou ja, dat is in ieder geval heel leuk.
1: Dat is wel leuk, toch? Nou, tot de volgende. Doeg.
0: Doei.
1: We gaan naar de volgende. 0800-1122, hallo.
2: Hallo.
1: Hi, met wie?
2: Met Marjolein.
1: Hi, Marjolein?
2: Ja.
1: Marjolein, wat denk je?
2: Ik denk Club Tropicana.
1: Club Tropicana. Eens even luisteren of dat klopt. Ja hoor.
3: Je hoort er nog.
1: Ja, dat is helemaal goed. Had je het meteen door of niet? Was hij moeilijk? Hij is
2: ja,
1: wel moeilijk, hè?
2: Ja, ik hoorde hem gelijk.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Het
2: is zo'n raar nummer, dus dan weet je dat gewoon op een of andere manier of zo.
1: Ja, en met die gekke krekels erin, die je ook alleen maar daarin hebt, volgens mij. Ik laat me graag corrigeren. Dat betekent dat jij op dit moment op niveau 2 van de Von Trapp staat. Jij wint de oordoppen en op naar het laatste treetje. En dan win je misschien wel die oordopper.
2: Oké.
1: Okay. Ja, oké. Okay. Komt hij aan, hè?
2: Ja.
1: Succes.
3: Niveau 3.
4: Let the beat rock.
5: Let the beat rock.
4: Let the beat rock.
1: Ja. Nou, wat is het? Het is een soort elektronische vlieg die om je hoofd zit.
2: Ja, ik zou iets met de Crazy Frog of zo.
1: Crazy Frog? Nee. Nee, is niet goed. Maar ik snap hem wel. Hij is niet zo heel gek gezocht, vergezocht. Ja. Maar dat betekent dat ik de lijnen ga openen. 0800-1122. Dankjewel Marjolein. En je hebt sowieso die oordop heb je binnen. Even kijken, hallo.
6: Hallo.
1: Hi, met wie?
6: Hi, met Lars spreek je.
1: Lars?
6: Ja.
1: Lars, wat denk je?
6: Ik denk dat dit Boom Boom Pow is van de Black Eyed Peas.
1: Boom Boom Pow.

0: En hoe oud ben jij?
1: Ik ben 24.
0: 24?
1: Ja.
0: Oké, dan ben je wel jong om dit te kennen, vind ik.
1: Ja, goed opgevoed, toch?
0: Ja, dat is het gewoon. Wat leuk, je hebt de eer van de avond dan, Lars. En dan krijg je van mij dus de oordopper.
1: Nou, helemaal top, dankjewel.
0: Ja, nou, ik vond het gezellig. En dan rest mij nog maar één ding. En dat is de

Paolo Nutini en New Shoes. En voor Benny King. Stand by me in de Sano Music. Volgende week woensdag doen we weer een nieuwe variant. Hey, ik blijf die nieuwe single van Jackie Evans uit New York draaien. Ik heb nu hopelijk ook Klaas van Kruisem heb ik meegekregen. En Tim Opperbroek die hem ook tof vinden. Dus ik denk topsong. Meteen een topsong gewoon. Bij deze. Topsong, Jackie Evans.

0: van een goede plaat is het. Jackie Evans, Leave You. Nieuwe muziek hier op 2. En de laatste voor het oor van vandaag. Want zometeen, je hebt een geweldige morgen, ja, hij schat.
1: Ja, ik zit er alweer gewoon helemaal klaar voor. Een beetje gek ook, omdat het zeg maar de tweede werkdag is deze week.
0: Voor de Pinksteren en maandag. Helemaal, iedereen heeft dit. Iedereen is in de war van die feestdagen.
1: En jij hebt vandaag gewerkt. Je hebt de helft alweer omzitten, zeg maar.
0: Ja, dat is heel vreemd.
1: Morgen je laatste dag.
0: Ja, dan heb ik weer weekend.
1: Huh?
0: Maar dat is wel, kijk, ik moet wel eerlijk zeggen, wij werken alle feestdagen. Ja. En ineens kregen wij vrij.
1: Ja. Is zo.
0: Van Radio 2 met Pinksteren.
1: Is zo.
0: Want anders had ik gewoon gewerkt. Wij werken natuurlijk met Pasen, met Koningsdag, met Kerst en Oud en Nieuw.
1: Wat ik dan doe, dan spaar ik die dagen op. En die neem ik dan op na een festivalweekend.
0: Oh, ja, ja. Slim.
1: Snap je hem?
0: Ja.
1: Dus we hebben natuurlijk over een maandje over precies een maand hebben we Concert at
0: Sea.
1: En vervolgens ga ik altijd door naar een ander festival. Zaterdag en zondag.
0: Ja.
1: Dus dan ben ik donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag gefeest.
0: Ja.
1: Nou, daar ben ik wel even klaar mee.
0: Ja.
1: Maandag neem ik dan een vrije dag.
0: Oh, oké. Okay. Lekker.
1: Hij is nog niet goedgekeurd. Ik heb hem wel ingediend.
0: Ach, bij deze poont. Gun die jongen gewoon een dag vrij.
1: Alsjeblieft, druk even alsjeblieft. Op vinkje groen.
0: Gewoon even akkoord. Akkoord, is goed. Leuk, ja, wij zitten er allebei. Moeten we even zeggen, misschien op Concert at Sea. Hoor je zowel Morad als mij. En Evelien doet verslag.
1: Paul doet verslag. Ja, klopt. En we gaan onder andere direct uitzenden.
0: Suzanne Freek live uitzenden. Ja. En nog een direct. Wie missen we nou?
1: Over Suzanne Freek gesproken. Ik was daar dus afgelopen vrijdag.
0: En
1: jij was daar eerder dan
0: ik. Ja, ik was er al. Ja, ja.
1: Ik zag al dingen vanuit je story. Maar wat een kleurrijk en gezellig evenement.
0: Wat een toffe show, hè? Zo.
1: Niet normaal. En ik kwam dus ook mensen tegen die zeiden tegen mij, hey Morad, wat leuk, maar ik ga dus voor een tweede keer.
0: Ja.
1: Er zijn dus mensen die gaan dus vaker om diezelfde show te ervaren.
0: Het maar het was ook heel mooi, met allemaal grote LED-dingen was het in beeld gebracht.
1: Kleuren en zo, maar ook de persoonlijke verhalen die Freek dan vertelt. En de manier waarop het, zeg maar, op een gegeven moment ligt ze ook op de grond, toch? Op het podium.
0: Met een soort projectie. Ja, we moeten niet alles weggeven.
1: Je hebt gelijk.
0: Maar het was te gek.
1: Het was te gek, ja.
0: Morad is ook te gek. Heel veel plezier bij hem zometeen. En ik ben er morgen weer om 6 hopelijk. Tot dan. Hele fijne avond. Doeg!
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Even sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: NPO Radio 2.
4: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt die publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Dat zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo. Vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
4: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
1: Alles voor kampeergeluk.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
17: Nu bij Zeeman.
14: dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
18: Met Morad.
19: Wednesday, the middle of the week, the point where every soul must choose to surrender or to fight. Because out there, beyond the noise, beyond the doubt, there is a battlefield, not of steel, not of fire, but of feeling, of hearts that refuse to back down. And tonight, one voice cuts through the smoke. One frequency holds the line. Your radio friend is here. Armor off.
20: We are young.
19: Arms wide open. Step inside.
20: Heart

0: op je woensdagavond. Ik hoop dat je vandaag ook weer ontzettend hebt genoten van die heerlijke, fijne zonnestralen op deze woensdag. Ik word daar ontzettend gelukkig van. Altijd maar op zoek naar dat ene grote geluk. Terwijl je krijgt gewoon dagelijks dat kleine beetje geluk uit de lucht. Gewoon gratis en voor niks. Moeten we niet blind voor worden, hè? Woensdag. Je weet het, elke woensdag is het Weemoed Woensdag. Dan maken we ons klaar voor een kleine tijdreis naar de geschiedenis. Ik heb 3 platen uit 1 jaar in een tijdcapsule gegooid. Die tijdcapsule die reist naar het nu. En er mag 1 track uit die tijdcapsule stappen om uiteindelijk volledig gedraaid te gaan worden. Let op, vanavond gaan we terug naar het jaar waarin orkaan Katrina wereldnieuws is. YouTube wordt gelanceerd. En de animatiefilm Madagaskar een van de populairste films is. Maar waar zitten we dan?
1: Weemoed Woensdag. Weemoed Woensdag. In Weemoed Woensdag reizen we terug naar
0: 2005.
1: Dit zijn de opties.
0: Optie 1, geef mij je angst.
2: Ik geef je de hoop voor terug.
0: Ja, Guus Meeuwis die covert het liedje bij de afscheidsdienst van André Hazes.
2: Ik geef je een mooi.
0: En scoort er vervolgens zelf een dikke nummer 1 hit mee. Oké, onthoud dit. Optie nummer 1. Optie nummer 2.

zeggen. Welk nummer brengt jou het meeste terug naar 2005 en waarom is dat? Guus Meeuwers, Geef mij je angst. Coldplay met The Hardest Part of The Game samen met 50 Cent. Hate it or love it. Je mag me een berichtje typen via de NPO Luister-app met je favoriet. Maar een berichtje inspreken vind ik ook lekker. Hoor ik meteen de persoon achter het appje? Gezellig. Lekkere muziek onderweg, hoor.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Evolution van Nothing But Thieves. NPO Radio 2.

0: De topsong van deze week, en dat is de nieuwe single van Nothing But Thieves, Evolution. En qua sound klinkt het net een stukje anders dan de muziek van hun vorige album. Hoorde je waarschijnlijk net zelf al, de gitaren klinken een stukje harder. En daar hebben de mannen bewust voor gekozen.
1: I think we tend to write as a reaction to what we've done last. Last, the thing we did was, you know, by design, very precise, very shiny. This is like the complete opposite. It's chaotic. The whole album is chaotic. It's what we're meant to sort of try and capture how we sound live, which I don't think we've ever done before.
0: Ja, het feit dus dat het zo wild is, is ze willen hun live sound proberen te vangen op hun album. En voor het eindresultaat moeten we nog heel even wachten.

0: John Mayer, Last Train Home.
1: Weemoed woensdag.
0: We gaan terug naar 2005 op deze Weemoed woensdag. En ik had 3 platen uit 2005 voor je geselecteerd. Mag jij zeggen welke jou echt het beste gevoel geeft van dat ene jaar? Guus Meeuwers, geef mij je angst, Coldplay, The Hardest Part. Of ga je voor de game, man? 50 Cent, Hate It or Love It. Hey Pim.
2: Hey Morad, goedenavond.
0: Lekker aan het dobberen op het water.
2: Ja. Ik lig er met mijn bootje ergens in de buurt van Grauw in Friesland. Aan het Pikmeer.
0: Oh, dat moet ontzettend mooi zijn.
2: Ah, dit is fantastisch. Ik lig hier mooi tussen het riet, vogeltjes fluiten, nog een mooi zonnetje erbij. Oh. Zometeen een lekker muziekje op de achtergrond. Nou, wat wil je nog meer?
0: Ah, dat gaat helemaal goed komen, want hier in Hilversum schijnt de zon echt door het wolkendek heen. Want we hadden wat wolken eerder op de dag, maar ik begrijp dus dat het daar gewoon helder is.
2: Hier is het helder blauwe lucht. Heerlijk weer.
0: Fijn. Ja. Oké, 3 platen voor je geselecteerd. Wat voel je bij Guus Meeuwers?
2: Ja, nou, ik ben eerlijk gezegd niet zo fan van Hollandse hits. Dus die sloeg ik gelijk over.
0: Oké, dan houden we dus 2 Engelstalige hits over. The Hardest Part van Coldplay. Grote megahit.
2: Ja. Maar toch heb ik gekozen voor optie 3. Omdat mij dat doet denken aan die tijd dat ik op zulke avonden met een groepje vrienden lekker achter in de tuin, speakertje aan en daar wat oude hip-hop luisteren. En daar bracht mij optie 3 naar terug.
0: The Game en 50 Cent, Hate It or Love It. Ja. Dat is je keuze voor deze Weemoed woensdag.
2: Ja, graag.
0: Lekker doordobberen jij, hè?
2: Dat zal zeker lukken. Hoi. En jij een hele fijne uitzending.
0: Doeg.
1: Weemoed woensdag. Yeah. Let's take them back.

En de grote man achter deze plaat is disco-producer Giorgio Moroder. Je weet wel, dezelfde man die ook alle grote hits van Donna Summer in elkaar heeft geknutseld. Maar samenwerken met de rockband, daar gaat Giorgio denk ik sindsdien nooit meer aan er beginnen of over nadenken. Hij vond het vreselijk. Blondie had altijd ruzie in de studio. En het lukte de band bijvoorbeeld ook niet om alle instrumenten synchroon op te nemen. Dus wat deed Giorgio op een gegeven moment? Hij gooit Blondie de studio uit en hij stuurt sessiemuzikanten zeg maar in om de melodie van het liedje op te nemen. Dus hoewel het nummer Call Me heet, hoeft Blondie Giorgio echt nooit meer te bellen. Ik heb jou zometeen wel nodig bij de ballen van Morat. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

Swims, Mr. Know-It-All. En zometeen heb ik ze nodig hoor, de Mrs. en Mr.'s Know-It-All. Mensen die een categorie horen en dan meteen een toffe plaat erbij kunnen bedenken. Zometeen dus, de ballen van Morat, ik trek hem uit het apparaat hier achter mij. Na Gotye en deze van de Beatles, Here Comes the Sun.

0: Chain samen met Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dat is even aangekomen bij dat moment. Hij gaat weer draaien.
1: De ballen van Morat.
2: Van Morat.
0: Even kijken welke bal er vandaag uit het apparaat geschoten komt. Het is balletje nummer 8 aan hem. Maar wat hoort er bij 8?
3: Die categorie staat voor de mooiste liveplaat.
0: Oh, hey. Oké, want ik zag al wat... Bauke die wilde heel graag een zomers plaatje. Maar dat gaat dan in ieder geval al niet door. De mooiste liveplaat.
3: Mm-hmm.
0: Oké, denk daar even goed over na. Wat is de allermooiste live-uitvoering die je ooit hebt gehoord? Dat mag van bijvoorbeeld Prins zijn of wat. Denk er zelf maar over na. En app me.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Dit is NPO Radio 2.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
10: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
9: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
11: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
9: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
13: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
14: Europa is van Picasso. India is van mij.
15: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
16: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Hey, ik kan niet werken vandaag.
22: Hoezo?
21: Sorry. Het is WK!
23: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt. De ballen van Morat.
24: Oh, balletje nummer 8. Categorie, de mooiste liveplaat ooit gemaakt. Ik kan je vertellen, als DJ is het best wel een straf om al die toffe platen voorbij te zien komen en te weten dat je er maar eentje mag kiezen die je uiteindelijk gaat draaien. Een kleine inspiratierondje in de NPO Luister-app. Jeffrey heeft het over George Michael en Elton John. Natuurlijk met Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: kan het niet anders omschrijven. Marlies, die schrijft... Hey Morad, U2 met Sunday Bloody Sunday van het album Under a Red Blue Sky. Zo'n gave versie, lang niet gehoord. Groetjes van Marlies. Ja, Marlies, en dan is het ook vooral die drums in het begin. En dan dat publiek, zeg maar, dat dan helemaal aangaat. Zo lastig is het dus. Maar als je zelf nog denkt, van, nou, ik heb nog wel een veel toffere... je hebt nog een paar minuten om met de app... want dan kijk ik nog even snel in die NPO-luister-app. Kom maar door, de allermooiste liveplaat.
1: Met Morad.

0: Drive, NPO Radio 2. Hey John.
1: Hi Murat, goedenavond.
0: Hallo John. Voordat je de naam noemt van de band, hè. Ja, daar heb ik in ieder geval al gezegd dat het een groep is. Maar je hebt ze meerdere keren live gezien.
1: Ja, ik heb ze in Utrecht toen de tijd nog gezien. Amsterdam meerdere keren gezien. En ondertussen ga ik er al een keer met mijn nicht naartoe geweest. Die is ondertussen ook al in de 40. Die is op de 16e, 17e denk ik voor de eerste keer met me mee gegaan. En ja, ondertussen ga ik er ook met mijn kinderen heen. Dus wat dat betreft...
0: De muzikale opvoeding gaat door.
1: Dat is echt goed.
0: Ja? Ja. Wat gebeurt er tijdens zo'n show van deze mannen?
1: Nou, het mooie vind ik dat... Ik loop tegen de 60 bijna, dat ook mijn kinderen van begin 20, die staan volop te genieten en die gaan er volledig in mee. Deze mannen weten hier echt gewoon volledig in te pakken, volledig mee te nemen. En iedere keer me ook weer te verrassen dat er iedere keer weer een nieuwe uitvoering van hetzelfde nummer is.
0: Ja, het is, ik weet niet hoe ik het precies moet omschrijven, de muziek. Er zit een beetje melancholiek in.
1: Ja.
0: Maar het is dance, het is dansbaar.
1: Ja, zeker als je alle varianten ervan neemt. Want ik heb volgens mij ook al een popversie ervan gehad. Ja. Alles is er voorbij gegaan. Ja.
0: Wat zorgt in deze track nou precies voor kippenvel, zoals jij dat dan hebt?
1: Ja, het intro van het nummer, zodra het nummer al begint te spelen. En dat ze, dat maakt het eigenlijk al. Dit nummer is zo herkenbaar, dat dit haal je over van die melodie is wat dat betreft echt superpakkend. Net zoals de Simple Minds melodie, wat je laatst zei.
0: Ja, ik speel deel van de week inderdaad.
1: Silence is dat hetzelfde.
0: Ik heb de live versie in Berlijn, heb ik hier liggen.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, dat is ook wel de versie die ik zou moeten draaien, hoor ik aan je.
1: Absoluut.
0: Ja, oké. Okay. Wat gaan we instarten?
1: We gaan Deep as Mooit instarten met Enjoy the Silence, live.
2: We're not gonna anywhere just yet.

0: Safe. Een hele fijne samenwerking, maar eigenlijk was het liedje helemaal niet bedoeld als duet. Miles Smith schreef het nummer al een paar jaar geleden, maar het lukte hem niet om Drive Safe zelf af te maken. De inspiratie was even op. Soms hebben schrijvers dat, een soort van blok, schrijversblok. Dus vroeg hij Niall om hulp.
1: I've been sitting on Drive Safe now for about 2 years and I had like 60% of the song done, but I could never like bring myself to finishing it. And I was just like, you know what? This is one of those ones where I hate sending music to people, but I really think that he would be the person to help me unlock the song. And I sent it to him and he fell in love with it.
0: Ja, en zo veranderde het liedje dus opeens in een lekker duet. Heb ik nu de Red Hot Chili Peppers voor je op NPO Radio 2. Scar Tissue.

liedjes voor je die over vrouwennamen gaan. Nou ja, misschien zit jouw naam er wel tussen. Kies je voor optie A, dan krijg je muziek van Claw Boys Claw. En dan is dat deze. Oh.

0: Amanda, maar de vraag aan jou is... welke naam willen we het liefste horen vanavond? In die laatste minuten van de show. Wil je Rosie van Klobos Klo, dan heb je me optie A. Ga je liever voor Amanda van Boston, dan heb je me optie B. En dat appen, dat doe je via de NPO Luister-app.
1: Op NPO Radio 2... hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Miss Montreal met Schuilen.

heb je mijn optie A. Jasper die stemt daar onder andere op. Stuurt me ook meteen een foto. Ik sta hier met Peter ter Bos, Clawboys Claw, op de foto na afloop van een concert in Hengelo. Ja, logisch. Oké, ik zet hem bij A. Je stem is geteld. Ga je liever voor Amanda van Bas?

0: we hadden meisjesnamen als thema. Clawboys Claw met Rosie. En daartegenover zetten we Boston met Amanda. Maar wat willen de mensen in de app?
1: Ja, er kwamen heel veel leuke appjes binnen. Net als je zegt bijvoorbeeld Rosie natuurlijk. Ze zingen het nog steeds live. En wat een stem heeft die gast nog steeds met 75 jaar oud.
0: Ja, geweldig.
1: Arjan die zegt, optie A. Ik ben hard aan het werk bij Fokker in Hogeveen en geniet van de radio. En we kregen ook echt een heel mooi appje binnen van Richard. Hij zegt, ja, het moet Clawboys Claw met Rosie worden. Ik zag ze op 10 mei 1993 in de Kuip als voorprogramma van U2. En wat een feest. Peter te Bos wou zo graag verder de catwalk op, maar het snoer van zijn microfoon was te kort en kon niet verder.
0: Oh ja, dan wil je graag, hè? Geweldig ja. Entertainer, zegt hij ook. Ja, ja. Oké, nou ja, het dus lijkt me wel duidelijk,
1: met
0: hè?
1: Met 83% ja. van de stemmen is het Rosie geworden.
0: Dat is Morad's Most Wanted voor vanavond. Ja.

0: Clawboys Claw, Rosie als Morad's Most Wanted. Jacinta die appte nog aan. Rosie, hun allerlaatste concert van ze gezien in de Met in Breda. Zo ontzettend goed. Ladies and gentlemen, hij zit er weer klaar voor.
1: Nou, zegt het wel.
0: Tim op het broek.
2: Hi.
0: Het is wel moeilijk om zeg maar, artiesten te vinden die ik dan zeg maar, in hetzelfde rijtje kan plaatsen als Clawboys Claw.
1: Ja, lastig. Ja.
0: Maar ik heb ze toch gevonden en het finale oordeel ligt bij jou. Zijn zij nog wel echt wel een topkeuze geweest van de luisteraar? Ja. Of als ik daar tegenover zet...
1: Aan brood, hè?
0: Oh, ja.
1: Ja, ik vind toch Clawboys Claw interessanter, gek genoeg.
0: Blijft het dan toch overheen staan? Oh, dat had ik niet verwacht. Dit is wel echt verrassend wat je
1: nee, ik vind het interessanter, Clawboys Claw.
0: Oké, Clawboys Claw of...
1: Ja. Oh, dat is ook weer. Help me nou even.
0: Dit is een hele lastige... Ja, dit is Grupo Sportivo.
1: Grupo Sportivo natuurlijk. Ja. Grupo Sportivo ga ik dan toch boven Clawboys Claw zetten.
0: Boven?
1: Ja, boven.
0: Oké, dan zit Grupo Sportivo of...
1: Dik even in de bed ziet. Maar dat is geen Nederlands artiest, hè?
0: Nee, dat niet. Oh. Dat niet, maar het behoort tot de smerigheid
1: dat
0: van de rock.
1: Dat is wel waar, dat goed gehoord,
0: dat is meer, zeg maar.
1: Smerigheid, dat is ook echt één, hè? Hij snapt dat soort dingen gewoon.
0: Goed. Maar welke blijft overeind staan?
1: Oh, Dik even blijft.
0: Dik even, oké, heel goed. Tim Savers stond zometeen.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Oh
12: ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
3: NPO Radio 2.
17: Met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
18: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
17: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
13: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school, met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
17: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren overklagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden.
1: Oh.
17: Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zo'n fijn gevoel. Ja, sorry voor iedereen die nu luistert en nog moet blokken. Maar dat de periode in mijn leven voorbij is dat ik een eindexamen heb gedaan voor de middelbare school. Dat is zo'n fijn gevoel. Sorry. Een doffe knal klinkt door de heuvels rondom Tim's avondslot. Het is namelijk het startschot van een muzikale avond vol verrassingen. En jij bent van harte welkom op het grote bal. Zeker als het aan de poortwachters van vanavond ligt. Want ze willen je volledige toewijding en al jouw liefde. Oh, oh. Wie het is, hoor je zo meteen.
14: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
21: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
22: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
25: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
26: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: Arctic Monkeys. Why you're calling me when you're high.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof

0: Arctic Monkeys. Why you're calling me when you're high.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goedenavond. Welkom. Het avontuur gaat nu beginnen en ik heb geen oog dicht gedaan. Dat zal ik even uitleggen. Ik heb de hele nacht, nou ja, een groot deel van de nacht en misschien ook wel vanmorgen zitten kijken op schatkamer.nl. Heb je dat meegekregen? Nou joh, dat is een rabbit hole. Ik kom er niet meer uit. Sinds gisteren zijn er 700.000 programma's uit het archief van beeld en geluid op te zoeken en gewoon gratis te bekijken en te beluisteren zonder reclame. En dat allemaal op schatkamer.nl. En dat is nog maar 50% van wat ze hebben. Ze hopen dit jaar, eind dit jaar 60% te realiseren. Maar ja joh, het is echt krankzinnig. En nou, super populair. Want meer dan 200.000 mensen hebben al programma's opgezocht in één dag tijd. Dus dat is echt geniaal. Nou, het meest bekeken, kopspijkers. Ja, dat snap ik wel. Van mijn generatie ook wel een beetje. Al die typetjes, hartstikke leuk. Op 2, Floris. En op 1, Swiebertje. Dat vind ik toch wel bijzonder. Ik dacht, die mensen die Swiebertje kenden van vroeger, die liggen onder de zoden inmiddels, toch? Of zijn ze hier speciaal voor teruggekomen? In ieder geval, ik vroeg mij af, wat heb jij opgezocht? Ben jij een van die 200.000 mensen die ook net zoals ik 's nachts gewoon het hele archief heeft doorgespit? Of wat zou je graag nog eens een keer willen terugzien? Zou je dat aan mij willen vertellen? Dat zou ik heel leuk vinden. Kan met de NPO Luister-app. Je kunt een berichtje sturen, maar je kunt ook iets inspreken. Dat vind ik helemaal tof. Dus wat heb jij opgezocht op schatkamer.nl? Of wat zou je nog eens een keer graag willen terugzien?

0: van beeld en geluid. Je kunt gratis allerlei programma's terugkijken en luisteren. Joas heeft dat gedaan. Die zegt, vanochtend nog heb ik een oude uitzending van F. Ekdom teruggeluisterd van 2015. Mijn middelbare schooltijd, toen ik net de radio aan het ontdekken was. Oud gek, joh. Patrick die heeft ons ook een bericht gestuurd. En die zegt, ik zocht een programma waar ik aan meedeed toen ik 12 was. Maar helaas staat die echt nog niet op, omdat ze de rechten niet hebben. Ja, niet alles staat erop. Dat klopt. Heel veel van Veronica heb ik ook niet kunnen vinden, bijvoorbeeld. Saki zegt, ja, Tros, wondere wereld met Gietitunaren. Dat heb ik gekeken, vond ik echt fantastisch. Dit is de tune trouwens van de wondere wereld. En dan zag je Giet Hitilaar op een fiets voorbij komen met aan een telefoon bevestigd. En dan zei hij, mobiele telefonie wordt in de toekomst echt een hele milieu van het. Dat was, hij had echt een wereldidee van wat er allemaal ging gebeuren. Dat is echt heel goed. Alexander zegt, ik heb op de Schatkamer live concerten bekeken van Pink Floyd en wat Queen-fragmenten. En ook creatief met Kirk gekeken. Geweldig. Basismateriaal is natuurlijk Kirk. Ook wat audio-appjes die ik heb binnengekregen voor verder bijvoorbeeld.
1: Oh, ik ga... Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen?
0: Oh, ja.
1: Opzoeken.
0: Ja.
1: En de Stratenmaker op Zeeshow met Erik Engert. Die wil ik echt zo graag weer eens zien.
0: Ja,
1: ik
0: goed, herinner
1: me daar stukjes van.
0: Ja. Stukjes, maar die kun je dus nu ergens in zijn geheel gaan bekijken. Dan zie je ook hoe traag het is trouwens.
2: Nou, dat kan ik jou wel vertellen. Goedenavond, ja. Gilbert hier.
0: Gilbert.
2: Ik heb eigenlijk gekeken naar Pisa, Spaan en Vermeke, maar die zat er niet in. En toen heb ik eigenlijk van de morgen, hoe laat was het? 5:00, 6:30 of zo, heb ik kopspijkers liggen kijken.
0: Ja. Nou, lekker man. Ja, even kijken. Pisa, dat was... Ja, Sandokan kreeg ik ook een paar keer binnen. Mensen die Sandokan hebben gekeken, bijvoorbeeld. Ja, lekker fout zeg, heerlijk, ja. En trouwens, sorry aan alle 60ers die nu boos aan het appen zijn... dat ze Swiebertje nog uit hun jeugd kennen. Ik heb jullie allemaal ten onrechte doodverklaard. Dat was niet mijn bedoeling geweest. Sorry. Ik ga verder Radio Oranje luisteren. Dat zit ook in het archief namelijk.

0: hart en ziel. Ja, nou ja, dat doen we ook. Zo maken we hier het programma, Tim's avondslot. De griffier is ook hier aanwezig, zoals iedere avond. En we hebben eigenlijk een vervelende mededeling. Laten we gewoon heel eerlijk in zijn. Moet je niet omheen draaien, toch?
1: Nee. Nou,
0: ja, moet gewoon eerlijk zeggen. Toch wel eerlijk zeggen. We hebben het spel karaktertrek. Maar hoe zit het met de kandidaten deze week, volgende week?
1: Nou, ik moet zeggen dat het een beetje aan het uitdunnen is.
0: Ja. We hebben echt iedereen gebeld. Iedereen teruggebeld. Ja. Dat waren een hoop. En nu is de pot een beetje leeg.
1: Nou ja, ik heb vandaag wat mensen... Het is altijd het hoogtepuntje van mijn dag ook, hè?
0: Is dat zo? Vertel.
1: Ja, ik vind dat heel gezellig. Ik bel 's middags iemand op en zeg ik... Hey, leuk, wil je meedoen aan de karaktertrek? Vanavond, rond 10:30. En meestal zijn mensen heel enthousiast. Dat was vandaag ook.
0: Ja.
1: Alleen ze konden allemaal niet vanavond. Oh, op eentje na, dus het is gelukt. Het is gelukt.
0: Okay. Maar vanavond hebben we in elk geval hebben
1: ja,
0: iemand.
1: Ja, zeker. Maar ik ben nog wel op zoek naar meer mensen op het lijstje. Het is altijd heel gezellig.
0: Dit is het ook. Het is heel simpel. Ik heb een gesprek met iemand op de radio. Daar komt zijn karakter uit, als het goed is. En daar hoort een plaat bij. En die plaat die ga ik dan op dat moment zoeken. Dus ik stel je allemaal vragen over het leven. Het zijn helemaal geen zware vragen of zo. Maar gewoon wat je doet in het dagelijks leven. En dan zoek ik daar een plaat bij uit. En die krijg je dan van ons, gewoon voor jou. En ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutel hangen, want die hebben we nog, toch? Of niet?
1: Zeker.
0: Dus
1: exclusief item.
0: Als je mee wilt doen, dat zouden we heel erg leuk vinden, laat het weten met de NPO Luisterapp. Je krijgt speciaal van mij een plaat en een sleutel hangen. Het enige wat je hoeft in te tikken is karaktertrek. Dankjewel. Sophia, prachtige Universe 2.

0: Leuk dat je luistert. Dit is NPO Radio 2.
1: Kijken hoe de baas het doet, hè?

0: and Gay. Geen idee waarom ik dat zo afkondig trouwens. Nee. Marvin Gaye. Geen idee. I heard it through the grapevine, hoorde je in elk geval op NPO Radio 2 en Tim's Avondslot. Dankjewel voor de leuke aanmeldingen die we nu hebben binnengekregen voor karaktertrek. Mag nog veel meer bij als je denkt, ik vind het echt leuk om een keer aan mee te doen. En als je denkt, maar hoe werkt het dan?
1: Tim's karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Nou ja, dan hebben we vandaag een slecht voorbeeld, want we gaan vandaag precies anders doen. Dat heeft alles te maken met Chantal. Chantal, goeie avond.
2: Hi Tim.
0: Hallo. We hebben jou al eens eerder aan de telefoon gehad voor een karaktertrek. Kun je misschien even, voor de mensen die er graag aan mee willen doen, maar nog een beetje koud watervrees hebben, kun jij me even vertellen hoezeer jouw leven dat heeft veranderd?
2: Hoezeer mijn leven dat heeft veranderd? Als ik dat nummer hoor, dan moet ik meteen aan jou denken.
0: Oh. Nou,
2: dat is wel heel positief.
0: Oh, gelukkig. Ja. Wat voor nummer had ik voor jou uitgekozen ook alweer?
2: Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel.
0: Oh, wat goed zeg. Maar ja, jij appte mij en ik vond het eigenlijk wel een leuk idee. Dit doen we normaal nooit, omdat je zo aardig bent, Chantal, dachten we, nou, voor jou gaan we gewoon echt een uitzondering maken. Want jij wil iemand verrassen, vertel.
2: Ja, dat klopt. Ik was benieuwd naar de karaktertrek van mijn man.
0: Aha.
2: Wat jij voor hem een tattoo hebt. Want ja, hij is natuurlijk een hele creatieve ziel.
0: Ja, daar komen we zo meteen op. Zit hij naast je op dit moment? Wist hij hiervan ook?
2: Hij begon al te lachen.
0: Oh.
2: Hij zwaait naar jou.
0: Oké, okay, nou, dan zwaai ik even terug. Via de radio. Als je heel goed in de radio kijkt, dan zie je me zwaaien. Nee, maar laten we even over... Hoe heet hij?
2: Geert.
0: Laten we het over Geert hebben. Wat is Geert voor een type? Vertel.
2: Ja, Geert, die tekent graag. Hij kookt heel lekker.
0: Mm-hmm.
2: Hij kan ook klussen, zeg maar. En hij versiert met de vastelavond altijd te waken.
0: Wacht even, de vastelavond, de vastelovend. De vastelovend heet dat natuurlijk, hè?
2: Ja, vastelovend. Ja, wij begrijpen elkaar.
0: Nee, ik weet het, ja, precies. Carnaval, de vastelovend in Limburg. Ja, precies. Oké.
2: Okay. Ja,
0: dus dan maakt hij de wagens voor de optocht. Dus.
2: Ja, de bolderwagen dan, hè, mm-hmm. In dit geval. Ja, in ons geval is het dan een bolderwagen.
0: Oké, okay. En dat versiert hij? Of wat doet hij dan precies?
2: Ja, hij doet dat een beetje opbouwen en met de tekst erbij. En ja, de ene keer is het dit en de andere keer is het dat wat hij uitbeeldt. Dat hangt van het thema af.
0: Ja.
2: En dan bouwt hij die bolderwagen naar de hand van het thema.
0: Maar hij is wel heel creatief, begrijp ik dus.
2: Ja, hij is echt heel creatief. Ja. Hij is ook technisch illustrator en technisch auteur als beroep.
0: Oké. Okay. Is het een man die houdt van kleuren?
2: Kleuren, nou ja, je bedoelt kleuren in het algemeen, niet kleuren en kleurboeken.
0: Nou ja, misschien ook wel een beetje. Dat
2: nee,
0: je,
2: nee, nee, nee,
0: dat
2: niet.
0: Nee, maar hij is wel een kleurrijk persoon.
2: Zelf tekenen, ja.
0: Dat wel.
2: Hij houdt van kleur natuurlijk. En, ja.
0: Oké, okay, nee, dan heb ik bijna de trekker namelijk gevonden. Dan heb ik nog één laatste vraag. Wat is zijn allergrootste droom op dit moment?
2: Nou, hij wil heel graag naar Japan ooit.
0: Japan?
2: Ja.
0: Oh, en waarom wil hij zo graag naar Japan?
2: Ja, dan moet je hem zelf vragen.
0: Ja, nee, hallo, zo werkt het niet. Nee, ik heb het al gevonden. Ga je trouwens mee als hij naar Japan gaat, Chantal? Of zeg je van, nou, is het mij niet besteed?
2: Nou, ja, ik denk dat ik wel mee ga.
0: Ja.
2: Maar zijn jongste zoon wil ook heel graag mee.
0: Oh.
2: Dus, de oudste weet niet, maar de jongste wil wel graag mee.
0: Ja.
2: En als de oudste wil, mag hij ook mee natuurlijk.
0: Ik heb hem gevonden, denk ik, de karaktertrek van jouw man, Geert. Zijn jullie er? Ik hoor hem lachen op de achtergrond. Het zat in een heel spannend moment natuurlijk. Nou, houden jullie elkaar even goed vast, want dit is het liedje wat ik gekozen heb.

0: Color. Waarom heb ik dit nummer voor Geert gekozen? Nou, Geert, je bent een technisch illustrator van beroep. En een heel kleurrijk en creatief persoon. Want als je bezig bent met de vastelovend, met de carnaval, dan ben je heel erg bezig met kleur. Dus wat past er dan eigenlijk beter dan live in Technicolor? Je droomt er ooit van om naar Japan te gaan. Nou ja, in het intro hoorde je ook wat Japanse klanken, of in ieder geval Aziatische klanken. En de tekst gaat over de kracht van liefde. Wat er ook gebeurt, samen sta je sterk. Liefde tilt je altijd weer op. En dat geldt ook voor jou en Chantal. De vraag is alleen, vindt Geert dit ook een liedje dat helemaal bij hem past? Is dit zijn karaktertrek? Chantal, kun je een beetje zijn gezichtsuitdrukking omschrijven?
1: Hij straalt.
0: Hij straalt! Hij straalt! Ja. Oké, geef me even Geert nu.
1: Hij is heel blij en herkende hem dan maar meteen.
0: Oh, wat goed. Mag ik hem ook even spreken of spreek je altijd namens hem?
1: Ja,
0: oh, gelukkig.
2: Hey,
0: goedenavond. Hey, Geert. Nou ja, speciaal voor jou live en Technicolor van Coldplay. Is het een beetje ook het muzikale idioom waar jij in zit?
2: Dat is heel breed. De basis, moet ik wel eerlijk zeggen, die ligt wat zwaarder.
0: Oké. Okay.
2: Dus in de metal en de punk.
0: Oké. Okay.
2: Maar buiten dat is er heel veel muziek die ik mooi vind. En Coldplay vind ik ook heel veel nummers vind ik mooi wat ze gemaakt hebben.
0: Ja.
2: En deze ook.
0: Deze vind je wel bij jou passen.
2: Ik vind het een grappige keuze die gemaakt
0: heb. Nou, daar ben ik heel blij mee. Coldplay, live in Technicolor, voor altijd jouw karaktertrek. En daarbij krijg je ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. Dan heb je er nu twee in jouw huis.
2: Ik was jaloers, dus eindelijk.
3: Tim's karaktertrack.
0: Dankjewel voor het meespelen. Wil jij dat dus ook een keer? Laat het vooral weten met de NPO. Luister heb en tik dan in karaktertrack. Oh, dit is zo mooi. Dit zijn de Pet Shop Boys. Meteen sfeer in het

0: Stereophonics en have a nice day. Gisteren zijn er zo'n 700.000 programma's uit het archief van beeld en geluid op te zoeken. En te bekijken en te beluisteren. Dat allemaal via schatkamer.nl. Allemaal oude tv- en radioprogramma's. Echt fantastisch. Ik als radiofreak heb ook echt de hele dag niets anders gedaan dan dat opgezocht en naar geluisterd. En ik zei net al, superpopulair. 200.000 mensen hebben op één dag al die programma's opgezocht. Meest bekeken, Swiebertje, Floris en Kopspijkers. Maar we kregen nog heel veel leuke trip down memory lanes binnen via de NPO Luisterapp. Wat dacht je van deze bijvoorbeeld, de familie Knots? Kloddertje hier, kloddertje daar.
1: De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kunno.
0: Een van de leukste tunes ooit, vind ik.
1: De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots.
0: Blijf ook hangen in je hoofd de hele avond.
2: Hallo, wie spreekt mij?
0: En natuurlijk... Ja, zeggens. Nou, nu allemaal op te zoeken. Niet alles trouwens. Er zijn ook een paar shows volgens mij gecensureerd. Oude Paul de Leeuw-programma's. Kan ik niet meer terugvinden. Hoe zou dat komen? Hoe zou dat komen? Nou, hoe dan ook. Straks in Tim's avondslot zoeken we de New Wave muziek op. Met deze keer echt een cultfiguur voor je.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow.
10: Kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
14: De vriendelijke specialist. DA.
3: Dit is NPO Radio 2.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketamine-koning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Straks duiken we de kelders in voor echt een new wave. Dit keer heb ik een beetje een cultfiguur voor je uitgevonden. Uitgezocht. Niet uitgevonden, dat zal het zijn. En de Rolling Stones ga je horen en The Weeknd.
16: Ster. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Pap, wat doe je?
3: Ik ben een vakantie aan het boeken.
2: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
3: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
2: Lekker!
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.

0: En als je hier naar luistert, hè, naar The Weeknd met Save Your Tears, doet je dat niet ergens aan denken? Beetje synthpop eigenlijk, uit de jaren 80. Dat klinkt hier heel erg aan door. En synthpop, ja, dat is ook weer een link met de New Wave natuurlijk.
1: De duisternis is ingezet.
0: Yes.
1: En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.
0: De vleermuizen die laten hun kopjes weer even hangen. Want woensdagavond is hun avond in Tim's avondslot. Dan gaan we met ze terug naar de jaren 80. Naar de New Wave, denk aan de muziek van The Cure...

0: avond slot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.
1: De vleermuizen die laten hun kopjes weer even hangen. Want woensdagavond is hun avond in Tim's avondslot. Dan gaan we met ze terug naar de jaren 80. Naar de New Wave, denk aan de muziek van The Cure en Joy Division. En ja, dat klinkt niet altijd gezellig misschien, maar het is wel heel sfeervol, hè? Die donkere, haast poëtische teksten. En dan de warme stemmen gezongen over ijskoude synthesizerklanken. Het geeft me altijd een flink stuk kippenvel van een kruin tot in mijn tenen, echt waar. En soms is het gewoon echt dikke cult. Zoals vandaag. Je moet weten, als echte New Wave freak bezoek ik regelmatig begraafplaatsen tussen de Zwarte Raven. Vind ik echt hartstikke gezellig. Nee, serieus, als ik een stad bezoek, dan check ik altijd even de lokale grafstemming daar. En zo was ik een tijd geleden in Wenen en ging ik op bezoek naar het graf van Falco. En ja, dat graf, het monument, dat bestaat uit een donkere glazen stenen constructie met een bijna levensgrote afbeelding van Falco zelf. Het is, ja, je moet ervan houden. Het is heel statig, heel dramatisch. En dat past perfect bij Falco, bij zijn typetje eigenlijk. Het nummer wat ik zo meteen ga draaien betekende zijn absolute grote doorbraak. Paste perfect in die tijd als je luistert naar de muziek. De tijd van Kraftwerk, de tijd van Gary Numan. Maar dan wel met die dikke, vette, Oostenrijkse knipoog van Falco. Dit is

0: En daar commissar, berichtje van Helene hierover.
1: Ja, heerlijk hè, de commissar. Ik zit in Colorado en ik ben een beetje opgegroeid in Oostenrijk. Maar ik kom uit Nederland en oh, geweldig, dankjewel.
0: Graag gedaan, Helene. Wat fijn dat je zo positief reageert op de commissar van Falco. Dit is Alanis Morissette. That I would be good.

0: Alanis Morissette. De unplugged-versie van That I Would Be Good. En goed nieuws trouwens over Alanis Morissette. Ze komt naar Nederland, hè?
1: Ja.
0: 7 juli dit jaar geeft ze de show.

haar enige show van het jaar op het Europees vasteland. Dat mailt Chantal ons via de app. Nou, dankjewel voor deze info. Hey, straks dan gaan we weer even de keuken in voor de late night track. Een liedje dat je niet zo heel vaak op de radio hoort. Maar wat wel echt de aandacht verdient, de spotlight, nog even opgezet wordt. Nu Clean Bandit, Jess Clint, dit is Rather Be.

0: Ja, het is nog een half uur, woensdag 27 mei. Het is zometeen voorbij en dan komt Verzoekiemonster weer om de hoek kijken hier in Tim's Avondslot. Dat betekent dat jij bepaalt wat er nog gedraaid gaat worden deze laatste half uur. Maar eerst...
1: Het is al laat.
0: Ja.
1: Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Heb jij ooit gehoord van Blaxploitation? Nou, dat was een filmgenre. Dat begon zo in de jaren 70. Ik kan je zeggen, dat waren geen goede films. Nee, dat waren meestal van die low-budget films. En dat draaide vooral om misdaad, actie, straatcultuur. Maar het leuke is, ze kenden wel vaak een hele goede soundtrack. De regisseur Quentin Tarantino heeft zich enorm laten beïnvloeden door dit genre. En met films als Pulp Fiction bijvoorbeeld. Dus dan weet je wel een beetje waar ik het over heb. Dat was een beetje een parodie op dat genre waar ik het net over had. En ik wil je iets laten horen uit de film Superfly. Dat nummer ken je ook waarschijnlijk van Curtis Mayfield. Nou, Curtis Mayfield heeft de hele soundtrack van Superfly geschreven. En die film is echt super slecht. Die gaat over een Afro-Amerikaanse cocaïnedealer die uit de onderwereld probeert te komen en daarbij met geweld, corrupte politie en moord te maken krijgt. Nou, en elke track op het album van Curtis Mayfield bevat een andere kijk op de problemen in Amerika in die tijd. Zoals in de nummer The Pusher Man. Daar staat het dealen van drugs centraal. The Pusher Man in het nummer is een drugsdealer die zijn leven op de rit probeert te houden.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is...
0: Uit de film Superfly. Pusher Man, Curtis Mayfield.

0: Manic Street Preachers, The Motorcycle Emptiness. Ik lees net een bericht. Och, dat moet voor die man toch ook niet fijn zijn. Nieuwe details over de Louvre-roof. Je weet nog wel, toen daar 88 miljoen aan juwelen werd gejat. Dit schrijft de pers er nu over. Dus nieuwe details over Louvre-roof. Agenten rijden langs, bewaken bevriest. Dieven vluchten met juwelen van 88 miljoen. You have one job. Oh, arme man, dat je dan denkt, ja, wat bewaker. Oh, kan ik wel. En dan in het heet van de strijd, dat je dan denkt, oh nee, kan toch niet.
1: Bel of heb je me nou? Hey. Want ik ben bruisig en blauw.
0: Dat is waar.
1: Het is het lied dat je

0: ja echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Hits van nu, tijdloze klassiekers of juist obscure albumparels. Het verzoekiemonster is niet zo kieskeurig hoor. Zo laat op de avond, nee. Hij wil vooral gewoon gevoerd worden. En snel een beetje. Dus wil je hem een liedje geven? Laat dan even wat je wil horen door. Laat weten wat je wil horen. Geef het door met... Voor mij ook laten, hè? Laat het maar weten met de NPO Luisteren wat je wil horen. En dan geven we dat ook even aan het Verzoekie Monster. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, kan het moeilijker maken dan het is niet nodig. Dus

0: Muziek voorbij de branding, vind ik dit. Echt, dat je lekker zo die branding in wandelt. En dan met Ryan Paris op de achtergrond. Dolce Vita. We gaan praten met Jackie. Ik ben jaloers op Jackie. Hij is namelijk jarig vandaag. Gefeliciteerd, Jackie.
1: Dankjewel, Tim.
0: Maar daarom ben ik niet jaloers op je. Maar wel omdat jij vandaag abrikozenvlaai hebt gegeten.
1: Ja.
0: Ja, we hebben hier alleen de multifly. Dat is geen fly, dat weet jij ook, net zoals
1: nee,
0: ik.
1: Dat is niks.
0: Dat is niks, nee. En ik ben dus echt heel trots dat jij de honneurs hebt waargenomen.
1: Oké.
0: Okay. Oh, maar ik mis het wel. Ik mis de fly zo ontzettend, Jackie. Ik kom binnenkort. Waar woon je ergens?
1: In Ambi, in Maastricht.
0: Oké, dan gaan we samen een keer gewoon ergens fly eten, oké? Okay?
1: Is goed.
0: Bij deze staat het. Wat heb je gedaan vandaag op je verjaardag?
1: Ik ben naar het theater geweest in Maastricht.
0: Oké, okay, wat heb je gezien?
1: Ik heb Remy Evers gezien, een cabaretier hier uit Maastricht. En die had vandaag zijn allerlaatste voorstelling en dat deed hij in het dialect.
0: Oh joh, superleuk. Wat leuk. Nou, ik heb gehoord dat hij een beetje de Jim Carrey van de cabaretiers wordt genoemd. Met verschillende gezichtsuitdrukkingen en zo, dat daar een beetje op lijkt. Kun je dat, snap je dat, ja?
1: Ja, dat snap ik zeker, ja. Okay. Het is ongelooflijk hoe hij met hele kleine gezichtgebaren en groot ook de hele zaal plat krijgt.
0: Oh, wat
1: dus,
0: leuk.
1: Echt leuk.
0: Ik ga het nog eens een keer checken, Remy Evers. Ondertussen, welk liedje kunnen we nog voor je draaien? Nog zo'n 10 minuten, zolang jouw verjaardag duurt.
1: Ja, ik had graag La Chanson de Jackie, uiteraard van Jacques Brel.
0: Dat is goed, Jackie. Ga ik doen voor je? Ik ga even de poort openen, dan komt Verzoekje Monster naar buiten en dan mag je hem voeren. Doe maar.
1: Verzoekje Monster, mag ik La Chanson de Jackie van Jacques Brel, alsjeblieft.
0: Ik wens je nog een hele fijne avond en dankjewel voor deze. Dag, Jackie.
1: Okay.
0: Hoi. Ja,

0: is NPO Radio 2. Ster. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Middernacht, het begin van donderdag 28 mei. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat er een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist.